0: treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht. Dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: De lekkerste.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

Haarlem 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden en was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team STWorks Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer en het wordt 19 tot 25 graden.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. De club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemorgen.
0: Ron Ambeek.
2: Met een dubbele Alba aan het begin van deze weekendeditie van Vandaag de Dag.

Daarna de successen in de 70s. Nadat ze het Songfestival hadden gewonnen, begon het in de 80s met deze twee tracks, onder andere Head Over Heels en The Day Before You Came. Abba, abba, abba. Twee keer Abba aan het begin van de weekendeditie van vandaag, de dag tot 9 uur. En die weekendedities zijn er in het weekend. Dat is logisch. Gisteren was er een van 7 tot 9. En vandaag is hij er ook van 7 tot 9. Dat is dan de weekendvariant van de vandaag de daguren in het weekend. Door de week moeten we dan zeggen. En door de week is het programma elke werkdag, maandag tot en met vrijdag. En dan is het er een uurtje langer in het weekend van 7 tot 9 door de week. Van 7 tot 10. Lekker een strijkje erbij na het ABBA-overdosis gebeuren aan het begin van dit programma. Straks nieuws onder andere naar aanleiding van de overlast in Zandvoort. Het strandseizoen is nog niet eens begonnen en de ellende is alweer daar, zou je kunnen zeggen. Met name voor strandeigenaren, strandtenteigenaren, uitbaters van strandtenten is dat een verschrikking. Iedere keer weer, iedere zomer weer, repeterend geweld op de stranden en daar gaat de gemeente Zandvoort nu opnieuw iets tegen proberen te doen. Geweld wat je echt niet mee wil maken, als strandtenteigenaar al niet, als personeel daar niet, maar ook zeker niet als je op bezoek komt op het strand. Stel je voor dat je toerist bent met te kleine kinderen om zelf te rellen, dan wil je daar echt niet tussen komen. En we kijken naar het weer en wat ook leuk is om te vermelden is dat er is de schatkamer. Dat is bij Beeld en Geluid, dat is in Hilversum, die andere stad met een H. En daar kan je via de website van Beeld en Geluid, moet je maar even googlen anders, de schatkamer googlen. En daar kan je van alles en nog wat terugvinden. Over de radio, over de televisie, allerlei leuke aardige fragmenten van heel lang geleden en van minder lang geleden. Daar kan je echt als, zoals in mijn geval, radionerd, op zoek naar pareltjes uit het verleden. Recenter, minder recent. Er zijn echt heel veel dingen terug te zien en terug te luisteren. En dat vind ik in ieder geval meer dan leuk. En ik dacht, ik ga je daar in ieder geval even, voor zover je het niet al wist, op attenderen. Wat ook leuk is, dat zijn de drie J's die komen uit Volendam. En die zijn een beetje reggae te gek heen aan het worden. Dat kan ook. Vroeger had je over oude radioprogramma's gesproken. Het NCRV-programma Los Vast, dat is nu de titel van deze drie J's.

hebben er een soort van reggae van gemaakt. Met al de Volendamse palingsound. En dan nu met deze los vast van die Volendamse 3J's ook de Volendamse reggae te gekke. Leuke nieuwe track, single van deze 3J's. Delen van Zandvoort zijn de komende tijd uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dit vanwege de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend. Zo vonden er opstootjes plaats en werd een beveiliger met een parasolstok in zijn gezicht geslagen. Om herhaling te voorkomen is het gebied vanaf het station tot aan het strand tussen het Palace Hotel en voormalig hotel en casinogebouw van Holland Casino aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het heeft de politie meer bevoegdheden gegeven en zo mogen ze preventief fouilleren. De ingreep is tijdelijk, per dag wordt bekeken of verlenging noodzakelijk is van deze noodmaatregelen. Meer nieuws op de website van het nieuwe 105, www.haarlem105.nl.

Ze gaan zelf graag met de trein, ook in het weekend. Train and the Weekend. Dit is Tom Brown in de remix van Funking for Jamaica.

0: Ondertussen even rond zit de struin op die schatkamerwebsite die ik net vertelde van Beeld en Geluid. Er zijn zelfs oude Che René-uitzendingen en afleveringen terug te vinden. Want toen René nog in het weekend in de nacht, of door de week in de nacht zat, op de nationale zenders van de NPO tegenwoordig natuurlijk al heel lang een ochtendprogramma op de zaterdagochtend vaste prik Che René van 9 tot 12 met René Kind hier op het nieuwe 105. Maar dat vind je dus bijvoorbeeld ook terug in die schatkamer van Beeld en Geluid. Ga daar kijken, hè? Oude zwiebertjes bijvoorbeeld. Oude radio-uitzendingen, oude andere dingen misschien uit jouw eigen jeugd. Of van minder oud, recenter, actueler. 2020 staan er ook allerlei dingen op. Ook uit de coronaperiode, dat je dat nog eens terug zou willen zien of luisteren. Nou, dat is inderdaad met recht een schatkamer daarbij. Beeld en Geluid. 19:30 geweest in de weekendeditie van Vandaag de Dag.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Twee weekenddagen. Gisteren, de zaterdag, was het zonnig en 25 graden. Nou, dat wordt het vandaag niet. Althans minder zonnig en minder warm. We kunnen af en toe een wolkje zien voor het zonnetje hier in onze regio. Meestal valt het hier dan wel weer mee, hè? Meestal pakken die wolken dan samen wat verder het binnenland in. Maar goed, we gaan het meemaken. Het kan ook in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal en Zandvoort. Dus af en toe een wolkje verschijnen. Hoe dichter bij het strand, hoe minder de kans, schat ik zo in. En geen 25 graden van gisteren, maar een graad of 22, ook aangenaam.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Nou, zo aardig gebracht zo. Hè? Een beetje lounge-achtig. Litzo, maar dan ging het over The Bitch. En daarvoor was het nog wonderlijker. Want dat was dan The One Last Kiss, maar ook Blow Me. En dat was dan allemaal According to Pink. Het is een druk cultuurweekend in Haarlem. Ook op deze zondag kan je daar nog van genieten. Je kunt bijvoorbeeld naar de NZH Hobbyclub. Die viert zijn 50-jarige bestaan met open dagen. Wat ooit begon als de personeelsvereniging van de gelijknamige busvervoerder is onderhand een grote model bouwclub geworden. Geïnteresseerden kunnen langskomen bij het oude Storkgebouw om te kijken naar meerdere miniatuurtreinen. De ene nog indrukwekkender dan de andere. Allemaal vandaag ook te bezien in dat NZH Hobbyclubgebouw, het oude Storkgebouw. Meer nieuws en informatie van het nieuwe 105 op de website www.haarlem105.nl.

misschien toch nog wel zijn bekendste track uiteindelijk. Ach, maar de man heeft zoveel gemaakt. Het is eigenlijk allemaal niet meer te tellen, maar in ieder geval een bekende en succesvolle track van Prince en The Anson Revolution toen nog. Daarna veranderde er ook wel het een en ander in die samenstelling, zijn When Doves Cry. Het is zondagmorgen vroeg, het is de weekendeditie. Voor zaterdag en zondag is dat de speciale editie van Vandaag de Dag. Door de week van 7 tot 10 en in het weekend van 7 tot 9 iedere radiodag wordt afgetrapt met Vandaag de Dag hier op het nieuwe 105. Zometeen het NOS-journaal van 8 uur. Dit kennen we van Rufus, Chaka Khan, Ain't Nobody. Maar dit is de versie van Block and Crown. Na het NOS-journaal van 8 uur gaan we rustig verder. Die weekendeditie is er vandaag ook tot 9 uur.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Soms zou je dat wel eens willen.
0: Ron Ambeek.
2: Even onzichtbaar zijn. Even weg kunnen duiken. Even niet zichtbaar zijn.

leuk en aardig en nuttig om af en toe even onzichtbaar te zijn. Kan ik me absoluut wat bij voorstellen, maar volgens mij moet je dat juist niet willen zijn als je een physical attraction hebt. Ik kan me natuurlijk vergissen. Genesis aan het begin van dit tweede uur weekendeditie vandaag de dag Invisible Touch. En straks hebben we nog nieuws over Zandvoort. En we gaan nog even kijken hoe we cultuur kunnen snuiven. Het is het cultuurweekend 2026 eind mei hier in deze 023 regio. En denk nog even aan die schatkamer, hè, wat ik vertelde. Beeld en geluid, een digitale schatkamer, zit boordevol met van alles en nog wat. Uit een langer verleden en uit een minder lang verleden. Wat leuk is om naar te kijken. Aardig is om terug te luisteren. Radiofragmenten, televisiefragmenten, films en series. Van recente datum, minder recente datum, heel oud. 75 jaar tv in Nederland. Dus daaruit is één greep gedaan. En de radio is er meteen bijgepakt. Dat laatste vind ik als radionerd vooral leuk. Ik heb terug zitten luisteren over radionerd gesproken. Naar een uur, en dat was dan het laatste uur, 1980, nationale hitparade met Felix Murders. 46 jaar geleden. De man had 10,5 jaar de nationale hitparade gepresenteerd, die daarvoor de Daverende 30 heette. En ging ermee stoppen en zijn opvolger in de presentatie van het programma komt dan nog even langs. Net terug van vakantie, en dat zou Frits Spits worden. En zo kun je dat bijvoorbeeld terugluisteren als je dat interessant vindt. Want er zit ongetwijfeld heel veel aardigs voor jou ook bij. Volgens mij was Yves Berendsen de laatste met een Nederlandstalige nummer 1 hit hier in Nederland, die in de categorie smartlappen zou kunnen worden geschaard. Justin de Wild staat sinds afgelopen vrijdag op 1 in de Nederlandse hitlijsten met echte smartlap. Dat gebeurde vroeger vaker, maar dat gebeurt tegenwoordig niet zoveel meer. En zijn smartlap is dan onder de illustere, vrolijk en opwekkende titel Cheerio. Maar ik dacht, ga eens even kijken, want in de koers van die 1980 waar we het net over hadden, had je volgens mij ook een Cheerio. Is het niet? Ja, correct. 1982. Toen was er al iemand die Cheerio kwam brengen op de nationale zenders. Nu ook in de ether, niet vaak van de partij hier op het nieuwe 105, Vanessa.

zomers ook. Past helemaal op Cheerio. Niet die van Justin de Wild, die nu opeens staat in Nederland, maar van Vanessa. Volgens zie je hier uit. Maar goed, vrolijk opgewekt, zomers, gezellig plaatje. Eens even kijken. Want in 2026 hebben we volgens mij ook een soort van Vanessa Olivia Dean.

Uit de tijd dat er nog heel veel kon. Bijvoorbeeld ook nog gewoon de geluiden van apen in de eten rondsturen. In de vorm van het begin van deze track. Kan tegenwoordig niet meer, hè? Apengeluiden, onbekende en begrijpelijke redenen. In de Times Jungle Love kon dat in de tijd nog wel. Het is een druk cultuurweekend in Haarlem. Ook op deze zondag kan je daar nog van genieten. Je kunt bijvoorbeeld naar de NZH Hobbyclub. Die viert zijn 50-jarige bestaan met open dagen. Wat ooit begon

Als de personeelsvereniging van de gelijknamige busvervoerder is onderhand een grote modelbouwclub geworden. Geïnteresseerden kunnen langskomen bij het oude Storkgebouw om te kijken naar meerdere miniatuurtreinen. De ene nog indrukwekkender dan de andere. Allemaal vandaag ook te bezien in dat NCH Hobbyclubgebouw, het oude Storkgebouw. Meer nieuws en informatie van het nieuwe 105 op de website www.haarlem105.nl.

muziek hoor. Even de gitaar goed te mishandelen en te gebruiken. Black Keys. Getuige ook het gitaarspel op de No Rain, No Flowers. Goedemorgen bij de weekendeditie van Vandaag de Dag. Op deze zondag. Laatste dag van mei. 2026 alweer. Op de laatste zondag daarmee van mei. 26. Zometeen gaan we even kijken of het in deze regio ook alweer aangenaam zomers weer wordt. Op deze laatste dag van mei. Michael Jackson nu voor je in de weekendeditie van Vandaag de Dag met Black or White.

0: album Dangerous uit 1991. En dat moet je inderdaad zeggen, hè? Zwart of wit. Het woord blank mag je niet gebruiken. Toen al niet. Nu zeker niet. Michael Jackson, de eerste single van dat album Dangerous. Black or White. Ruimschoots, 8:30 geweest in de weekendeditie vandaag de dag.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Twee weekenddagen. Gisteren, de zaterdag, was het zonnig en 25 graden. Nou, dat wordt het vandaag niet. Althans minder zonnig en minder warm. We kunnen af en toe een wolkje zien voor het zonnetje hier in onze regio. Meestal valt het hier dan wel weer mee, hè? Meestal pakken die wolken dan samen wat verder het binnenland in. Maar goed, we gaan het meemaken. Het kan ook in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal en Zandvoort. Dus af en toe een wolkje verschijnen. Hoe dichter bij het strand, hoe minder de kans, schat ik zo in. En geen 25 graden van gisteren, maar een graad of 22, ook aangenaam.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

nummer 1 hit. 1976, dat is gewoon 50 jaar geleden. Tavares and in Heaven, Must Be Missing an Angel. En later, in 1994 volgens mij, ging het plaatje nog een keer over de bühne. Toen als de Ben Librand Heaven Must Be Missing an Angel mix. Delen van Zandvoort zijn de komende tijd uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dit vanwege de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend. Zo vonden er opstootjes plaats en werd een beveiliger met een parasolstok in zijn gezicht geslagen. Om herhaling te voorkomen is het gebied vanaf het station tot aan het strand tussen het Palace Hotel en voormalig hotel en casinogebouw van Holland Casino aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het heeft de politie meer bevoegdheden gegeven en zo mogen ze preventief fouilleren. De ingreep is tijdelijk, per dag wordt bekeken of verlenging noodzakelijk is van deze noodmaatregelen. Meer nieuws op de website van het nieuwe 105, www.haarlem105.nl.

Mama's Gun op de zender. En daarvoor, voor deze Joy van Mama's Gun, Bruno Mars en zijn I Just Might. Straks tussen 10 en 12, Jules Post is de presentatrice van dienst bij het Niet Thuis Magazine. Uitgaanstips en suggesties om een leuk weekend in de regio te hebben. En wat je bijvoorbeeld kan gaan doen, daar gaat ze straks over hebben, is naar de Koepel. Want in de Koepel in Haarlem, daar is het centrum van de stripdagen. Er is ook een cartoon tentoonstelling, dat past daar natuurlijk helemaal goed bij. En ze weet ook te vertellen over de workshop Water is Leven en voor iedereen. Een van de vele onderwerpen die straks zijn te beluisteren, behandeld worden door Jules Post hier op de zender. In het Niet Thuis Magazine van 10.

nog even uit. Callum Scott was dat, Dancing on My Own. 10 tot 12, dus dat niet thuis magazine zometeen als laatste programma op deze ochtend. Daartussen, tussen dit programma en het niet thuis magazine, hebben we zometeen van 9 tot 10 March Madness en OLM. Morgen is er weer een gewone doordeweekse vandaag de dag. En de weekendeditie is weer op zaterdag en zondag. Geniet van deze zalige zondag.

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltijdstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mart Smeets.
2: It is 40 up. Listen to the music.

Weet je van vroeger, van een man die in 1940 geboren werd en die zichzelf Chris Farlow noemde. Heel lang heeft iedereen gedacht dat dat ook gewoon zijn naam was. Hallo, I'm Chris. Chris Farlow. Nee, hij heette John Henry Dayton. Maar Chris Farlow vond hij beter staan. Straks meer van zijn muziek. Nu ruimte maken voor een Amerikaanse die heel even kwam en heel snel weer ging. Judy Sill.

The Kiss, Judy Sill, bij mijn weten, is er dan niet meer. Dat was muziek uit 1973. Dat heette toen luistermuziek. Nu hebben we de Dimker Brothers. U zegt, de Dimker Brothers? Nooit van gehoord? Echt nooit van gehoord? De Dimker Brothers? Helemaal niet gek. De Dimker Brothers komen uit Zweden en hebben Deathless op de plaat gezet. Hebben ze in Amerika op laten nemen, opgenomen. Het is een heel apart geluid. Ik waarschuw u, een heel erg apart geluid. De Dimker Brothers.

bijzondere cd. Net aangeschaft. Deathless heet het. Van de broertjes Dimker, Martin en Adam. Straks nog even wat meer van deze heren. Nu een Amerikaanse zangeres die uit het zuiden komt en die heet Laura Lynn.

Lara Lynn, dat is haar naam. En het nummer heette You and Me Alone. Ik ga één staat hoger. Een beetje toch in het zuiden blijven, in Georgia. En in Georgia zit de Marcus King Band. Dat is een hele bijzondere band. Marcus King had een vader die heel muzikaal was. Die gaf dat over aan hem. En hij wil een nieuwe vorm van Southern Blues maken.

De Marcus Klein Band. De Marcus King Band. Met Confessions, zo heet de cd. En ik laat straks nog een nummer van ze horen. Ze proberen dus een brug te slaan tussen wat de Allman Brothers vroeger deden en wat de jeugd nu misschien wil. Dus zeg maar Southern Rock voor deze tijd. Dan gaan we naar Noord-Londen. Een man die hit na hit na hit zong.

Handbags and Leatherx. Een van zijn vele, vele hits. Chris Farlow. Overigens trad hij ook wel eens op onder een nom de plume, zoals dat zo fraai heet. En dan heette die Little Joe Cook. Geweldig, hoe bedenk je zoiets? Little Joe Cook. Goed, straks komen we hem nog een keer tegen. Nu, kijk, ik weet niet welke leeftijd u hebt als luisteraar, maar misschien heeft u wel eens in de platenverzameling, platen waren van die dingen die ze vroeger draaiden, in de platenverzameling van uw ouders gekeken. En daar zat op zeker de LP Tapestry in. Tapestry was iets fenomenaals. Dat was van een Amerikaanse zangeres, die eigenlijk geen zangeres was, maar eigenlijk tekstschrijver. Dat is een hele bijzondere mevrouw, Carole King heette ze. En die durfde het aan om zomaar op een podium te gaan zitten achter een piano. En dan speelde ze een nummer dat ze zelf geschreven had. En dat heette Feel the Earth Move.

superbe hits uit 1971. Carole King was de vertolkster. Ze schreef het ook zelf. Dat was 1971, dit is 2023. Dit zijn twee Zweedse broers, de Dimker Brothers van de CD Dazzlers. En met welk liedje zadelen zij ons op? Iets heel grappig. Lies, lies, lies.

Martin en Adam. Twee Zweedse jongens die de Dimker Brothers heten en die furoren maken in de internationale muziekwereld. Soms kijk ik wel eens naar namen en dan denk ik, wat zou daar achter schuilen? Zo heb ik een plaatje gevonden waar de Royal Southern Brotherhood op staat. Met het nummer Let My Heart in Memphis.

ingehouden Southern rock van de Royal Southern Brotherhood. Left My Heart in Memphis, heette dit spel. Ik blijf een beetje in dezelfde regio zitten. De Marcus King Band is de volgende die mag optreden.

de Marcus King Band. Eerst met gitaren, maar hij wilde proberen hoe het was als je er koper bij bracht. Dan krijgt het eigenlijk iets van een, laat ik zeggen, Chicago-achtige sfeer. Dus gitaar, orgel, drums en dan ook het koperwerk erbij. Maar hij probeert wat hij probeert. Marcus King Band Confession heette CD. Je kan het ook lawaai noemen op dit uur van de dag. Maar oké, daar heb ik wel wat op gevonden. Een soort van aspirintje. Als je Jimmy Webb hoort. Jimmy Webb was meer songwriter dan zelf zanger. Maar hij schreef een prachtig mooi lied over een andere zanger die P.F. Sloan heette. En dat gebeurde lange, lange tijd geleden op de CD Words and Music.

Jimmy Webb, de tekstschrijver, de liedjesschrijver, die vaak op de achtergrond stond, maar zo soms liet hij zich uitdagen. Doe dan zelf eens wat. Dat hoorde u nu. P.F. Sloan van de CD Words and Music. En als u Jimmy Webb niet direct herkent van zijn naam, hij schreef bijvoorbeeld Up, Up and Away van The Fifth Dimensions. Hij schreef By the Time I Get to Phoenix voor Glen Campbell. Hij schreef het prachtige MacArthur Park voor Richard Harris. En voor velen schreef hij hits. En zelf bleef hij graag op zijn achterkamertje zitten. Dat deed Chris Farlow niet. Chris Farlow, ik vind hem toch een fascinerende muzikant. Zo lang aan de top te hebben gestaan, steeds met geleende liedjes. De Stones waren zijn vrienden, andere Britse muziekmakers waren zijn vrienden, maar ook in het zwarte Amerika.

From Northern London, zei hij er altijd bij. Ja, je kan je niets Britsers voorstellen dan de manier waarop hij zich kleedde. Zijn muziek verzorgde, zijn bands neerzette. Heel bijzondere man. John Henry Dayton heette die. Voor de burgerlijke stand. En Chris Farlow, zo kennen wij hem. Zijn platenmaatschappij, Immediate, deed er heel verstandig aan om een vrij uitgebreide best-of neer te zetten. Die heb ik nu in mijn linkerhand. En dan heet die Chris Farlow Handbags and Glad Rags. En hij kijkt je aan met zoiets van... Didn't I tell you? We blijven in Engeland. Richard en Linda Thompson. Dat was een hecht duo. Ze maakten samen muziek. Tot zij vond dat hij te vaak zijn banaan op een ander schaaltje legde. En toen zei zij van zoek het verder maar uit. Hier zijn ze nog een keer samen te horen met Dimming of the Day.

The Dimming of the Day van Richard en Linda Thompson, toen een brandende liefde hen nog samenhield. We zijn er bijna. De volgende band ontleent zijn naam aan de naam van hun gymnastiekleraar. Ik heb vaak onzinnige dingen gezegd. Dit is geen onzin, dit is waar. Lynyrd Skynyrd. Het gaat u goed.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 35 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfor ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Giel Post.
2: Goedemorgen, dit is het culturele programma Niet Thuis Magazine.

0: Freek hoorde. En die had hem een beetje gebruikt. Het melodietje. En daar, ja, Drake 3 albums uitgebracht. Hoezo? Maar goed, niet allemaal ook even goed trouwens. Helemaal niet goed. Maar goed, dat terzijde. Goedemorgen, dit is tot 12 uur het culturele programma Niet Thuis Magazine op 105. En de Koepel is dit weekend al het centrum dus van de stripdagen. Daar heb je gisteren van alles over gezien en gehoord op Haarlem 105. Maar daar is ook de cartoon tentoonstelling en workshop Water is leven en voor iedereen. En volgend weekend kan je mee om reeën te spotten op buitenplaats Leiduin. En in het Tijdersmuseum staat voor het tiende jaar alweer het volkende theater De Lorenz-formule. Ook aandacht voor de feestelijke afsluiting van het eerste seizoen van Theater de Krocht in Zandvoort. Met een theaterweekend en van alles te doen voor jong en oud. En dat en meer uitgaanstips tot 12 uur bij het Niet Thuis Magazine.
1: Dit is 105, de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Wat een fijne plaat, Valerie van Amy Winehouse, hoorde je met Mark Ronson. Theater De Krocht. Ja, dat is een nieuw theater in Zandvoort. En Hilly Jansen, jij weet daar alles van. Goedemorgen, Hilly.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want Theater De Krocht is de feestelijke afsluiting van het eerste seizoen is volgend weekend. Ja. Hoe was het eerste seizoen?
1: Nou, vallen en opstaan. En met programmering ging alles top, echt. We zijn geopend met een lokale toneelvoorstelling. Meteen uitverkocht. We hebben Nilgun Jerli, Hans Dorrestein gehad. Allemaal uitverkochte zalen. En wat het vallen betreft is dat wij gehoord hebben van de pastoor dat hij last heeft van het geluid. En dat is echt heel vervelend.
0: De pastoor, zit hij ernaast of zo?
1: Ja, de parochie zit ernaast. Oh. De krocht was eigenlijk eerst ook een kerk. En die is verbouwd heel lang geleden tot een theatergebouw... waarin van alles kon en mocht. En de gemeente had er rekening mee moeten houden... dat ze beter de geluidsisolatie zouden regelen. En dat is niet gedaan. Dus nu mogen wij straks een paar maanden dicht... om betere geluidswand erin te krijgen.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Dat is vervelend.
0: Ja, ja, maar is het niet gewoon, komt het niet goed uit? Want het is toch ook stop van het culturele...
1: Als het moet, dan moet het nu.
0: Ja, precies.
1: En, dat hebben we dan in de zomer. En we plakken er nog iets aan. Dus er zijn wel wat slachtoffers gevallen... Bijvoorbeeld de eindmusicals van de scholen.
0: Ah, dat is wel sneu, ja.
1: Van het nieuwe seizoen. Dus we hebben wat moeten schrappen om de verbouwing weer mogelijk te maken. En we willen eigenlijk gewoon nooit iemand teleurstellen.
0: Nee. Nee. Dat snap ik.
1: Dus het is een gebouw voor en door Zandvoort met zangkoren, toneelvereniging. De muziekschool zit erin, dus... Weet je, dit is wat we bedoeld hebben met De Krocht. Maatschappelijk, maar ook landelijke ambitie.
0: Oh ja, wat is dan de landelijke ambitie?
1: Nou ja, de landelijke ambitie is dat je een programma hebt met name. En je ziet dat mensen dan ook zeggen... Oh, nou kunnen we in ons eigen dorp ervan genieten.
0: Ja.
1: Weet je wel?

0: Dus grote sterren die je ook in Amsterdam of in Groningen of waar dan ook ziet optreden. En die dan gewoon naar Zandvoort komen.
1: Ja, leuk.
0: En dat wordt erg gewaardeerd. Mensen kleden zich lekker aan en gaan een avondje uit. En dat kan dan in je eigen dorp.
1: Ja, en rollen naar huis. Hoe fijn is dat?
0: Ja, en ja. We hebben de Comedy Club gehad van Aniek. En dan zie je weer een heel Haarlems publiek. Die neemt gewoon haar eigen netwerk mee. En een veel jonger publiek. We hebben Jazz in Zandvoort. Dat is ouder publiek. Die hebben allemaal een abonnement. Maar een seniorenbingo. Dat vind ik ook een hoogtepunt.
1: Ja, leuk.
0: Een hele volle zaal met allemaal mensen die het heerlijk vinden om elkaar te spreken. Dus het vervult absoluut de functie.
1: Ja, precies. En volgend weekend, dus de feestelijke afsluiting van het eerste seizoen.
0: Ja.
1: En wat gaan jullie dan doen?
0: Daar aandacht aan wil besteden. We gaan openen op vrijdagavond met een Spaans... ik zou het zeggen belevenis. Flamenco doet dat eigenlijk tekort. Want het is Jeff Heijnen en Masha van Nieuwkerk, cello en gitaar. En dan af en toe komt er een flamenco danseres doorheen. Het is heel poëtisch. Het is waanzinnig. Ik heb het gezien. Dus heel trots op. De zaterdag is het Leonie Jansen en Karel Kraaienhof. In de polder. Dus een tweede songboek van wereldmuziek. Het zijn natuurlijk ook landelijk sterren.
1: Mm-hmm.
0: En de verkoop gaat heel erg goed. En dan hebben we zondag een kindermiddag. En die hebben we gratis gemaakt om zoveel mogelijk mensen te laten zien. Van kom naar de krocht, kom gezellig met je kinderen, kleinkinderen. En het is een gratis familie. Bijeenkomst en een stuiver zin voor kinderen die creatieve workshops kunnen doen, illustratie. Er wordt een boek gereleased over de lanterfantjes. Dus en daarna wordt het iets rustiger om dan even de schouders onder de verbouwing te zetten.
1: Ja.
0: Maar laten we eruit gaan met de knal.
1: Ja, zo is het. Nou, ja. Wat gezellig. En vanaf hoe laat is die zondag die kindermiddag?
0: Die zondag inloopt vanaf 1:00. En de familievoorstelling is om 2:30.
1: Oh, er is ook nog een familievoorstelling.
0: Ja, en dat is met ballonnen en een buikspreek en gewoon lekker gek.
1: Oh, gewoon vanaf voor alle leeftijden, zeg maar. Lekker gek.
0: Ja, nou ja, het heet lachen geblazen. Dus
1: Kijk aan.
0: Die meneer die treedt ook op buiten. En het enige is dat als het zo ontzettend mooi weer is, dat je denkt van ja, je moet wel naar binnen.
1: Nou, dat is het niet echt hoor, volgend weekend. Ik heb al even gekeken.
0: Okay.
1: Nee, later kom ik terug op het weer. Maar zo even snel, het wordt in ieder geval geen 26 graden, laat het zo zeggen. Dus, okay. Nou goed. Maar
0: ja,
1: heel leuk.
0: Gaan wij hopen. Ja.
1: Ja. Hilly Jansen, dankjewel. En veel plezier met het laatste spetterende feestelijke weekend. In Theater
0: heel
1: de Krocht.
0: Graag gedaan en dankjewel.
1: Joehoe.
0: En een fijne zondag.
1: Hetzelfde, hoi.
0: Ja.

Fijn hoor, One Good Thing van Aloe Black. En daarvoor hoorde je nog Dangerous Lover van Sekou. Nou, het weer dus, had ik net al beloofd. Ja, Hedy uit Zandvoort was een beetje bang dat het te mooi weer zou worden volgende week zondag op haar feestelijke dag voor het einde van het seizoen daar in de Krochttheater. Maar ik heb even gekeken. Nou, het wordt best lekker volgende week zondag. Maar 20 graden of zo hoor. Dus. En je weet het niet, hè, want die maandag erop gaat het weer keihard regenen. Dus het is nog maar even afwachten volgend weekend. Maar goed, zaterdag en zondag staat er dus droog en 19, 20 graden. Voor morgen, vandaag en morgen zon, een beetje wolken en 21 graden. Noordwestenwind van 3. Wordt het niet te warm? Voelt het niet te warm aan, hè, met die noordenwind? Nou, vannacht blijft het zo'n 14 graden. Morgen dus wel iets koeler, 19 graden. En de rest van de week iets met zon, iets met regen. En 17 graden.

0: helemaal relaxed met Steven Mardi, jawel, de zoon van en Hills of Sint N. Nou, even kijken, het is tijd voor reeën kijken. Gert-Jan Gebbe van Boswachter van Buitenplaatsen en Forten, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, ja.
0: Ja.
1: Allemaal trouwens. Allemaal trouwens, ook de luisteraars.
0: Ja, iedereen een goedemorgen, zeker weten. Nou Gert-Jan, ben je al op pad gegaan eigenlijk deze ochtend, of niet?
1: Ja, ik begin zo rond 1:00 of 8:00. En dan doe ik mijn eerste rondje zo over bepaalde... Nu was Leidui niet aan de beurt, die was gisteren aan de beurt. Vanmorgen was ik op de buitenplaats, Bennebroekbos. En wat ook reed trouwens.
0: Oh ja, en wat kom je dan zo al tegen?
1: Nou, vanmorgen zag ik een jonge eekhoorns. En je hoort natuurlijk nu alle jonge pimpelmeesjes en koolmeesjes. Die lopen echt druk door het bos heen te zoeken naar voedsel en zo. Dus het is echt een drukke baan nu met vogels.
0: Oh ja, en dat is de tijd van het jaar dat ze zo druk doen.
1: Ja.
0: Allemaal nestjes bouwen en dingen, of niet?
1: Ja, nestjes. En sommige zijn al klaar met die nestjes, dus die vliegen al uit. Koolmeesjes en zo, die zijn al klaar. En andere, die zijn druk, zie je druk fourageren om eten aan te slepen, om al die jonkies maar groot te krijgen.
0: Ja, het is een hele klus natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: En want volgende week, dus jullie doen eigenlijk, jij zei al, gisteren was het reeën spotten, maar volgende week zaterdag is dat ook, hè?
1: Ja, volgende week zaterdag is het op Leiduin. Dat is een paar keer per jaar. Dan verschillende gidsen doen dat. En op verschillende tijden ook, net in elk jaargetijd. Want dat probeer je zo vroeg mogelijk natuurlijk te doen. Want dan zijn ze eigenlijk nog gewoon net bezig en is er nog niemand in het bos. En dan kom je ze echt tegen, zeker op Leiduin. Dan lopen er een stuk of 18.
0: Zo?
1: Sommige mensen zeggen, nou, ik heb er nog nooit één gezien, maar ze lopen er echt. En dan, heel vanmorgens vroeg, dan kom je op het parkeerterrein. Daar wacht op dit moment, deze doet de oude boswachter van hier, doet hij. En dan ga je op pad met de boswachter. Nou, die wijst natuurlijk niet alleen die reeën aan, maar ook alles wat hij tegenkomt. Ja. Vogeltjes of eekhoorn of dingen. Of vertelt wat over de geschiedenis waar je op loopt. Want achterin, vaak spotjes achterin op het Leiduin. Dat is voor mij achterin, dat is onderin. Dat is de oude renbaan. Nou ja, dat is ook een leuk verhaal natuurlijk. Daar zie je ze heel goed. Het is een open gebied. Dus dan is het wat makkelijker. Daar zitten er ook wat meer. Ja, en hij wijst je natuurlijk op allerlei leuke dingetjes die hij op dat moment tegenkomt. Dus net waar je ze tegenkomt, de reeën sowieso en welke kant je oploopt op Leiduin natuurlijk.
0: Mm-hmm. Ja, ik weet helemaal niet wat het is, dus ik vind het heel leuk dat je dit allemaal vertelt. Okay. Maar hoe vroeg is vroeg eigenlijk?
1: Want, deze is om 6:30.
0: Zo.
1: En dan is het verzamelen op het parkeerterrein de Kakkelei. Dat is het algemeen parkeerterrein. Als je het invoert, komt hij daar vanzelf uit. En dan daar wacht hij, of zij, net wie het doet... op iedereen die meedoet. Daar is een lijstje van natuurlijk, want je moet je eigen inschrijven.
0: Ja.
1: En ja, dan als je beschermer bent is het €6 en niet beschermers betalen €10. Kinderen is even goedkoper, maar sowieso alles staat op de website. Net zoals alle andere excursies. Dus ik zou er zeker eens op kijken wat we allemaal doen. Er zijn hele leuke bij hier, maar ook aan andere gebieden komen allerlei. En het is een heel jaar rond, een heel assortiment aan van allerlei verschillende excursies. Sommige over geschiedenis. Nou, dit is dan reeënspotten van volgende week. Er zijn er ook bijvoorbeeld bosuilen zoeken enzovoort. Maar ook vaartochten op het Ilpenveld en zo. Dus van alles en nog wat doen we.
0: Oh ja, en forten ook, hè? Dus?
1: Ja, ik geloof volgend weekend. Ik weet niet alles uit mijn hoofd natuurlijk. Is er ook op Fort Kijk is er een excursie. Kun je ook inschrijven. En dan er zijn twee gidsen die dat al jaren doen. En die vertellen het hele verhaal van hoe dat dan ging. En hoe dat en waarom het er zo uitziet enzovoort.
0: Ja. Was het niet zo dat ik ook iets langs zag komen met Romeinen of zo? Of is dat te lang geleden?
1: Ja, dat verschilt natuurlijk een beetje per gids die wat vertelt ook. En het is ook een beetje, je probeert ook een beetje te peilen in de groep van wat vinden ze leuk. Weet je wel, de ene groep die zit zeker met reeën tellen of zo, of spotten, zit je een beetje op de geschiedenis en dat merk je vanzelf. En dan ga je daar wat meer op toespitsen. En soms vragen ze het ook gewoon in het begin van waarop. Pitchen die dingen. Als ik zelf heen doe, dan vraag ik het ook, weet je wel. Gaat het meer over natuur of meer over de geschiedenis? En dan kan je een beetje daar meer op sturen.
0: Ja, dus het is ook, je mag gewoon de vragen stellen en een beetje sturen van inderdaad wat er verteld wordt met zo'n rondleiding.
1: Alle vragen mogen, zeg ik altijd.
0: Ja. Nou, wat leuk. En je zei, je moet je dus aanmelden op wat is de website van jullie?
1: Ja, landschapnatuurland.nl. En dan is het excursies. Die vindt u vanzelf.
0: Ja.
1: En dan, dan komt het assortiment excursies van het hele landschap. En dan is er verzoeken naar de juiste of en dan kunt u ook even verder kijken van wat er allemaal nog meer te zien en te doen is.
0: Ja, niet alleen reën spotten dus volgende week zaterdag, maar nog veel meer daar te zien.
1: Veel meer. Niet alleen bij ons, maar ook in de rest van de regio.
0: Ja, leuk. Hartstikke leuk. Nou, bedankt. En, ja,
1: geen dank. U bedankt.
0: Succes en een hele fijne zondag, hè.
1: U ook. Oké, okay, dag.

0: altijd een beetje zielig liedje dit. More Than I Can Bear van Matt Bianco. En daarvoor je nog The Fever Dream van Alex Warren. Dat was dan weer wat vrolijker. Nou, wat kunnen we nog doen? Vanmiddag is er op de Grote Markt is er iets met basketbal. Daar worden 3x3 zo'n een toernooitje. Een soort, ja, waar je naar kan gaan kijken, gespeeld. Er is natuurlijk ook nog, oh ja, dat is ook iets nieuws in de schuur. Daar wordt morgen, dus van 2 tot 4, is er een spelletjesmiddag. Daar kan je gewoon naar binnen lopen en lekker spelletjes met kinderen gaan doen. Buurtgenoten ontmoeten. Het is gewoon voor de gezelligheid. Je kan er gewoon naar binnen lopen. Een spelletjesmiddag, dat heeft de wijkplatform Binnenstad even bedacht om eens een keertje wat leuks te doen met z'n allen. En dat kan dus in de schuur. Morgen tussen 2 en 4. En dan hebben we ook nog, natuurlijk, het is het van deze week is het het MM100. Het Marilyn Monroe 100 Festival met allerlei. Het festival staat in het teken van de 100ste geboortedag van Marilyn Monroe. En er is dus een gevarieerd programma met film, theater en muziek en exposities op verschillende locaties in de stad. En dan hebben we ook nog volgende week, zaterdag 6 juni, dan is er een open dag bij het Hart. Dus dan kan je, Hart is, je kunt daar vrijblijvend kennis maken met het aanbod op het gebied van kunst en cultuur, muziek en dans tot theater en beeldende kunst. Er zijn de proeflessen bij Hart. En er is een workshop, optredens, informatiestands voor kinderen en jongeren en volwassenen. Dus als je denkt, ja leuk, ik ga een cursus doen, dan kan je naar Hart, dat is daar bij de Kleine Houtweg.
1: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

alleen maar goede namen waren dat. Namelijk Stay With Me hoorde je van Calvin Harris, Justin Timberlake, Hazley en Pharrell. Nou ja, dat hoor je er ook wel aan. Wat een heerlijke plaat was dat. Dit is een oudje eigenlijk, Mama Used To Say, van Junior. Straks gaan we nog even lekker een uur door met Niet Thuis Magazine.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd een confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston. Met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemorgen, dit is tot 12 uur het culturele programma Niet Thuis Magazine.

Lush Life van Sarah Larsson hoorde je op Haarlem 105. Goedemorgen, dit is tot 12 uur. Het culturele programma Niet Thuis Magazine. De Koppel is dit weekend het centrum van de stripdagen. Dat heb je al gezien gisteren op misschien op Haarlem 105 TV en gehoord op de radio, want wij waren daar. En er is ook een cartoontoonstelling en een workshop vanmiddag. Water is leven en voor iedereen. Daar gaan we het zo even over hebben. En in het Tijlers Museum staat voor het tiende jaar alweer het fonkelende theater De Lorenz Formule. Wat daar te zien is, dat hoor je zo. En meer uitgaanstips tot 12 uur bij het Niet Thuis Magazine.

0: Klok en Crown wilden graag dat ze dichterbij werden gehouden. Hold Me Closer, hoorde je. Nou, en Alicia Keys daarvoor met Old Memories. Ook zo'n fantastische zangeres die Alicia Keys. Een mooie plaat weer. Nou, even kijken. Tijdens museum, dat is niet alleen maar een museum. Dat denk je maar. Rick Zwarte, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hallo. Het is, je kan er ook naar een voorstelling. Toch? Een theatervoorstelling.
1: Ja. Dat heet het Lorenz-formule. Dat bestaat al meer dan 9 jaar, moet je nagaan. En dat is ieder weekend te zien. Dus vrijdag, zaterdag, zondag, 3 keer per dag.
0: Zo.
1: En dan word je rondgeleid door de laboratoria die er ooit waren... toen professor Lorenz daar directeur was. En die spullen zijn allemaal 9 jaar geleden allemaal nagebouwd. Want het was 100 jaar lang, nou, een kleine 100 jaar... Was het een schilderijenopslagplaats. Terwijl eigenlijk is het een hele bijzondere plek. Want Lorenz die was goed bevriend met Einstein. En ja. Einstein die had de relativiteitstheorie uitgevonden. En dat was nogal onbegrijpelijk. Dus toen stuurde Lorenz een brief vanuit dat kamertje. Van, vind je het goed dat ik even naar kijk? En toen is Einstein hier naar Haarlem toegekomen... En in dat kamertje hebben ze toen een betere manier van... met betere woorden hebben ze het kunnen uitleggen aan het grote publiek. En toen ging het als een speer met Lorenz en met Einstein.
0: Ja, wat grappig, hè? Dat
1: heel want bijzonder.
0: Ja, hij heeft dus eigenlijk... die Lorenz heeft een hele grote rol gespeeld. En zij hebben eigenlijk, ja. Samen in dat Teylers Museum, in dat kamertje... dat zo

0: Waar dus ja. ook de materie een beetje gewoon wat simpeler wordt uitgelegd. Want dat kan natuurlijk in zo'n toneelstuk goed. En het is ja, ook voor alle leeftijden, of niet?
1: Nee. Je moet ze onder de 10 moet je ze niet meenemen, hoor.
0: Nee, die kunnen niet een uur naar de relativiteitstheorie luisteren.
1: Het spiegelt de kost. Maar vanaf 10 gaat het heel goed. Ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die een kind meenemen en dan zeggen van, maar mijn is zo slim. Nou, die moet je vooral meenemen, maar dan merk je het wel.
0: Oh ja. Heb je, want jij bent de regisseur, hè? Van, ja. Toch? Maar heb je ook wel eens gezien, meegemaakt dat het dan helemaal misging? Met zo'n voorstelling?
1: Nee, helemaal niet. Het is heel idioot. We hebben een team van 12 acteurs die elkaar voortdurend afwisselen, want we spelen met z'n tweeën. En het idiote is dat ontzettend goed werkt op elkaar, dat we steeds met een ander staan te spelen. En ik heb het, geloof ik maar één keer in die 9 jaar had ik een voorstelling gezien dat ik dacht van, nou, dan moeten we eventjes aan gaan werken. Dus,
0: ik bedoelde eigenlijk uit het publiek, hè? Niet de acteurs natuurlijk. Tuurlijk, die zijn gewoon professioneel, ja. Toch?
1: Het zijn echt behoorlijke beroeps, ja.
0: Ja, nou, kijk aan. Nee, ik had het eigenlijk over het publiek dat er een kind gewoon weg moest, zeg maar, tijdens de voorstelling.
1: Nee, ik heb wel eens een jong kind zich enorm zien vervelen. En het was ook een jong kind een keer. En op een gegeven moment wordt de relativiteitstheorie die op het schoolbord staat, die wordt uitgewist. En toen zei een van de acteurs tegen zo'n jochie van, jij weet nog wat er stond, hè? Toen begon hij te huilen.
0: Oh. Net alsof je in de schoolbank zit, dus wat erg. Ja. Ja, dat wil je ook niet. Maar goed, het is wel een vrolijke voorstelling verder, toch?
1: Ja, zeker. Maar het is vrolijk en leerzaam. Ja, dat is een goede formulering daarvan.
0: Ja, en je kan erheen als je gewoon naar Tijlers gaat, toch? Om een kaartje koopt en dan...
1: Het is slim om van tevoren te reserveren, want als het vol is, is het vol. En je moet ook even kijken van op welk uur je dan dat gaat bekijken. Het is niet zomaar dat je erin kan lopen. Je moet echt eventjes aan de kassa moet je het regelen.
0: Ja, nou, ik vond het leuk, want ik wist helemaal niet dat er ook dan voorstellingen in dat Tijlers... Ik kom ook een keer kijken. Zeker.
1: Ja, zeker doen.
0: Ja, sowieso, dat Tijlers Museum is helemaal de moeite waard natuurlijk. Ik ben wel daar ook een keer bij die sterrenwacht en zo naar boven. Dan kan je via zo'n trappetje helemaal naar boven.
1: Nee, het is een huis vol geheimen, hoor. Dat is echt geweldig.
0: Ja, hè, dat poppenkast en zo. En, super. Nou goed, Riek Zwarte, dankjewel voor je bijdrage en een fijne zondag.
1: En ook bedankt. Dag.
0: Hoi.

Bruno Mars in Just the Way You Are. En daarvoor If You Let Me Stay van Terence Trent D'Arby. Volgende week zaterdag is er in Parkwijk, heb ik dat goed? Ja, even kijken, een rommelmarkt. Hè? Oh ja, ja. Op zaterdag 6 juni dus verandert Parkwijk Haarlem-Oost dus in één groot bruisend feest tijdens de jaarlijkse jaarmarkt. Het is van 9:30 tot 16:30 en dan staat de wijk volledig in het teken van gezelligheid, lokale ondernemers en verrassend entertainment. Nou, de wijkbewoners die verkopen dan hun tweedehands spulletjes voor hun eigen deur en er is een braderie. En er zijn dus 220 kramen verspreid over de Berlagelaan, het Alexander Polaplein, de Fin de la Marstraat en de Beppinooistraat en de Basellaan. Nou, is er voor ieder wat wils. Struinen langs de ambachtelijke producten, mode, woonaccessoires. Nou, het wordt een van de meest grootste en gevarieerde jaarmarkten in de regio. Voor de kinderen is er een speciaal kinderplein op het grasveld in de Beppinooistraat, verzorgd door Stuif Stuif. En dat dan met schmink en springkussens en kinderanimatie. Tekenen, een clown, die vind ik altijd heel eng, maar goed. En nog veel meer leuke activiteiten. Er is live muziek van regionale artiesten. En dat zorgt voor een feestelijke sfeer. Nou, de toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Dat dus allemaal zaterdag 6 juni van 9:30 tot 16:30 in Parkwijk. Te bezoeken, de rommelmarkt en de braderie. Nou, leuk in Haarlem-Oost. Dit is Shaggy, Robotic, looking lovely.

Nou, even kijken het weer van op Haarlem 105. Zon, beetje wolken, 21 graden, noordwestenwind, kracht 3 vandaag. Het voelt niet te heet aan in ieder geval daardoor. Vannacht wordt het zo'n 14 graden en morgen wordt het iets koeler met 19 graden. Het blijft wel droog. Dat is de rest van de week wel anders, want dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, regen en een beetje zon. Maar in het weekend wordt het weer droog en zonnig met zo'n 20 graden.

0: Sam Sparrow bedankt. Black and Gold. Fantastische plaat is dat. De koepel staat helemaal bol van de activiteiten dit weekend. Want het zijn de stripdagen. En al vanaf 10 uur is hij open. Dick Bol, jij bent er al, hè?
1: Ja, ik ben er al 2 dagen lang.
0: Zo.
1: En nog langer, want we hebben een tentoonstelling daar ingericht over water is leven. En het leuke van die tentoonstelling is, die stripdagen die zijn 2 dagen, maar die tentoonstelling die staat in de koepel tot 6 juli. Dus die staat nog een hele tijd.
0: Kijk aan.
1: Die cellen in de koepel met cartoonisten die kritische cartoons hebben gemaakt over alles wat met water te maken heeft.
0: Okay.
1: Want jij denkt, water is iets wat heel, heel gewoon is, maar water is eigenlijk helemaal niet gewoon. En het is maar de vraag of er nog voldoende water is in de toekomst. En het is heel belangrijk dat mensen daar bewust van zijn. En daarom zijn we bezig met een onderwijsproject, zowel voor Haarlem als voor onze zusterstad Mutare, om waterbewustzijn bij jongeren en ook bij ouderen teweeg te brengen. Dat doen we met onderwijs, dat doen we met schoonmaakacties, dat doen we met debatten en ook met deze tentoonstelling.
0: Ja, wat leuk, want wat kan je dan onder andere zien?
1: Wat kan je zien? Nou, gisteren en vandaag zie je heel veel mensen in de koepel. Want het is een beurs met allerlei activiteiten en workshops. Wij zelf geven om 2:30... Een workshop cartoon tekenen van niemand minder dan Maarten Woltering. Dat is een hele bekende cartoonist die in heel veel bladen heeft geëxposeerd en die voor een vriendenprijsje dat voor ons doet. Dat is om 2:30. En er zijn nogal veel meer workshops. En wat dat betreft op de website van de stripdagen staat er ook wel over. Want er zijn op 38 plekken in Haarlem zijn er nu dingen tussen.
0: Ja, maar is er ook nog...
1: Er is heel veel, maar wij zitten in de koepel.
0: En is er ook nog plaats voor die workshop?
1: Ja. Wat zeg je?
0: Daar
1: er kan er wel 1 of 2 mensen bij.
0: Dus kijk aan.
1: Ja.
0: En wat ik dus wilde vragen, wat zie je op die tentoonstelling Water is leven en voor iedereen? Wat kan je daar dan zien onder andere? Wat wordt er dan?
1: 12 cartoons van hele bekende cartoonisten uit de hele wereld. In 2 cellen en project en informatie over ons project dat we gaan doen in Haarlem en in Mutare.
0: Dus het zijn allemaal tekeningen van...
1: Cartoons, ja. Hele leuke cartoons. Nou ja, de mooiste cartoon is die van Maarten Woldering van de Wereldbol, die op een ijsschot staat met een strop om zijn nek.
0: Och.
1: En ja, dat is een beetje akelig idee, maar dat is wel een heel reëel idee.
0: Ja. Nou ja, je moet het maar eventjes duidelijk willen maken, hè? Op zo'n manier.
1: Ja, nou, dat heeft hij heel duidelijk neergezet.
0: Ja.
1: Want klimaat is natuurlijk heel belangrijk. En het is natuurlijk prachtig dat het nu zulke mooi weer is. Maar het is ook een aankondiging dat het helemaal fout gaat met het klimaat. Want het is nu mooi weer, het is in mei. Maar in allerlei andere landen in het zuiden is het ook de tijd van bosbranden en allerlei narigheid. En droogtes.
0: Ja, ik hoorde het al.
1: Enorme overstromingen dus, ja.
0: Een beetje te vroeg in het jaar, hè, zo warm.
1: Dat is heel vroeg in het jaar, ja.
0: Ja, ja.
1: Heel leuk, maar...
0: Ja.
1: Het heeft ook enorme risico's.
0: Ja.
1: En dat is dus ons project. We willen mensen dat bewust van maken en kijken, wat kunnen we er zelf aan doen?
0: Heel goed. Heel goed. Zeker. Nou, Maarten. Maarten is er dus ook. Maar Dick dus. Jij bent Dick Bol. Jij bent de curator van de tentoonstelling. En Maarten is... Woltering is een van de cartoonisten. Die er dan ook is.
1: De cartoonisten die dat doet.
0: En
1: het leuke is, dit project is mogelijk gemaakt met wilde ganzen. Die jongeren ook wil bereiken. Wij willen ook jongeren bereiken om daar actief wat mee te doen. Want ja, het zijn die jongeren... Die hun toekomst, daar gaat het over.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja.
0: Ja. En daarvoor kan je dus ook nog... zijn er een paar plekken nog voor de workshop.
1: Ja.
0: En die is om 2:30 vanmiddag. En voor de rest is het hartstikke leuk om naar de koepel te gaan. En dus de tentoonstelling over water is leven. En voor iedereen is er nog een tijdje te zien. In de koepel.
1: En als mensen zich willen aanmelden voor vanmiddag... prima. Maar stuur even nog een mailtje naar videofutura@gmail.com. Video, Futura.
0: Futura, aan elkaar.
1: En dan at gmail.
0: Heel goed. Oké. Nou, Dick Bol, dankjewel. En heel veel plezier, hè, vanmiddag.
1: Ja, nou, dat gaat vast helemaal lukken.
0: Oké, doei doei.
1: Oké, dankjewel.
2: Dit is 105. De radio van Haarlem.

Daisies van Justin Bieber. En daarvoor die altijd vrolijke, nou ja, Michael Jackson. Don't Stop Till You Get Enough. Nee, ik heb nog niet de film gezien, maar ik wil er ook wel heen. Jan Gauws hoorde je op de achtergrond lachen. Hij gaat straks het nationaal product presenteren. Op Haarlem 105 tussen 12 en 2. Even kijken, ik ging nog even kijken wat er nog meer voor leuks te doen was in Haarlem en omstreken. Komende deze maand juni, 12 tot en met 14 juni, is er op diverse locaties de Special Olympics, Nationale Spelen 2026. Het grootste multisportevenement in Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking. En tijdens dit evenement worden ongeveer 3000 sporters en begeleiders verwacht in Haarlem. En de Haarlemmermeer in Zandvoort. En er staan 23 toernooisporten en diverse demonstratiesporten op het programma. Die allemaal gratis te bezoeken zijn. Dus dat is er dus 12 tot en met 14 juni in Haarlem aan de hand. Dan is er nog 24 juni is er in de haven van Heemstede het Harbor Festival. Dan verandert de haven van Heemstede in een bruisend feestterrein. Dus die woensdag 24 juni. Waarom op woensdag trouwens? Maar ja, goed. Beleef een onvergetelijke avond vol verrassingen. Laat je meeslepen door diverse artiesten. Zoals de Hermes House Band. Nou, wie kent dat niet? En Jorik van Noorden. En je kan meedoen aan een veiling en een loterij met fantastische prijzen. En alle opbrengsten, belangrijk, gaan rechtstreeks naar projecten die kinderen in de regio een betere toekomst geven. Nou, hoe leuk is dat? Dan hebben we ook nog 12 en 13 juni, ja ja, het Veerplas Festival. Hoe gezellig is dat? Feest rond de Veerplas, daar bij de IKEA. Je hebt dan op vrijdag heb je het Vrijmibo Festival. En zaterdag meer het, zeg maar het house festival. Maar het is heel leuk. Het is een heel leuk festival. Want je kan er eten. Er is muziek. Het is aan het water. Je kan op het terrasje zitten. Er zijn spelletjes te doen. Er zijn meerdere podia met uiteenlopende muziekstijlen. Dat is ook heel leuk. Je hebt dus ook maar zeg maar voor de disco, voor de oudjes. Disco muziek en soul. Maar je hebt ook house tent. Daar kan je lekker knallen. En urban, techno en classic. En er staan foodtrucks. En er is entertainment. En een karaokebus. En nou ja, dus een zandstrand. Dus dan heb je daar een watertje waar je dan zo lekker in een hangmatje kan liggen. Al met al hartstikke leuk het Veerplas Festival. En dat is dus 12 en 13 juni. Bij de IKEA. En wat hebben we nog meer? We hebben weer een of andere loop. Nou ja. Daar is Haarlem ook goed in. 19 juni is er dan de zorgspecialisten grachtenloop. Daar kan je dus op vrijdag 19 juni. Het is de midzomernachtloop. Want dan kunnen deelnemers kiezen uit verschillende afstanden. Dus voor kinderen is er dan 1 kilometer en zo. En het parcours dat loopt door het centrum van de stad. En na afloop is er een afterborrel met DJ op het koepelterrein. Zo. Ook voor kinderen is er een passend onderdeel met een route langs het Spaarne. Hoe leuk is dat?

0: Joost Smit en I Don't Wanna Miss a Thing. Ik denk altijd dat het over een kind gaat, eigenlijk. Wat jij, Jan? Wat denk jij?
1: Ik heb geen idee. Ik ben blij dat het nummer over is.
0: Echt waar, zou je? Nou, ik vind het een prachtig nummer. Sorry hoor. Ja, nou ja, oké. Okay. Een beetje sentimentele...
1: Wat zeg ik nou weer?
0: Ja, wat zeg je nou weer?
1: Ja, wat zeg ik nou weer? Ja. Maar goed.
0: Maakt niet uit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik begin straks met de nummer 1 van Nederland.
0: Oh, ga raden. Wacht even. Wat dat is. Wat zou
1: dat
0: zijn?
1: Het moet natuurlijk nationaal product zijn.
0: Ja, dat begrijp ik. Het moet iets, en het is iets zonnigs en zomers natuurlijk.
1: Het past volgende week past het ook heel goed. Bij de kermisradio, wat jij gaat doen in Tilburg.
0: Oh, ja.
1: Daar staat hij vast op de playlist. Ja, dat kan niet missen.
0: Ja. Dat zou ik het eigenlijk moeten weten. Sorry, Jan, zeg
1: het
0: maar.
1: Het is niet Cheerio van Vanessa, maar het is Cheerio van Justin De Wild.
0: Oh, oké. Okay.
1: En die is echt in 3 weken is die op nummer 1 gekomen. Ja.
0: Oké. Okay. Oh, nou, dan moet ik... En daar ga je mee openen?
1: Daar ga ik mee openen. Ik denk, nou, laat dan, ik eens gek doen.
0: Ja, dan hoor ik hem zo. Ik blijf nu al luisteren. En dus, wat heb je nog meer voor leuks?
1: Nou, we hebben heel veel nieuwe muziek. We hebben Bente, 1, 2, 3...
0: Ja.
1: De bankzitters, die laatst nog waren. Go To Gym, al was hier ook. Heeft ook een mooie nieuwe single uit met Antoon. Jeroen van der Boom, ken je natuurlijk ook wel. Heeft ook iets nieuws uit. Tino Martin, Walter Kroes. Kan mijn eigen handschrift niet zo goed lezen.
0: Maakt niet uit, Jan. Het wordt hartstikke leuk. En ik hoor het allemaal nationaal product straks tussen 12 en 2 te horen bij Jan Gouws op Haarlem 105. Nou, dit was het Niet Thuis Magazine.
1: Ja.
0: Bedankt Ennis Tamer, Marcel Beun. En volgende week zijn we er weer. En fijne zondag nog. Hoi hoi.
2: Dit is 105. Het is 12 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. Een 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer rijdt langzaam op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is zo'n 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Goedemiddag. 3 over 12.
2: Jan Gouws.
1: Dit is het Nationaal Product. 2 uurtjes lang tot 2 uur.

0: de leukste liedjes van eigen bodem.
1: Dat zeg ik.
0: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Jan Gaus.

0: Eugene was dat. En Something Perfect. Een lekker nummer. Lekker rustig ook. Justin De Wild. De nummer 1 van Nederland. En cheerio. Ja, je wordt er gelijk helemaal blij van. Het is 9 over 12. Dit is het programma Het Nationaal Product. Tot 2 uur. Vandaag met Jan Gaus.
1: De leukste liedjes van eigen bodem.
2: Dat zeg ik.
1: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Jan Gaus.

0: Romeo en 24 Hours, hun laatste single, ja.
1: Zorg jij voor de ijsjes en de drankjes, doet hij de muziek. Yo! Jan Gaals in de zomer, 105.
0: Ja, nationaal product. En dit zijn de 3 A's. Ze hebben een nieuwe single uit.

vragen erachteraan. Ilse Belangen en Something Good. 105. En dit is de nieuwe single. Even op mijn briefje kijken. Bente. En de nieuwe single van haar die heet 1, 2, 3.

0: de computer die zich er ook mee gaat bemoeien. Maar goed, daar moet ik niet de schuld op afschuiven. Ik had dat natuurlijk zelf even in de gaten moeten houden. Bente was dat en de nieuwe single van Bente heette 1, 2, 3. Goedemiddag, je luistert naar het Nationaal Product met nu nieuwe muziek van Benjamin. Ik word nooit je man.
1: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.

dat is nog niet zo gemakkelijk. Ik stuur hem prompt naar mijn AI, maar met de vraag van waar komt Benjamin vandaan? Maar heeft hij nog wel een beetje moeite mee, ja. Ik word nootje man, Benjamin. Hij komt in ieder geval wel uit Nederland, dat kunnen we wel horen. Ik word nooit je man.

0: nationaal product. Ja. En deze plaat, die hoort er ook helemaal bij. Zeker.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.
0: Ook nog eens een keer dubbel nationaal product. En hij komt ook nog hier uit de buurt. Wolfman met Faith Baker en Never Too Much.

0: Sandra van Nieuwland. En als je meekijkt via de televisie, zag je ook nog even het videoclipje erbij. Ergens op Zandvoort aan Zee opgenomen. Ja, volgens mij kwamen daar ouders er ook eventjes in voor. Sandra van Nieuwland en de Sandcastles. En dit is Elske de Bal.
1: Dit is Haarlem 105. We met

0: Elske de Waal. En de Cheap Perfume.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: De Bankzitters hoor je eerst met Multimillionaire. En Go To Gym, ook opgetreden tijdens Bevrijdingspop. Heeft een nieuw nummer opgenomen tezamen met Antoon en Vergeten. Straks hier bij Haarlem 105 een interview met twee mannen die een heel leuk Harbor Festival hebben georganiseerd op woensdag 24 juni van 5 tot half 11.
1: Ja.
0: Met ook optredens van onder andere de Hermes House Band, die we natuurlijk kennen van I Will Survive. Dit is het Nationaal Product, dat straks nu eerst Jeroen van der Boom.

0: Ja, Jeroen van der Boom. En je bent zo hier bij Haarlem 105. Het is 1:15. En Jeroen van der Boom heeft ook een nieuwe single uitgebracht. En die draai ik tegelijk eventjes achteraan in het kader van Dubbelspel. Hier in het programma Nationaal Product op deze zondagmiddag tussen 12 en 2 uur. De nieuwe single van Jeroen van der Boom, die heet Luchtballon.
1: Af en toe slaap je hier.

0: de hardwerkende Jeroen van der Boom. En de Luchtballon. Zijn nieuwe single in het Nationaal Product. En als je meekijkt via de televisie, dan heb je de mannen al gezien. Ze zwaaien even naar je. En Jon en Rob, die zijn hier in de studio. Waar zijn jullie hier voor, vrienden? Jullie zijn van een... jullie zijn bezig om een waanzinnig mooie Harbor Festival te organiseren op woensdag 24 juni, hè?
1: Ja, dat klopt. En wij zijn hier om daar natuurlijk uiteraard aandacht aan te besteden. Omdat wij denken dat het een fantastisch mooi evenement is voor de duizenden Heemstedenaren, Haarlemmers en Bennebroekers.
0: Je praat over duizenden.
1: We mogen eigenlijk niet meer dan 1000 mensen krijgen.
0: Je mag eigenlijk niet meer dan duizenden, maar goed.
1: Maar dat gaat een probleem worden, Jan. Want we hebben al 500 kaartjes verkocht.
0: Je hebt al 500 kaartjes verkocht voor dit buitenevenement. Het Harbor Festival in Heemstede. In die prachtig opgeknapte Heemstedse haven.
1: Ja, dat klopt.
0: En het is mooi dat daar wat meer mee gedaan gaat worden.
1: Dat is gelukkig ook de mening van de gemeente. Die dit traject echt sponsoren. We hebben ervoor gekozen omdat we ooit met 2 Rotary Clubs uit deze regio dit hebben georganiseerd. Zie je het ook als vriendenclubs. Die houden van een goed feestje, gezelligheid en dat graag gunnen aan anderen. In combinatie met dat het geld naar het goede doel gaat. En we hebben al eerder 2 sloeptochten georganiseerd. Ja. Ja, dan nodigt zo'n haven uit om er iets meer mee te doen.
0: Ja. Ja, dat is mooi. En dat is op woensdag 24 juni. Dat podium, hè? Want er komt ook een podium. Daar gaan ook mensen gaan er optreden. We gaan het straks hebben. Waar komt dat? Komt dat podium op een dekschuit? Of gewoon op de kant? Op de kant? Waar vroeger de benzinestation stond?
2: Ja, dat is inderdaad... Ja, Jan, ik spring even in. Ja. Het is inderdaad in de haven en we beginnen om, ik doe het maar al, 5 uur beginnen met live muziek op de kade. En vanaf, ik geloof, 5:30 gaat het hoofdpodium open. En dat hoofdpodium zit inderdaad gericht richting waar vroeger het benzinestation zat.
0: Ja,
2: aan de kade.
0: Want je kan het vanuit je eigen sloep kan je het volgen. Dus je kunt met je eigen sloep komen aanvaren. Moet je wel even van tevoren hebben gereserveerd. Hè? Want anders gaat dat niet goed natuurlijk. Maar je kunt het ook vanaf de kade kun je het ook gaan volgen.
2: Ja, het Harbor Festival is echt voor iedereen. Dus of je nou wel of geen sloep hebt. Kijk, het is ook hartstikke leuk dat je met een vriendengroep en een paar gezinnen met kinderen in een sloep daar naartoe kan varen. Een lekker pizzaatje kan eten, geweldige muziek. Maar ook voor de mensen die gewoon een kaderkaart hebben. Die kunnen vanaf daar ook prima genieten van een hartstikke gezellige avond.
0: Oké, is het goede doel er ook nog bij betrokken, Rob?
1: Ja, het goede doel is de HATCA, de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Wij staan er met z'n allen niet bij stil dat wij voor €5 even een biertje bestellen. En dat andere mensen hun portemonnee 3 keer om moeten keren. Dus daar proberen we echt aandacht aan te geven. Dus al het geld wat er overblijft, plus alle sponsors en al die bijdragen, die gaan naar de HATCA.
0: Oké, dat is... De HATCA, dat is toch ook HATCA? Of is dat weer iets heel anders, Jon?
2: De HATCA was dat,
0: hè? De HATCA is dat.
1: Is dat in Nieuw-Zeeland?
0: Ja, precies. Maar dat is, maar dat hebben ze tegenwoordig ook in Nederland, Rob. Ik weet niet of je dat wel eens mee hebt gemaakt. Ik loop dan even altijd een blokje om. Want ik heb zoiets van, daar ga ik niet aan meedoen. Maar goed, dat is er ook dus vandaar. En dat allemaal op die woensdag 24 juli. Is het ook weersafhankelijk, vrienden?
1: Nou, het is natuurlijk fantastisch als het net als de afgelopen 2 jaar gewoon weer 25, 26 graden is.
0: Het is een beetje afdwingen.
1: Ja, dat is positief denken. Nou, dat doen we sowieso. Maar dat betekent ook dat we wel maatregelen hebben genomen als het minder goed weer wordt.
0: Ah.
1: We hebben verschillende tenten. We hebben natuurlijk de mogelijkheden dat mensen eten bij Nolita. Daar hebben we een mooi arrangement mee afgesproken. We hebben andere arrangementen om lekker te eten en te drinken. Dus ik denk, barst maar los.
0: Helemaal mooi. En wie kan ik het woord geven? Rob of Jon? Over wie er gaan optreden?
1: Oh, Nou, jong, dan doe ik dat, jongen.
2: Ja, zeker, ja. Want jij hebt dat voorbereid.
1: Een van de grootste, tenminste de publiektrekker, dat moet worden de Hermes House Band.
0: Ja.
1: En de Hermes House Band is echt van 15 tot 85. Plezier maken, feest, dansen en genieten.
0: Ja, precies. En het is een...
1: Ik hoor hem al, Jan.
0: Ja, je hoort hem al. Even als herinnering, hè. maar ze bestaan nog steeds. En in verschillende uitvoeringen. Het is een heel bedrijf, is het, hè, de Hermes House Band.
1: Ja.
0: Ze gaan over de hele wereld gaan. Dus het is niet zomaar niks dat je de Hermes House Band... Was dat altijd al je droom, Rob, om een keer de Hermes House Band ergens te hebben?
1: Ja, nogmaals, ik wil benadrukken dat we dat met een groep mensen doen, hè,
0: ja.
1: Van verschillende clubs. Dus het gaat niet eens om mijn droom alleen. Het gaat er alleen om van waar willen we met z'n allen naartoe. Maar het is natuurlijk een band die ik vele keren heb gehoord. Waarvan ik denk dat iedereen daarvan echt van gaat genieten.
0: Ja, dat denk ik ook. Laten we even een stukje luisteren. Ja, ik zie het al voor me, hè, Rob. De bootjes zo'n beetje schommelen. Zie jij het ook al? Zie jij het ook al gebeuren? Zo. La la la. En dan aanstekertje erbij. En dat moet gaan lukken. Kijk.
2: En ik zit naar de weersvoorspellingen te kijken. Langer termijn. En ja, 24 juni. Zonnetje.
0: Precies. En dat wordt dan wel heel mooi. Met de Hermes House Band op woensdag 24 juni.

0: heb ik net het stukje opgezongen waar ze niet in zingen. Oh, ik heb altijd wel. Ah, dat wordt een feestje. Man. Ja. Mooi.
1: Almost heaven, West Virginia.
0: Zo ongeveer het nationale volkslied van Amerika. Het tweede. Echt, als je dit draait in de bijzijn van Amerikanen. Dan gaat er een traan, komt er gelijk een traantje, kan ik je vertellen. Ja, de Hermans Houseman. En ja, je vertelde al dat er al 500 kaartjes zijn verkocht. Dat is mooi. Dat geeft een beetje, ook een beetje rust, denk ik. Hè? Of...
2: Jazeker. Dat is heel belangrijk. Ja. Want als je iets wil bereiken voor het goede doel... en als je ook een gezelligheid wil creëren, heb je mensen nodig.
0: Ja.
2: En ik denk dat die er nu in ieder geval in de basis zijn. Maar nogmaals, ik denk dat we straks moeten roepen van... sorry, het is uitverkocht.
0: Het is uitverkocht, want ja, de burgemeester is... Zal de burgemeester ook aanwezig zijn, denk je?
2: Ja, nou, dat is, laat ik zo zeggen. Er is wel gevraagd, is niet zeker.
0: Is niet zeker, nee. Maar goed, iemand anders misschien van de gemeente.
2: Ja.
0: Woensdag 24 juni van 5 tot 10:30 in Heemstede. Harbour Festival wordt een mooi feestje. En wat ik ook mooi vond, niet alleen maar... ook Jorik van Noorden heb je uitgenodigd,
2: yes.
0: Hè?
2: Yes, die is er ook bij. Jorik van Noorden... Danilo Kuiters en jeetje, daar ben ik altijd zo goed in.
0: Ja.
2: Hè?
0: Heb je het allemaal zo keurig opgeschreven?
2: En Sweetwood. Ja, Sweetwood wist ik. Dankjewel, Jan. Ja, we proberen. Kijk, de Hermans Houseband, die treden ongeveer 1,5 uur op in 2 partijen.
0: Mooi.
2: En we proberen die mix aan te brengen, zodat iedereen het naar zijn zin heeft. En iedereen een feestelijk gevoel en met plezier naar huis gaat.
0: Ja. En dit is Jorik van Noorden, muziek uit de buurt. Vriend van de studio hier bij Haarlem 105. En hier staat dus bij het Harbour Festival in Heemstede op woensdag 24 juni.

0: Jorik van Noorden. Een van de optredende artiesten in het Harbour Festival in Heemstede. Op woensdag 24 juni. En het is dan van 5 tot 11:30. Met onder andere ook de Hermes House Band. En als het niet zo mooi weer is, is daar ook rekening mee gehouden. Maar dat wordt natuurlijk prachtig weer. En Rob, dankjewel voor je komst hier naar de studio. Heel veel succes. Ik vind het ook fantastisch dat er... Ik ben zelf Heemstedenaar, toevallig. Mijn vrouw die zegt dat dan altijd zo. Ja, je komt ook uit Heemstede. Zit me daar altijd mee te plagen, al heel lang. En jullie zijn natuurlijk van de Rotary. En als de voorzitter zit daar rechts van mij nu nog. Ja. Maar die organiseerde twee Rotary clubs bij elkaar die dit met elkaar organiseren.
1: Precies.
0: Precies.
1: Ik wil er heel kort iets over zeggen, want een Rotary Club is een vriendenclub. Ja. En een vriendenclub die alleen ook probeert om het maatschappelijk doel voor ogen te houden. Dus buiten feesten en partijen die we zeker hebben, vinden we het leuk om een stukje bij te kunnen dragen.
0: Oké, dankjewel Rob en Jon. Kijk op de website Harbour Festival Heemstede.nl. Daar kun je het allemaal vinden hoe je daar naartoe kan. En hoe je ook het goede doel daar ook gelijk bij helpt.
2: Ja, dankjewel. Ja,
3: helemaal leuk, joh.
0: Oké, doei.
2: Dankjewel, Jan.
0: We gaan luisteren naar het NOS-journaal van 1 uur.
4: 105. Dit is 105. Het is 1 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De 4e editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VAT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door werkzaamheden is het her en der extra druk. Op de A10 Zuid bij knooppunt De Nieuwe Meer sta je 10 minuten in de file. Op de N522 van de Bijlmermeer naar Amstelveen heb je ook 10 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A9. En op de A4 naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 5 over 1. Goedemiddag.
4: Jan Gauw.
0: Dit is het Nationaal Product en dat is er nog een uurtje tot 2 uur.
7: De leukste liedjes van eigen bodem.
8: Dat zeg ik.
7: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu.

staat hoog in de hitparade. In de top 40, dit nummer van Kevin. En natuurlijk Roxy Dekker, die heb je ook wel herkend. En je hebt mij, ja. Goedemiddag, hallo.

W, niet met een F dus, maar met een V, V, V, met een V. Ja. Wat heb ik te verliezen? Het is 10:50 bij Haarlem 105. En dit is Shark Attack. En Dark is the Night. Ja, die mag je natuurlijk niet draaien. Maar welke wel? Want Crisscross Amsterdam, die hebben daar ooit ook nog eens een keer een uitvoering van gemaakt. Gone is the Night.

0: mij.
1: Ja, ja. Jij hoort bij mij. Chris, Chris Cross Amsterdam, dat lukt met Jan Smit. En Frans Bauer. Ja, en zij hoort bij mij. Arnhem 105 is dit, 1:15. Dit is het Nationaal Product. En dit is Zoe Taran. Zoe Taran. Ze heeft ook een nieuwe single. Maar ik doe eerst even een klein stukje van haar oude single. Hier is Therapie.

Helaas nog geen videoclip van dit nummer. Zoe Tauran was dit. En haar nieuwe single met Waar ben je? En ik Waar ben jij? En ik draaide ook nog een klein stukje van haar oude single Therapie. Ja. Eens even kijken, wat heb ik nu? Ik heb nu voor je Tino Martin met Jong en Dom en Walter Kroes. We hebben alle twee een nieuwe single uit.

0: ja, ja. Tino Martin eerst met zijn nieuwe single Jong en Dom. En Walter Cruz met Route du Soleil. Ook zijn nieuwe single. Ik ben benieuwd of Walter Cruz ook nog met een oranje plaatje gaat komen. Want dat staat natuurlijk ook op het punt van beginnen. Het wereldkampioenschap in Canada, Amerika en in Mexico. Ja.
1: Ik lig wakker. Want ik had je graag vertellen.

minus 10. Bluf. En laat me los. Toch weer problemen bij een marathon in Groningen. Terwijl de temperatuur toch ten opzichte van gisteren best nog wat meevalt. Maar er zijn toch verschillende deelnemers die onwel zijn geworden. Het is ook enorm populair om mee te doen met een marathon. Ook mensen die onvoldoende getraind zijn daarvoor. Want het is natuurlijk een... Ja, once in a... doe je in één keer in je leven wil je zo'n marathon lopen. Maar ja, moet je wel goed geoefend hebben. Ja. Zeg, zelfs Luc Hasselman die waagt zich er niet aan om een hele... Nou, ik weet niet, ik heb het niet al eens gedaan. Maar goed, in ieder geval. S10 was dit en Bluff. En S10 heeft een nieuw nummer opgenomen met Oscar en de Wolf. En daar ga je nu naar luisteren.

mooie samenwerking tussen S10 en Oscar de Wolf. En Safe and Sound. 2:30 bij Haarlem 105 in het Nationaal Product. En ik kreeg net een heel lief appje gelijk van Luc Hasselman, zit ook altijd te luisteren. Van ik twijfelde even of hij wel eens een hele marathon heeft gelopen. En hij appte mij net, ja ja, ik heb al 4 hele marathons gedaan. Nou, heel mooi. Dus dat is... En Luc is op dit moment druk aan het werk bij de UMC. Bij een loop daar. Universitair Medisch Centrum zal dat zijn. Ja. Uit de Haarlem 105, dit is het Nationaal Product. Het is 2:50 met Eddie en de Soul Band.

0: zijn de Soul Band en de Soul Cha-Cha. Het is 2:07 in het Nationaal Product. En even over een andere Eddie. Eddie Owens, 30 mei 1946. Geboren in Rotterdam, dus hij was gisteren is hij 80 jaar geworden. En ja, dat is een producent, al heel vroeg begonnen. Op 13-jarige leeftijd speelde hij al in een coverbandje en organiseerde hij concertavonden die hij vaak zelf presenteerde. Hij benaderde allerlei bekende artiesten voor. Onder andere Johnny Jordaan, Rob de Nijs, Connie van der Bos. En ja, die kwamen dan ook gewoon naar zijn. Hij maakte daar heel ja, furoren mee. En in 1969 bracht hij door met, ja, eerst met zijn band. Hij heeft ook onder allerlei namen heeft hij singles uitgebracht. En muziekproducent. Maar muziekproducent, plugger en dan als het weekend was hij ja, disjockey. Van alles heeft hij gedaan, deze meneer. Grootheid uit Rotterdam, gisteren dus 80 jaar geworden. En ja, dan kan ik er natuurlijk niet omheen om daar toch even wat van te draaien. Onder andere dit nummer.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news.
0: Dit was hem, ja.
1: Suddenly I thought I died.
0: Elvis Presley maakt hij toen een nummer over.
1: I heard the announcer say.
0: Dit is echt op nummer 1 gekomen. Ja.
2: The king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever.

december. Are you lonesome tonight? En dat werd niet onder zijn eigen naam, maar het werd wel even een nummer 1 hit. Ja. Annie Owens, gisteren 80 jaar geworden. En onder Danny Mirror maakte hij ook heel veel nummers uit. Onder andere dit nummer. Even naar luisteren. Vaya Gon Joss. Van, ja, onder de naam Danny Mirror bracht hij dat uit. Vaya Gon Joss, my darling. Tranen trekken.

van Danny Mirror. Vaya con Dios. Allemaal een beetje dat Eddie Owens 80 jaar is geworden in Rotterdam. Deze ook nog even. Vrienden

0: Owens. 80 jaar geworden gisteren. En aanleiding daarvan even drie nummers, korte stukjes van zijn nummers. Elvis Presley, Wire Controls en Vrienden voor het Leven. Vara Nijsjok noemde hem ook wel de lijkenpikker, ja.
1: Je hoort het zo vaak, dat het gras bij de buren veel groener is.
0: Je raadt nooit wie dit is.

Whalen was dit, hè? Ja, je hoort het goed. Whalen. En zijn nieuwe single, Hoe de Liefde Gaat. Nationaal product en ook veel opschudding over geweest, over de nieuwe single van Gordon en Replay. Helemaal afgezeken is die Gordon, maar ja, op een hele andere manier heb ik altijd wel wat met hem. Dus ik ga het toch even draaien. Gordon en Replay.

Gordon en Replay. Vorig jaar was hij er nog bij Haarlem Jazz and More. Op de Grote Markt. Verrast opeens daar Gordon. Stond hij daar, ja mooi. Me Love Me You was dit van, tezamen met Replay. Het is 10:50. Ga ik dat allemaal wel redden? Even kijken. Even dit zo. Ja.

Ja. Giel Beelen heeft dat nummer toen nog een heel uur gedraaid op 3FM. Ja. Tropical Danny en Gilmore. En het toppertje natuurlijk.

0: precies Alexia zijn. Volgens zei ze er zelf over.
1: Ja, met al die mediaregels, wel of iets wel of niet mag. Kijk, dat kunnen we allemaal achterwege laten. Ik denk dat er wordt van alles gespeculeerd. Ik weet dat ik niet altijd slimme dingen heb gedaan.
0: Mooi. Ja, en toen greep Maxima in. Dus ja, dit was het Nationaal Product voor deze zondag van 12 tot 2 uur. Ik ben er morgenochtend met het programma Haarlem Werkt. Dat is er iedere werkdag van 10 tot 12 uur. Een mooie zondag en blijf luisteren natuurlijk naar Haarlem 105. Dag!
2: 105. Dit is 105. Het is 2 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanwege werkzaamheden, onder andere op de A9, staan er wat files rond Amsterdam. Op de A4 naar Amsterdam heb je voor knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten oponthoud. Op de A10 Zuid richting Den Haag en Rotterdam sta je ruim 5 minuten in de file voor knooppunt de Nieuwe Meer. En op de A10 bij knooppunt Amstel rijdt het ook langzaam en ook daar is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vapende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De werkzaamheden aan de A9 veroorzaken files op de omleidingsroutes. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 6 kilometer met daar ruim 10 minuten extra reistijd. De A10 Zuid richting Den Haag bij Amsterdam Oud-Zuid, 5 kilometer met ook daar 10 minuten vertraging. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad staat een kapotte auto stil bij Zaanstad Westerkoog. De vertraging is 10 minuten vanaf Zaanstad Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

drama. I don't need no fights. I don't need your money.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zon.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Van jou krijg ik een paardenhout. We schaaien mee naar de costa. Ik wil zwemmen in mijn zondes.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Herco Lim. Met de kippen op stok gaan. Hoef je nog geen wekker te zetten, je hoort het zo.

aan verdrietige muziek, geen gebrek, liefdesverdriet, bedrog, verlies, pijn lijden, gebroken harten en misère. Dat het bijna onwennig lijkt om te zingen over voorspoed. Maar de Simple Minds die doen dat in 1985 gewoon lekker wel. Alive and Kicking is Simple Minds' ode aan pure gelukzaligheid. Zo kopt Radio 2 op hun website over deze plaat. Simple Minds die timpert sinds 1977 al aan de weg met albums als Sparkle in the Rain en New Cold Dream. Maar ze worden echt wereldwijd bekend met, ja, je weet het, Don't You Forget About Me. De titelsong van de film The Breakfast Club, waar ik het al eerder over heb gehad. En ja, hoe volg je dan zo'n enorme hit op? Nou, met Alive and Kicking. Jim Kerr is in 1984 getrouwd met Chrissy Hynde, de zangeres van The Pretenders. En ze hebben een dochter, Jasmine, gekregen. En de band die werkt in die tijd in Amerika. En toen ze de muziek voor dit nummer schreven, ja, was er een vrolijke vibe, de vrolijke melodie. En die inspireerde Jim Kerr tot een even optimistische tekst. Hij vertelde: "We waren in New York, het was zomer, Manhattan. We voelden dat de band op het punt stond iets groots te bereiken." En ja, ik denk dat die positiviteit en dus de positiviteit en de blijdschap de basis vormden voor deze tekst en deze plaat. Ikzelf, bij Alive and Kicking, ik houd van dat trage begin, het melodieus. Het lijkt bijna een hymne, zegt de Simple Minds er zelf over. En er is tijd voor elke regel van de tekst. En dan gaat het tempo omhoog. De vragen van mede-lead-zangeres zoals de Simple Minds de bijdrage van Robin Clark noemt. En dan is er weer pauze met een piano-solo en die statische drums. Ja, mooi hè. Goed, en dan natuurlijk het ba-ba-ba-ba-ba, dat iedereen mee kan zingen. En Jim Kerr, die grapt daar dan ook over dat het zo'n goede tekst is. You can sing it in Japan and you can sing it in Oslo. De videoclip die is gefilmd in de Northern Catskill Mountains. Nu zou het makkelijk zijn met een drone, maar toen was er een grote zogenaamde crane-camera voor nodig voor de indrukwekkende panoramische beelden van de omgeving en de band die ook nog naast Keterskill Waterval staat te spelen. Welkom bij de 65ste, jawel, de 65ste van Hot naar Herco. Je hoorde het al in mijn intro. Mijn bespreekwoorden rubriek gaat over de uitdrukking met de kippen op stok gaan. Stefan, die op zaterdag vlak voor het einde van de show 023 van Bas van der Schuit altijd de mop van Stefan vertelt, die kwam met deze uitdrukking. Ik viel vorige week in voor Bas en toen vroeg hij dus: kun jij uitzoeken waar met de kippen op stok vandaan komt? Nou, natuurlijk wil ik dat. Dus Stefan, zo dadelijk hoor je het antwoord. En na het nieuws ga ik in gesprek met Johan Luttik. Hij was al eens hier bij mij in de studio om te praten over zijn vader die als soldaat naar Nederlands-Indië is gestuurd. Maar hij komt echt voor iets heel anders. Hij gaat een hele bijzondere fietstocht maken. Nou, daarover meer straks na het nieuws. Ja, en dan heb ik natuurlijk nog mijn muzikale drieluik. Het thema vandaag, ja, dat zal niet zo gek en verbazend zijn na een week vol met warmte. Dus mijn thema is zon, hitte of tropisch. Dus weet je daar een mooie plaat over? Stuur dan een berichtje naar 06 105 105 38. En wie weet komt jouw favoriet in de top 3. En ik hoorde, even kijken, denk ik, ja, donderdag of vrijdag hoorde ik een plaat op de radio die ik zelf ook al zo lang niet gehoord had. Maar dat is eigenlijk wel een hele mooie. Die hoort echt bij mijn middelbare school. Ticento van Mattia Bazar.

een mop verteld. Die vroeg deze aan. En ja, ik viel in voor Bas vorige week of de week ervoor. Dus Stefan, ik hoop dat je luistert, want ik heb hem voor je uitgezocht. En ja, superleuk. Als je eerst maar eens even wat het betekent, maar dat lijkt me duidelijk. Als je met de kippen op stok gaat, dan ga je heel vroeg naar bed. En waar komt het vandaan? Ja, nou, kippen die gaan zodra de zon ondergaat in het kippenhok, of als ze in de natuur leven, in de bomen zitten om te gaan slapen. En dus of op een dwarse stok in het hok, of lekker op een zijtak. En alternatieven die vind je zowel in binnen- als buitenland is met de hoenderen naar bed gaan. En het is al oud hoor, want al voor de 18e eeuw kom je deze uitdrukking tegen. Mama kan wel begrijpen om ten 5 uren beneden te komen. Zij gaat ook met de kippen op stok. Onder den stok of den boom verstaat men den staak met dwarsstokken, staat er in een ouderwets woordenboek. Ik vind dit dus superleuk. Samen met die hoenders gaan slaap is het in het Afrikaans. En sous-coucher comme les poules in het Frans. Maar ja, daar komt allebei die stok niet in voor. Dat lijkt toch wel een beetje uniek voor in het Nederlands. En mieten hune zu bette gehen is het in het Duits. En in het Engels to be or to go at roost in het Engels. Grappig hè? En dus overal is het dus bekend dat die kippen vroeg naar bed gaan. Maar het Nederlands is wel uniek in die stok eraan toevoegen. Dus die zijtak. Dus onwijs leuke Stefan dat je deze dus hebt aangevraagd. En in een natuurlijke omgeving slapen kippen op de takken van struiken of bomen. En dit kun je nabootsen met zitstokken. Want ik ben dus op verschillende kippenforums geweest. En daar worden dan ook vragen gesteld wat je moet doen als je kippen niet op stok gaan. Ja, en dan kan je gewoon trainen met die beestjes. Leuk, hè? Ja, en Stefan, dus onwijs leuk dat je deze hebt aangevraagd. Ja, en ik zoek er ook altijd een liedje bij. En die was echt heel makkelijk. En ik ben ook blij dat dit liedje niet zo heel lang duurt. Hier is het kuikentje piep.

Het thema van het muzikale drieluik is zon, hitte of tropisch. Weet je daar een mooie plaat over? Na Breakfast in America.

op onze website. Ja, het zal je niet verbazen met de zomerse warmte van de afgelopen dagen. Maar ja, op onze website staat van een paar dagen geleden is het al een artikel over de onrust die in Zandvoort is ontstaan tijdens het Pinksterweekend met de tropische temperaturen. En het artikel is helemaal niet zo leuk, want het is gewoon heel erg uit de hand gelopen met gedonder en vechtpartijen en weet ik wat allemaal. En zelfs zo erg dat er een vervolgbericht op gekomen is. Dat dus dit weekend, of deze afgelopen dagen, dat er een noodverordening is geweest in Zandvoort om een herhaling van deze onrust te voorkomen. Nou ja, ik zou zeggen, ga gewoon lekker met elkaar op het strand zitten. En het doet toch niet zo raar de hele tijd. Maar goed, dat schijnt op dit moment heel erg ingewikkeld te zijn. Maar daarom dacht ik, ik kon er niet omheen. Dacht ik, weet je, dan ga ik mijn muzikale drieluik gewoon wel over de hitte, over de zon of over het tropische doen. Dus weet je daar een mooie plaat over? Stuur dan een appje naar 06 105 105 38. En wie weet eindigt jouw favoriet in de top 3. Maar ja, zoals elke week, ik denk dat het dringend wordt. Ik verwacht de mooiste inzendingen van je. En ik ben benieuwd waar je mee komt. In ieder geval hier alvast mijn keuze. Ja, misschien niet altijd in Zandvoort, maar volgens AH is The Sun Always Shines on TV. Dus daar schijnt hij in ieder geval altijd. Dit is mijn keuze.

0: En mijn collega Jelle stuurt Nothing Like the Sun in van David Blinko of Tropical Commotion van Lorren. Leuk plaat. Pablo, die tikt mij op mijn vingers. Die zegt, joh, dit thema heb je al een keer gedaan. Ja, dat klopt. Maar de thema's die zijn niet altijd even dik via de website. En het is nou eenmaal vaker zondig. Maar terechte opmerking. Maar goed, er zijn toch meer dan 3 liedjes die over de zon of over de hitte gaan. En daarom stuurt hij Texas Sun. Dankjewel Pablo. Maar hij heeft het weer, want hij heeft dat de vorige keer ook ingestuurd. Hij heeft weer die top 3 niet gehaald. Don't Let the Sun Go Down On Me, zegt Harm van Elton John. Quincy Jones In the Heat of the Night. En ja, veel ingestuurde, die haalt net de top 3 niet. En daar ben ik niet zo rauwig om. Ticket to the Tropics van Gerard Joling. Dat kwam meteen een paar keer binnen. Toen dacht ik, oh, hoe moet ik die gaan draaien? Gelukkig net niet. Maar misschien ben je dat helemaal niet met me eens. En laat me dat dan wel gewoon weten, hoor. A Sunshine of Your Love van Cream. Let the Sunshine In van Hair. De fantastische musical. Archie stuurt ook Black Hole Sun in van Soundgarden. Ja, geweldige plaat. Die ga ik binnenkort weer eens draaien. Heb ik tijd geleden al gedaan. Island in the Sun van Weezer. Summer in the City. Waiting for the Sun van The Doors. California Sun. In the Sun van Blondie. Oh, wat een mooie platen weer. Eens even kijken. In the Summertime van Mungo Jerry. I'm on Fire van Bruce Springsteen. Ja, goede plaat. Dank je voor deze inzending. Eens even kijken. Burning for You. Some Like It Hot van Power Station. Oh, wat een heerlijke platen allemaal. En dan zitten deze er niet eens in de top 3. Over 1 plaat waren jullie het echt zo ontzettend eens. Dat is ook de nummer 1 geworden. En ik denk zelfs dat je hem wel kan raden. Maar eerst maar naar de plaat die op de 3e plek is geëindigd. Simon stuurde in The Heat Is On van Glenn Frey. En toen zei ik, die is toch van Top Gun. Maar ik was in de war met Highway to the Danger Zone. Dit is van de Beverly Hills Cop. Dus op de 3e plek, goede plaat Simon. Dank je wel.
1: Nummer 3.

0: nummer 2.
1: Ja, dat is de hartstikke bekende Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. Dankjewel, Archie. En het is me dus gelukt om 1 met zon, 1 met hitte en eentje met tropical te hebben gekozen. Dus dan weet je vast al wie er op nummer 1 is.

0: nummer 1.
1: Ja, hoe kon het anders? Club Tropicana van Wham. Melanie stuurde dat in. Archie, Simon en Hans. Nou, dus dankjewel. Ja, Rink, die stuurde hem ook in. Die zei, ja, natuurlijk. Ik zeg, ja, maar het is toch ook gewoon een hele mooie plaat.

Dit was het muzikaal drieluik deze week. Jouw top 3 aan de hand van een nieuwsbericht van 105. Dit is Creep van Radiohead.

En na het nieuws ga ik in gesprek met Johan Luttik. Hij gaat fietsen voor De Hoop. Hoe dat zit, hoor je zo. Dit is Chef Special. En daarna het nieuws. Tot zo.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het sein brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Herco Lim.
5: Een rondje Nederland op de fiets voor Cycle for Hope. Ik ben benieuwd.

0: Highway Robbery van Lenny Kravitz. Wat ja, fijne plaat om het tweede uur van Hot naar Herco mee te beginnen. Leuk dat je luistert, of dat je nog steeds luistert. En voor de radiokijkers, die zien dat ik niet alleen in de studio ben. Maar ja, Johan Luttik, die is intussen hier aangekomen. En zo dadelijk ga ik met hem in gesprek. Want ja, hij gaat allemaal stoere dingen doen. Hij gaat door Nederland fietsen in estafettevorm, veel kilometers. Ja, en wat grappig, want we zitten al even met elkaar te kletsen. We komen er net achter dat we allebei schaatsen. En dat hij vorig jaar in de zomer in Insel is geweest voor op de zomerijsbaan. En ja, ik het jaar daarvoor. Johan, ik zet toch maar even je microfoon open. Hoe bijzonder is dat? Lekker geschaatserd.
1: Ja, dat is ontzettend mooie sport om te doen.
0: Ja, zeker.
1: Eigenlijk, als ik eerlijk ben, nog mooier dan fietsen. Ja. Fietsen doe ik ook met alle plezier, maar het schaatsen, dat is toch wel, dat heeft toch even mijn hart.
0: Ja, kijk, schaatsen is, laat daar geen twijfel over bestaan. Schaatsen is de allermooiste manier van voortbewegen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ik ken geen sport waar je jezelf een zetje kunt geven en dat je dan precies, 50 meter
1: glijdje
0: vooruit.
1: Glijdje, ja. Ja, maar in de Insel, dan rij je zo een rondje uit. Gewoon over dat ijs. Dat is zo mooi.
0: Ja, Insel is ook echt heel bijzonder. Ik was daar dus 2 jaar geleden. Ook echt voor het eerst. Heb ik daar samen met mijn zoon gewandeld. En dan zaten we daar hoger in de bergen. Keek je op die ijshal. Ja, en dan gewoon daar. Ja, daar waren toen alle toppers al aan het trainen. Sablikova was daar. De hele Tsjechische ploeg. Dat was onwijs leuk.
1: Nou, hartstikke mooi. Ja, als je daar bent, dan is dat ook, zie je die trainingsploeg ook uit Nederland die daar trainen.
0: Ja,
1: zijn prachtige treintjes die daar rondrijden.
0: Ja, precies. En toen ik er was, was er vooral heel veel subtop en hoge top junioren. Ja, maar die rijden ook keihard. Echt, dat is niet normaal hoe hard die kunnen.
1: Ja, dat houdt je in ieder geval bescheiden als je die mensen bezig ziet.
0: Ja, geen probleem. Ja, en ze zitten zo diep. Dat is echt, dat vind ik iedere keer weer, als ik een topper zie schaatsen, hoe diep zij kunnen. Ze komen gewoon niet boven de boarding uit.
1: Nee, dat moet je zelf eens proberen. Hoe stel dat pijn gaat doen in je bovenbenen.
0: Ja,
1: dat
0: is,
1: dat gaat echt snel branden. Dat weet je, als je wat vaker traint, weet je dat.
0: Ja. Nee, precies. Ja, en het andere ding wat ik van schaatsen altijd heel leuk vind, wat mijn goede vriend Arie, die vindt dat altijd raar als ik dat zeg. Maar ik vind van schaatsen dus ook heel leuk dat je het een half jaar niet doet.
1: Ja, maar dat is ook, dan heb je er echt weer zin in om te beginnen.
0: Precies.
1: Ja, dan sta je te popelen.
0: Ja, vroeger zat ik echt huiswerk te maken met mijn schaatsen aan. Zo graag wilde ik dan weer beginnen. Nou, dat is er een beetje af. Maar als we het er nu over hebben, dan denk ik alweer van, nou, wanneer is het oktober?
1: Ja, ik heb toch meerdere gevonden in het schaatsen. Ik heb nog nooit met mijn schaatsen aan zitten studeren.
0: Nee? Oh ja, ik wel. Dat was echt, dan had ik zo'n zin om weer naar de baan te gaan. Nou goed. Lieve luisteraar, dit is Johan Luttik. We wijden meteen uit over schaatsen. Maar ja, de meeste schaatsers die wielrennen in de zomer. En daar ga ik zo dadelijk met hem over in gesprek. Ik ben heel benieuwd wat hij te vertellen heeft. Hij gaat echt wel een stoer ding doen. Gewoon even een rondje door Nederland fietsen. In estafette vorm. Voor een goed doel. Nou, daarover zo dadelijk allemaal meer. Eerst nog maar even een prachtige plaat. Hier is Shadow of Your Smile.

0: Ja, je hoorde het dus net al even. En ja, intussen raken Johan en ik niet uitgepraat over fietsen, over schaatsen en alles wat ertussen zit. Maar ja, hij is hier toen ook in de, vorig jaar ergens in de studio geweest om te komen vertellen over zijn vader, die als soldaat naar Nederlands-Indië werd uitgezonden. Nou ja, kortom, nogal veel door elkaar. Welkom nu even officieel, welkom in de studio, Johan.
1: Ja, dankjewel, welkom.
0: Fijn dat je
1: er
0: bent.
1: Fijn om hier te zijn, ja.
0: Nou, mooi.
1: Wederzijds, ja.
0: Ja. Ja, en ik val maar gewoon met de deur in huis. Jij gaat iets spannends doen. Jij gaat een heel eind op de fiets.
1: Ja, het is inderdaad spannend. En hoe dichterbij het komt, hoe spannender het wordt.
0: Dat lijkt me logisch.
1: Want enige zenuwen beginnen zich te tonen. Ik ga vanaf 18 juni ga ik fietsen. Cycle for Hope. Ja. En dat is in totaal 1200 kilometer door Nederland. Dat fiets ik gelukkig niet alleen. Het wordt een estafette.
0: Ja.
1: En ik heb een beetje zitten nadenken, hoe leg ik dat nou goed uit?
0: Ja, leg dat eens even goed uit.
1: Ja, want dat is best lastig. Want voor ik het zelf begreep, duurt dat wel eigenlijk een tijdje.
0: Oké, okay, dus, nou, we hebben de maar, tijd.
1: Goed, dus, het gaat erom dat je met drie subgroepjes rijden. Dus elke groep rijdt 100 kilometer. Dan de volgende, dan de derde. En dan begin je weer opnieuw. Dus in totaal rijd ik dan in 2 dagen 400 kilometer.
0: Ja, want,
1: en met elkaar rijden we die 1200.
0: Ja, dus je rijdt 1200 kilometer. Maar jullie hebben jezelf, of dat is vanuit de organisatie ook opgelegd dat het in 48 uur moet.
1: Ja, het moet binnen 48 uur. Dat hebben ze zo bedacht voor ons. Dat je in ieder geval achter elkaar doorgaat en niet eens een keer een nachtje lekker gaat slapen.
0: Ah, waanzinnig.
1: Want het is een uitdaging. Je doet het voor mensen die met verslaving te kampen hebben gehad, daaruit komen of psychische problemen hebben. Die hebben ook een hele strijd. En het idee is van ja, je moet zelf ook een strijd aangaan om iets voor die mensen te betekenen. Dat je ook een beetje meevoelt van wat je soms moet investeren om uit een situatie te komen die niet zo prettig is.
0: Nee, precies. En gaan zij ook mee fietsen? Een stukje?
1: Er zijn mensen die mee fietsen die vroeger bijvoorbeeld verslaafd waren of door de hoop geholpen zijn.
0: Prachtig.
1: En die nu zo zien zitten om zo'n uitdaging aan te gaan en dat ook aan kunnen. Dat is dan echt heel mooi als die dat voor elkaar krijgen.
0: Ja, waanzinnig. En dan kan je beter verslaafd zijn aan fietsen.
1: Verslaafd zijn aan fietsen, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is een betere verslaving.
0: Ja, nou ja.
1: Ook daar zijn grenzen aan, maar goed.
0: Aan alles. Absoluut.
1: Ja.
0: Oké, okay, en je vertelde aan mij, best wel trots, dat er voor het eerst een clubje uit Noord-Holland meedoet. Want dat is meestal niet.
1: Nee, precies. Cycle for Hope, dat wordt al een aantal jaren gedaan, dat rondje Nederland.
0: Ja, ik ken het. Ja.
1: En omdat de Hoop is een organisatie die in Dordrecht is gevestigd en ook locatie heeft elders in het land, maar vanuit Dordrecht is ontstaan, zijn ook de meeste teams meer uit die regio. En dit jaar was het voor het eerst een initiatief om ook in Noord-Holland een eigen team samen te stellen. En dat is gelukkig gelukt. Dus we gaan nu met een Noord-Hollands team. Ja, met kleine ondersteuning uit Utrecht en iemand uit Friesland. Maar goed, toch.
0: Hè?
1: Een beetje Noordwest, Nederland.
0: Ja, in ieder geval boven de rivieren.
1: Zeker boven de rivieren. gaan we met elkaar deze uitdaging aan.
0: Oké, dus het zijn 4 teams. Jullie zijn 1 team die 4 uit 4 groepen bestaat.
1: Nee, het zijn 3 groepen, 3 subteams.
0: Oh, 3 subteams. Dus het zijn 9. Nee, even kijken. Ja, dus,
1: Drie subteams die herhalen dat. Dus uiteindelijk rijd je met die 3 teams rijd je die 1200 kilometer.
0: Precies.
1: En elk team rijdt

0: volgende startplek brengen.
1: Ja, nee, dit is leuk. Want ik heb meegedaan met Europa.
0: Je zou het eigenlijk moeten uittekenen. Ja. Want dat is soms een nadeel van radio. Nee, leg je dat nou uit?
1: Dit is dan nu al een uitdaging. Want ik heb bijvoorbeeld meegedaan met Europa Run. Dan ga je in estafettevorm hardlopend van Parijs naar Rotterdam.
0: Ja.
1: En dat doe je ook met één team. En dat hadden wij ook verdeeld in twee groepen. En dan per groep ging je een blok van 60, 70 of 80 kilometer lopen. Dan ging je dat de hele tijd afwisselen. En dan werd je na een paar uur door een ander groepje afgelost.
0: Ja.
1: Dan werden wij zoveel kilometer verder op de route weer neergezet. En ja, dat was meer dan 500 kilometer, 3 dagen. Dus dan moest je ook een beetje slapen tussendoor en dat soort dingen. Maar met fietsen heb je nog heel veel meer spullen. Want je moet dus ook al die fietsen vervoeren.
0: De fietsen moeten mee, wij moeten zelf mee. Je moet eten en drinken, je moet inderdaad tussendoor slapen. En aangezien het een estafette is, je moet na een uur of 8 moet je weer aan de bak. Dus je fietst zowel zomers, overdag als 's nachts.
1: Ja.
0: En, en dat is eigenlijk. Ik wil dat eigenlijk eerst ook niet doen. Want ik denk van ja, dat is mijn slaapritme. Dat is mij eigenlijk wel heilig. Maar goed.
1: Ze hebben me overgehaald
0: om het toch te gaan doen. En ik vind het ook het doel wel waard.
1: Ja, en hoe ben je hierin verzeild geraakt?
0: Nou, vorig jaar bestond de hoop 50 jaar. En ik was bij een jubileumbijeenkomst van de organisatie. En toen was een van de medewerkers van Vrienden voor de Hoop die dan dit organiseren. Die heeft me weten te strikken.
1: Die heeft jou slinks overgehaald.
0: Die heeft mij slinks overgehaald om het te gaan doen. Maar uiteindelijk dacht ik van ja, het is ook wel een hele mooie uitdaging om zoiets met de mensen samen daarvoor te trainen en daar naartoe te werken. Dus ik doe het met heel erg veel plezier uiteindelijk.
1: Maar goed, lieve luisteraar, ik weet niet of je kunt bedenken hoeveel dus 400 kilometer in 48 uur fietsen is. Maar dat is echt, dan ben je bijna in Parijs, maar dan gewoon in je eentje gefietst.
0: Ja, klopt.
1: Hoe bereid je je voor?
0: Nou, ze hebben vanuit de organisatie hebben ze een heel trainingsschema. Dus
1: ja,
0: dat is 2 à 3 keer per week fietsen. En ik fietste er natuurlijk daarvoor ook al met enige regelmaat. Dus ik heb wel een basis. En ik ben sinds kort lid van de onvolprezen lokale fietsclub Excelsior. Echt een hele mooie club. We hebben gisteren nog een tocht gereden van iets van 130 kilometer. En dan, dan krijg je wel wat kilometers in de benen.
1: Oké, en zo'n 100 kilometer, dat gaat jou nu 100, 120, 130 kilometer, dat gaat je goed af?
0: Die afstand is nog minder een probleem als het ritme. Waar je raakt uit je ritme door het stoppen en weer opnieuw starten. Ja, als je een pauze hebt en je neemt een kopje koffie, je gaat even zitten, dan is het weer opnieuw beginnen. Dat vind ik altijd het zwaarste moment van de fietstocht.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja.
1: Ja, ik ben 2 jaar geleden ben ik met mijn hardloopgroepje van Wageningen naar IJmuiden hardgelopen. Ook in zo'n estafette vorm, ook in groepjes. En door de nacht. Dan haal je dus het bevrijdingsvuur op bij de nationale herdenking in Wageningen. Dan ga je dus door de nacht.
0: Ja heel mooi.
1: Ja, prachtig. Maar dat is alleen maar één nachtje dat je overslaat. Maar daar raak je gewoon een beetje van in de war. Omdat je en een sportieve prestatie doet. Je slaapt niet of nauwelijks. Ik vind het. Ja, met die roperun was het nog veel erger. Dan weet je toch op een gegeven moment helemaal niet meer of het 's ochtends, 's middags, 's avonds of 's nachts is.
0: Ik, dat is een beetje mijn vrees. Dus ik ga het ervaren.
1: Ja, want jij hebt niet eerder jezelf zo overhoop gegooid.
0: Ik heb voor Zaken voor Hopen al 2 keer meegedaan met een tocht van 180 kilometer. Dat is gewoon intensief, maar dat is gewoon overdag. En daar raak je niet in de waar van je ritme. En dit is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar ik hoop wel voldoende te slapen. En ja, we gaan het zien.
1: Het slapen is heel overschat.
0: Zo belangrijk is dat niet.
1: Nee, precies. Kijk ook als je zo sportief bezig bent en je gaat dan in een bedje liggen, dan kan je vaak ook nog niet slapen.
0: Nee.
1: Omdat je gewoon nog vol energie zit.
0: Precies, ja. Dus dat zal de moeite worden.
1: Maar goed, een voordeel als je ook al langer en vooral langere tochten fietst, is dat je al gewend bent aan dus eten en drinken onderweg. Want dat kan niet anders.
0: Ja, eten en drinken onderweg. Je moet eigenlijk heel veel eten en drinken. Ik heb vroeger ook al veel gefietste tochten gemaakt. Dan ging je gewoon maar en je stopte eens een keer iets te drinken. Maar

0: Uiteindelijk was je zelfs een beetje aan het uitputten door gebrek aan eten en drinken. Ja. Maar tegenwoordig is het continu blijven doordrinken en blijven dooreten. Dat je gewoon voldoende energie houdt. En dan kun je het lang volhouden.
1: Ja, prachtig. En jullie zamelen dus geld in voor... doe je dit per team of... gaat het in één grote pot voor Cycle for Hope?
0: Nee, het is verdeeld per team en per deelnemer. Dus je kan op de website van cycleforhope.nl kun je alle deelnemers en de teams vinden. En kun je per team eigenlijk per deelnemer doneren. En dan wordt het totaal van de deelnemers wordt dan het teambedrag. En ja, er is nu al iets van 2 ton opgehaald door alle teams. Dus het gaat echt wel om bedragen waarbij je echt iets kan betekenen voor mensen.
1: Echt serieus. Ja. Wat onwijs mooi. Dus cycleforhope.nl. Dus daar kan je naartoe om te sponsoren. Als je dus specifiek Johan wil sponsoren, zoek dan even op Luttik. Luttik,
0: ja.
1: Toch?
0: Ja, helemaal goed.
1: Precies. En ja, ik zou zeggen, doe het nu meteen even. Dan gaan wij intussen even naar een plaatje luisteren. En ik vroeg aan Johan, heb je nou een speciale plaat? Nou, daar moest hij even over nadenken. En toen kwam je met Johnny Cash. En waarom Johnny Cash?
0: Nou, ik ben altijd al fan geweest van Johnny Cash. Maar zeker als je het hebt over de hoop. Het is een man geweest die echt veel met verslavingsproblematiek te maken had.
1: Enorm.
0: Ja. Enorm. En van hem was ook zijn geloof uiteindelijk heel veel betekenis om daar mee om te gaan. En dat wil niet zeggen dat het dan bij hem allemaal meteen van een leien dakje ging. Hij heeft een hard leven gehad. Maar hij was ook iemand die altijd van betekenis is geweest. En zijn muziek, ja, daar zit dat rauwe randje in. Ja. Maar het raakt je ook. Dus ja, dat is prachtig. Dus,
1: dat is ook niet zomaar. Het is bij hem altijd. Het is altijd echt, zeg maar.
0: Het is altijd echt, ja. En puur. Ja. Ja. Precies.
1: Nou, toen dacht ik. Jij zei Johnny Cash. Dacht ik. Nou, laten we dan A Boy Named Sue draaien. Dus hier is die.
2: Well, my daddy left home when I was 3. And he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue.

0: Nou, dit ging even mis. Zo, huppakee. Ik ben in gesprek met Johan.
1: Johan,
0: dat
1: was een prachtig nummer, moet ik zeggen.
0: Ja, dat was goed, hè. Leuk om die weer eens te horen. Dat is een tijd geleden voor mij, Boy Nancy. Dus ja. En ook dat lachen met dat publiek erbij, ja, dat heeft dan wel wat.
1: Zeker.
0: Hé, als je, lieve luisteraar, als je net inschakelt... Ik ben in gesprek met Johan Luttik. Die gaat voor Cycle for Hope meedoen. Met een team. In totaal gaan ze 1200 kilometer fietsen. Dat deel je dan door een paar. En uiteindelijk fiets jij dus 400 kilometer in 48 uur.
1: Dat klopt, ja. Ja, je kunt je bijna niet voorstellen in ons kleine landje... dat je 1200 kilometer... maar als je echt zo'n rondje maakt door het hele land... dan kom je daarop.
0: Ja, en waar start je?
1: Wij starten in Dordrecht. Ja, de Hoop gevestigd oorspronkelijk als organisatie.
0: Oh ja, maar ik wist niet dat daar ook de start was. Sorry.
1: En daar is dan ook de start. Ja. Nee, dat is ook niet automatisch natuurlijk zo. Maar de start en ook finish zijn in Dordrecht. En dan gaan we daaruit gaan we heel het land rond.
0: Jeetje. Dus ga je eerst vanuit Dordrecht Brabant in? Of,
1: We gaan eerst naar boven. We komen dan een beetje deze kant op. Maar de buigen, op een gegeven moment wordt de route afgebogen naar het oosten toe. En dan naar de top van het land, noordelijke provincies. En dan helemaal naar beneden, naar Limburg. En dan via Brabant weer terug. En de Brouwersdam is dan, daar start de laatste etappe richting Dordt. En als het allemaal helemaal gaat zoals het de bedoeling is... dan zou het wel kunnen zijn dat vanaf de Brouwersdam... ook nog die laatste etappe mee fietsen. Dus dan heb je er uiteindelijk 500 in de benen.
0: Tjoe,
1: want je wilt eigenlijk gezamenlijk
0: aankomen. Ja, je wil met z'n allen aankomen. Nou ja, kijk, mocht je nou weer mee hebben op de Brouwersdam... dan ben je echt zo aan de overkant.
1: Dan gaat het snel, hè?
0: Dan gaat het heel snel. Maar staat de wind anders, dan...
1: Dus laat het even afhangen van de windrichting.
0: Precies. Hey, en je gaat hier... Ga je door de Noordoostpolder fietsen... of gaan jullie over de Afsluitdijk?
1: Nee, we gaan als ik de route helemaal scherp heb, gaan we onderdoor. Dus onder de het IJsselmeer door. Dus
0: ja, echt, okay, ja.
1: Dus echt langs het oude vasteland.
0: Het oude vasteland. Dus ja, gewoon de Zuiderzeeroute.
1: Ja. Ik heb de hele route ook niet helemaal scherp. Ik heb zo op het plaatje wel allemaal gezien. Maar ik ga er maar gewoon zorgen dat ik er klaar voor ben.
0: Nou ja, mochten jullie over een vermiste fietser iets horen... dan is hij toch ergens rechts afgeslagen.
1: Ik maar, heb een Garmin, ik wil geen reclame maken. Maar die leidt bij de weg.
0: Ja, precies. Dat was vroeger wel anders. Die Garmin zijn geweldig.
1: Ja, dat is echt heel makkelijk.
0: Hey, en zijn jullie live te volgen met een GPS-tracker of iets dergelijks?
1: Ja, deze GPS-tracker hebben we. Dus je kan op de website van Cycle for Hope kun je precies volgen waar de teams zijn op elk moment van de dag. Dus vanaf 18 juni, begin van de middag.
0: Onwijs leuk, ja. En hoe heet jullie team?
1: Wij heten gewoon Team Noord-Holland.
0: Oh, Team Noord-Holland. Dat is natuurlijk heel erg makkelijk. Ja. Nou, dus dat kun je doen. En
1: als er nog een sponsor is die zegt van... ja, we willen heel graag mijn naam op de drop hebben.
0: Kijk.
1: Daar staan we natuurlijk open voor.
0: Kijk, dat is wel heel leuk.
1: Ja, dus... we zijn echt nog op het begin het team, dus we hebben dat nog niet voor elkaar. Hoewel we best wel een aardige bijdrage binnen hebben. Maar op een gegeven moment zou het leuk zijn... als er ook een sponsornaam aan ons team komt te zitten.
0: Nou ja, wie weet... is een van de luisteraars van de onderherco die denkt... daar ga ik mee aan de slag. Dan kan je gewoon een bericht sturen naar 06 105 105 38... of naar haarlem105.nl/studio. En dan een berichtje sturen, dan komt het binnen. Ja, of je gaat naar de website van cycleforhope.nl natuurlijk. Maar als je dat doet, dan beloof ik je dat op de goede manier bij Johan terechtkomt. We hebben het over sponsoring. En je vertelde voor Johnny Cash al dat je al een heleboel cash binnen had. Dat Cycle for Hope nu al iets van 2 ton heeft binnengehaald. Ja. Voor allerlei dingen rondom verslaving. Kun je dat nog wat meer toelichten?
1: Ja, de Hoop doet verslavingszorg. Maar het is ook een GGZ-organisatie. Dus mensen met psychische problemen. Jongeren, ouderen. Wij leven helaas in een samenleving waarbij nog veel mensen... tegen problemen aanlopen. En de Hoop biedt hulp. En wordt ook gefinancierd vanuit de overheid. Maar waar het vaak misgaat is bijvoorbeeld in de nazorg. Dus wat de Hoop dan biedt is een stukje nazorg, nabellen... maar ook huisvesting, werkgelegenheid bieden. Ze hebben allerlei werkervaringsplekken. En dat geld dat wordt opgehaald... dat wordt door sponsoring of vrijwillige bijdragers van mensen. En dat komt niet van de overheid. En Daarom fietsen wij, om dat ook mogelijk te maken. Dat die mensen net dat extra steuntje in de rug krijgen. Om weer een plek te vinden in de samenleving. En ja, als je al die strijd hebt gehad tegen verslaving of tegen depressie of andere problemen. Dan is het gewoon heel mooi als je een organisatie als De Hoop hebt. Die je ook vanuit de christelijke identiteit die ze hebben. Mensen wil helpen om weer de plekken in de samenleving in te kunnen nemen.
0: Ja, dat klinkt geweldig. Want uiteindelijk is natuurlijk een verslaving zelf is heel naar. Maar vooral als je dan ben je misschien clean of hoe je het wil noemen. Maar en dan moet je met andere dingen in je leven aan de slag gaan. En dan is dit wel heel mooi dat De Hoop dus daar allerlei dingen voor heeft. Wat gaaf.
1: Dat is, daar heb je helemaal gelijk in. Als je van de verslaving af bent, dan moet je nog helemaal heel veel weer bijleren. Van hoe vind ik weer een plek in de samenleving? Hoe vind ik weer een baan? Hoe kom ik weer aan de slag? Want als je er niet bij hoort in de samenleving, dan is het risico op terugval veel groter.
0: Ja. En ze zeggen ook vaak eigenlijk dat die verslaving niet over is, alleen dat je niet meer gebruikt. En daarna moet er natuurlijk zoveel veranderen om dan niet daarin terug te vallen.
1: En dat is mooi. Ik heb zelf ook als interim manager bij De Hoop mogen werken. En dan zie je ook de betrokken medewerkers die er zijn. De inzet die ze hebben voor de cliënten. Dat gaat net een stapje verder. En als we dit soort steun kunnen bieden, dan weet ik zeker dat het ook goed terechtkomt. Dat het echt bij de mensen terechtkomt die dit hard nodig hebben.
0: Dat vind ik, dit stukje, dit wist ik gewoon niet. Ook niet dat jij daar... allemaal ontdekkingen, maar... En als je nou daar als je dan zo lang op de fiets zit, dwaal je dan, als je daar veel over kunt nadenken, nu ook al met trainen, ik kan me voorstellen dat als je straks onderweg bent, dwaal je dan naar dit soort dingen af? Of is het veel meer basic dat je gewoon denkt, nog 30 kilometer, ik heb een beetje honger, allemaal dat soort dingen?
1: Ja, dat moet ik eigenlijk wel gaan ervaren. Maar je bent er toch in de voorbereiding wel mee bezig.
0: Nee, daarom. Daarom kan ik me voorstellen dat je juist dan gedachten krijgt. Of...
1: Ja, met name ook als je bijvoorbeeld hier in de stad rondloopt. Het aantal dakloze mensen, vaak gepaard met verslavingsproblematiek of psychische problematiek. Waar dan toch blijkbaar, die een stuk nood hebben. Waar we als samenleving ook wel onvoldoende soms in kunnen voorzien.
0: Nou ja, dat is natuurlijk op een hele ordinaire manier wegbezuinigd. Dat het geld daarvoor niet meer bij Den Haag direct komt. Maar dat gemeenten daarvoor verantwoordelijk geworden zijn. En dat zie je terug in steden.
1: Nou ja, ik wil hier geen politieke debatten over gaan voeren. Daar zit ik ook onvoldoende in om daar wat veel over te kunnen zeggen. Maar ik zie wel de nood van mensen. Ja. En dat je dan de organisaties zijn die in dat gat springen. Dat vind ik dan heel goed dat het er is. En daar wil ik ook een steentje aan bijdragen.
0: Ja, ik vind het geweldig dat je dat doet. Ja,
1: nou, echt. Dankjewel, ja. Herco.
0: Ah. Waar kijk je het meeste naar uit als je 400 kilometer op de fiets gaat?
1: Wat ik altijd heb met fietsen, van we wonen gewoon in een prachtig land.
0: Ja, dat is zo.
1: En als je dan met elkaar aan het fietsen bent, gewoon de beleving van de omgeving. Want dat is misschien gek, je bent aan het insparren. Maar ondertussen kun je echt genieten van het landschap waar je doorheen fietst.
0: Zeker met fietsen kan dat
1: en
0: heel goed.
1: Wat ik eigenlijk het meest interessante vind, is het 's nachts fietsen. Van hoe ga ik dat ervaren?
0: Ja.
1: Omdat dat doe je normaal gesproken niet. Dan denk je vanuit veiligheid. Maar je fietst niet met een groep, goed verlicht. Ja. En dan is het heel goed mogelijk om ook 's nachts te fietsen. Maar alleen ben ik dat eigenlijk nauwelijks gewend. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik dat ga ervaren.
0: Ja, nou ik heb dus 's nachts over de Brouwersdam gefietst ooit.
1: Nou ja, kijk. Ja. Hoe was dat?
0: Ja, dat is te gek. Het is een beetje ontvreemdend.
1: Ja.
0: Ja. Maar wel, ja. En wij waren maar met z'n tweeën. Maar ook met een goed lampje. Dus het was niet eng of zo.
1: Nee.
0: Het is... zeker in de zomer is het dan in de nacht... Het was heel lekker qua temperatuur. Wij fietsten echt midden in de zomer, deden we dat. En we waren het helemaal niet van plan. Ik had samen met een schoolvriend hadden wij vrienden opgezocht... die in Blankenberg op een camping stonden.
1: Oh ja.
0: Wij zijn gewoon op de fiets gestapt en daarheen.
1: En daar naartoe? Ja.
0: Ja, dus lachen, gieren, brullen. En toen zijn we daar een nachtje gebleven en meegefeest. En toen zijn we weer teruggefietst. Maar wij merkten allebei dat we niet... nog een nacht op zo'n hele volle, rare jongerencamping wilde staan. Dus toen zijn we gewoon om 11 uur 's avonds vertrokken. En toen was er alleen nog maar de spond naar Terneuzen. En nou, dan hadden we net de laatste. Nou goed, en toen waren we dus midden in de nacht. Fietsten we door Zeeland.
1: Ja,
0: was heel. Ja. Het is. Ik ben heel erg gewend om 's avonds te fietsen. Maar niet lang. Dan fiets je gewoon naar huis.
1: Ja, precies.
0: En dan zo ook door. Ja, buiten, dus in de polder of wat ook. Ja, is dat heel. Ja, het is gewoon, het is vooral eigenlijk heel mooi dan.
1: Ja, dat denk ik dus ook. En de nachten zijn natuurlijk wel kort. Het is niet zo dat je heel erg lang. Op een gegeven moment wordt het ook wel vrij snel weer de dag krijg je
0: maar,
1: daglicht.
0: Maar dat is dus. Ik hoop dat je dan fietst. Want als je dan juist een tukje aan het doen bent, dan mis je dat. Maar, het, als je dus zo door de nacht aan het fietsen bent en het wordt licht. Ja, dat is
1: extra speciaal.
0: Dat is heel bijzonder. Ja. Ja. Dus toen ik 2 jaar geleden vanuit Wageningen naar IJmuiden liep. Liepen wij ongeveer ter hoogte van Vinkeveen. Als het dan licht wordt. En dan loop je buiten. Bij die mooie plassen. En dan, ja, dan is Nederland zo briljant mooi.
1: Nou, kijk eens. Ja. Nou. Ja.
0: En dat,
1: ja, eigenlijk dat is maar het voorrecht dat ik dat kan gaan fietsen. Dus
0: ik denk dat je dat goed zegt. Want ik denk dat het ook een voorrecht is dat je zo fit bent.
1: Dat je dit
0: kunt gaan doen.
1: Ja.
0: Zo voelt dat bij mij toen ik die lange dingen ging lopen ook hoor. Dat, zeker als je. Ik liep dan voor een goed doel voor iets met hele zieke kinderen. Ja, dat je dat dan mag doen. Ik vind dat soort combi's.
1: Precies, en als je het vergelijkt met degene waar je het voor doet en wat voor situatie
0: precies,
1: je zit, dan ben je inderdaad bevoorrecht. Zo voel ik dat ook. En de nachten, maar ook, ik denk ook de aankomst, dat ik dat naar uitzie van als je dat, de euforie van het finishen.
0: En je finisht ook weer in Dordrecht?
1: Je finisht in Dordrecht en dat is echt een.
0: Ja, dat wordt tranen met uit, althans. Ik ben heel emotioneel op dat soort momenten.
1: Nou.
0: Zeker na zo'n tijd. Ja.
1: Nou, er moet daar wat gebeuren bij mij voor ik echt tranen met uit haal. Maar okay. Wie weet, we gaan het zien. Ja. Dat gaan we zien.
0: Jeetje, wat een bijzonder verhaal, Johan. Ja. Dus 18 juni vertrek je.
1: Ja, en 20 juni in de middag, rond een uur of twee, zouden we moeten aankomen als alles goed gaat.
0: Nou, het is precies in dezelfde periode als ik dus. Want ik ben van 14 tot en met 21 juni met de Liberation Trail ben ik. Doe ik iets soortgelijks, maar dan niet op die manier. En soms 's nachts, maar meestal niet. Ja, trek ik vanuit Normandië via de Ardennen naar Arnhem. Dus misschien kom ik je wel tegen onderweg.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een gemeenschappelijke die belangstelling voor de geschiedenis. En de vrijheid waar we ook heel blij mee mogen zijn. Dat blijven herdenken.
0: Ja, heel precies. Belangrijk. Dus, ik wil je heel veel succes wensen.
1: Dankjewel.
0: Ik ga wel kijken of ik er iets van kan volgen. Want ik ben ook onderweg. En dan heb ik mijn computer mee. Dus dat moet lukken. Wij houden al onze deelnemers live met een live tracker bij. Dus dan kan ik zo eens een glimp werpen op jullie.
1: Ja, precies. Ja, helemaal goed.
0: Ja. Cycleverhoop.nl. Zoek dan op Team Noord-Holland of op Johan Luttig. Sponsor nog wat. En volg hem, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: En wij houden wel even contact via de app. Maar ik ben heel benieuwd hoe het je vergaat. En heel veel succes en geniet ervan.
1: Ja, en heel erg bedankt dat ik in de studio mocht zijn om wat mensen te mogen oproepen om een bijdrage te leveren.
0: Ik hoop dat het je nog wat oplevert. En ga een fantastische avontuur tegemoet. Dus
1: zeker weten.
0: Top.
1: Okay.
0: Nou, dan gaan wij hier een plaat uit de buurt draaien. Dit is Today van Dennis.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Ik heb nog één plaat voor je klaarstaan. Dankjewel voor het luisteren. Zo dadelijk Wietskop zondag en vanavond nog Jazz or No met Harry. Dit is In Excess met Suicide Blond. Wat een heerlijke plaat. Dank voor het luisteren. Tot volgende week. Doei.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Goedenavond, welkom bij Haarlem 105. Ik ben Mietske en goed dat je luistert.

Ja, ik dacht, ik gooi je er maar gewoon weer eens in, die jingle. Welkom bij Liedje op Zondag. Heel gezellig dat je erbij bent. Ik hoop dat je een lekker dagje hebt gehad. En leuk dat je luistert. En de komende 2 uur ben ik bij je met allerlei leuks en gezelligs. Ik ga het je straks vertellen, maar eerst Be My Man van Asa.

My Man van Asa. Ja, nogmaals, goedenavond hier bij Haarlem 105. Bij Wietske op zondag. Tot 10 uur zit je helemaal goed hier, want we maken er weer een gezellige zondagavond van. Tijd natuurlijk om even terug te blikken en vooruit te kijken. Wat viel op, wat bleef hangen? Wat komt er allemaal aan in en rond Haarlem? We gaan het allemaal even doornemen. Naast lekkere muziek hebben we natuurlijk onze vaste rubrieken. En in de digitale stand van zaken kijken we vanavond alvast vooruit naar de vakantieperiode. Want die komt er natuurlijk aan. We gaan massaal op reis straks. En dan blijkt dat de telefoon in je broekzak ineens veel meer is dan alleen maar die telefoon. Het is ook een hele handige reishulp. Dus hoe navigeer je offline? Hoe werk je met de e-sim? Van alles en nog wat kan je allemaal doen met je camera? We spreken het straks rond 8:30 met onze vaste ICT-deskundige Martijn Jansen. In de straatvraag. Ja, vanmiddag was natuurlijk de lentefair in Heemstede. En ik ging eens even een kijkje nemen. Want er werd flink genoten. Er waren natuurlijk kramen, lekkernijen, muziek en volop gezelligheid in het centrum. Ik sprak er met bezoekers en deelnemers. En ik laat je straks de sfeer van de dag horen. Nou, verder nog in de uitzendingen. Ja, we gaan het hebben. Een tafel van ruim 600 meter in Amsterdam. We gaan het even kort hebben over die mooie film Haarlems in oorlogstijd. En een opvallende ontwikkeling ook in AI-land. Dat en nog veel meer bij Wietske op zondag. Maar we gaan even luisteren eerst naar de B-52's met Funflex.

De Fun Flags van de B-52's. Hun lekkere comeback in 2008. Je kent ze natuurlijk van de Love Shack.

toch wel erg onrustig was. Het liep tijdens die eerste warme dagen ook. En tijdens het drukke Pinksterweekend liep het al flink op met overlast en opstootjes. Ik was zelf ook even op het strand en ik kwam eigenlijk midden in toch wel wat onrust. Dus dat was inderdaad heel vervelend. Nou ja, daarom greep de gemeente nu dan ook in, bleek deze week, van dit weekend, vanaf vrijdag tot en met vandaag, gold er een noodverordening voor een deel van het strand, de boulevard en het stationsgebied. En dat ging zeg maar tussen de strandpaviljoens Thalassa en Beach Far Out. Ook bij de Mango was het ook wel onrustig. Dus daar was die noodverordening. Wat dat betekent, de politie en handhaving kunnen dan sneller optreden, groepen uit elkaar halen en mensen die voor overlast zorgen direct wegsturen of een gebiedsverbod geven. En volgens de gemeente is dat dus ook nodig om de drukte en veiligheid in goede banen te houden tijdens die eerste echte stranddagen van het seizoen. Verder deze week wel iets mooiers. En het is dan niet in Haarlem, maar in Amsterdam, vlakbij. Maar ik wilde het toch even noemen, want ik zag het voorbij komen. Want ik vertelde je natuurlijk vorige week al over de demonstraties van Nationaal Protest hier in Haarlem. Daar had ik echt wel even ook, vond ik best wel even pittig toen ik dat zag. De mensen die daar toch wel heftig op ingingen op Facebook. Ja, over de zorgen, de spanningen en de harde woorden ook inderdaad die ik zag rondom mijn asielopvang. Maar tegelijk zag je daar toen ook iets anders gebeuren. Mensen die eigenlijk juist voor de asielzoekers en voor de verbindingen opkwamen. Die wilden zich laten horen. En daarom vind ik precies ook wat er in deze week in Amsterdam gebeurde zo'n mooi en krachtig initiatief. Want aan de Oosterdokkade in Amsterdam organiseerde Refugee Company en restaurant A Beautiful Mess een enorm gezamenlijk diner. Dus geen klein evenement, maar een tafel van ongeveer 600 meter lang, waar zo'n 1500 mensen aanschoven. Vluchtelingen, statushouders en Nederlanders zaten daar dus letterlijk naast elkaar. Samen eten, ze praten, luisteren. Ja, dat was echt mooi. Niet debatteren, niet schreeuwen op social media, maar gewoon menselijk contact. Nou, dat Refugee Company, dat ken ik niet, maar dat ondersteunt dus vluchtelingen met taalprogramma's, coaching en werkervaring. En vanuit die organisatie ontstond dus ook A Beautiful Mess, waarin statushouders dus horecaervaring kunnen opdoen. En de opbrengst van deze avond gaat naar taal en coachingprogramma's in asielzoekerscentra. Dus dat is een hele goede zaak. Wat ik ook mooi vind is dat natuurlijk ook deze avond weer laat zien dat Nederlands niet alleen bestaat uit protesten en verdeeldheid, maar dat er dus ook een hele grote groep is die kiest voor rust, empathie en zo'n mooie ontmoeting. En in een interview ook met een van die mensen werd er ook gezegd, die onbekendheid, dat leidt vaak tot angst. En als je een beetje met elkaar gaat praten en weten wie je hebt, elkaars verhalen hoort en elkaar als mens ontmoet, dan verdwijnen vaak toch een heleboel vooroordelen naar de achtergrond. Dus dat wilde ik even aanhalen, dat een mooi initiatief was. En vorige week heb ik natuurlijk ook verteld over die geweldige Beth Hart. Dus dat 1 en 1 is 2. Want dit is zij met het nummer Let's Get Together. En die vond ik wel mooi passen. Hier is Beth Hart.

Yeah, the wonderful Beth Hart. En straks natuurlijk de digitale stand van zaken. En eerst nog een nieuwtje over AI. Maar eerst SOS van Greg Davis.

Greg David met SOS hier bij Haarlem 105. En ja, dan toch weer even AI, want deze week las ik de Kids Top 20 is terug. Nou ja, dat is niet iets wat ik meer kijk, maar ik weet het nog wel van vroeger met toen de kinderen klein waren. En aan 23 jaar werd het programma dus vorig jaar wegbezuinigd door de NPO. En maakt nu dus online een comeback via TikTok. Maar wel met een presentator die eigenlijk dus niet bestaat. De presentator van de Kids Top 20 blijkt tegenwoordig dus uit de cloud te komen in plaats van uit Hilversum. Nou, ik vond het echt bizar. Het nieuwe gezicht heet Jess.

Ze is jong, hip, enthousiast en dus volledig gemaakt van AI. En in de introductievideo, dan zegt ze dus... We zijn er weer vandaag en alles over je muziek en je artiesten... je favoriete popidolen. Maar kijkers zagen eigenlijk meteen dat de stem en ook de mondbeweging... net niet helemaal synchroon liep. Dus dat is natuurlijk een klassieke AI-glitch. Dus het was nog niet zo goed. En het zorgt natuurlijk ook wel voor discussie. Want de oud-presentatoren die vinden dat natuurlijk ook echt niet leuk. En ze vinden het ook best wrang dat zo'n mooie kinderprogramma... terugkomt zonder echte presentator van vlees en bloed. Zeker in een tijd waarin veel jonge mediatalenten juist moeite hebben om werk te vinden. Dus dat is hun reactie. Ja, tegelijkertijd laat het dus ook weer zien hoe snel die kunstmatige intelligentie de mediawereld binnendringt. Want waar AI natuurlijk vooral werd gebruikt voor filters en effecten. En nu kan het dus hele complete presentatoren creëren. En de grote vraag had ik dan zelf een beetje van... is dit dan nu inderdaad de toekomst? En maakt het kinderen eigenlijk ook uit? Want zij groeien natuurlijk op met filters, avatars en virtual reality en influencers. Dus misschien voelt zo'n digitale presentator misschien voor hun helemaal niet zo vreemd. Ik ben heel benieuwd. En wie weet dat het allemaal niet zo'n vaart loopt. Maar ik vind het wel een beetje een schrikbeeld. En ik kan het misschien zo even voorleggen aan Martijn misschien. Voor alle duidelijkheid, ik presenteer dit nog zelf zonder filters. Dit is ook nog steeds mijn echte stem. 100% menselijk gepresenteerd. We gaan lekker verder met Rod Stewart. En na Rod Stewart... kom ik bij je terug met Martijn voor de digitale stand van zaken. Maar eerst Crazy About Her.

0: digitale stand van zaken.
1: Ja, en het is weer tijd voor de digitale stand van zaken, waarin we elke week jouw digitale wereld een stukje overzichtelijker maken. En vandaag, wat ik al zei, hebben we het over iets wat we natuurlijk altijd bij ons hebben, altijd bij ons dragen en maar zeker ook meenemen op vakantie. Maar waar we juist vaak op reis nog maar de helft uithalen. Onze telefoon. Want dat apparaat in je broekzak is tegenwoordig je wegenkaart, je woordenboek, je instapkaart, je reisgids en soms zelfs je redder in nood als je ergens in een buitenwijk van Barcelona ineens geen idee meer hebt waar je bent. Dus dan heb je hem altijd bij je. Hoe zorg je ervoor dat je offline kunt navigeren? Hoe werkt zo'n eSIM nou eigenlijk? Kun je inderdaad een menukaart live laten vertalen met je camera? En welke instellingen zet je nou slim aan of uit voordat je vertrekt? We gaan het erover hebben met onze huisgast en ICT-deskundige Martijn. Martijn, welkom.
2: Dankjewel, Wietske. Leuk om weer te zijn.
1: Ja, wat goed. Ja, want inderdaad, het is gewoon weer bijna vakantie. En we kunnen natuurlijk altijd tips gebruiken. Want een complete reisbegeleider, vertaler, tolk, adviseur, menu-uitlegger, gewoon in je zak.
2: Ja, het is natuurlijk zo'n handig toestelletje. En het is zo voor de vakanties, leek het me handig om daar de mensen wat meer tips over te geven waar ze aan hoe ze hem beter kunnen gebruiken, want ze hebben hem toch bij zich.
1: Ja, nou, want dat is grappig. Toen je zei, dit onderwerp gaan we doen, dacht ik ben eigenlijk vooral bezig met wat moet ik uitzetten. Weet je, ik heb zo vaak gehad, denk ik, roaming uit en op die manier. Maar ik ben er nooit echt heel erg mee bezig geweest met wat kan ik aanzetten en wat is handig.
2: Nou ja, ook over dat roaming gaan we ook nog wel even op in. Want dat is inderdaad ook iets wat natuurlijk nog niet zo heel lang bekend is.
1: Nee.
2: En ook in combinatie met de eSIMs die je net al aangaf. Want er zijn toch wel een heleboel dingen die je natuurlijk best heel leuk kan gebruiken op je telefoon tijdens je vakantie.
1: Nou, wij willen het graag horen. Dus steek van wal.
2: Steek van wal.
1: Steek van wal.
2: Steek van wal. Nou, wat je telefoon natuurlijk, je gaf net al een heleboel voorbeelden aan. Vroeger had je natuurlijk allemaal soorten boeken bij zich. Papieren, wegenkaarten, woordenboekjes, Nederlands, Spaans, de Lonely Planet of de Capitoolgids. Nou ja, om maar te zwijgen over natuurlijk een fotorolletje met losse rolletjes.
1: Ja, goede oude tijd.
2: Inspiratie ben ik in ieder geval.
1: Ja.
2: Maar tegenwoordig kunnen er natuurlijk zoveel dingen, die kan je telefoon gewoon heel erg goed. En ik licht er even vier, licht ik er even uit.
1: Ja.
2: Navigeren zonder dat je iets kost. Je kan namelijk alle kaarten die je bijvoorbeeld in Google Maps, maar dat kan in Apple Maps, kan het ook. Die kan je offline beschikbaar maken.
1: En dat moet je van tevoren doen.
2: Dat moet je van tevoren doen op het moment dat je natuurlijk wel een internetverbinding hebt. En het voordeel is, mocht je ergens in de middle of nowhere zijn waar geen data is of geen wifi, heb je toch gewoon de up-to-date kaart bij je. En kan je gewoon, of het nou met de auto of met de fiets of lopend is, kan je gewoon navigeren en heb je gewoon iets aan die routeplanner.
1: Oké, dat komt meteen mijn punt. Want dat hebben natuurlijk heel veel mensen. Dat is met navigatie natuurlijk. Dat gaat niet op wifi. He, dat is vaak toch, merk ik ook om me heen, een miscommunicatie. Je hebt in principe altijd wel Google Maps.
2: Tweeledig. Ja. Het is tweeledig. Want je positie wordt inderdaad bepaald door niet op wifi. Dat gebeurt door GPS-satellieten die zeg maar om de aarde heen zwerven. Ja. Dus je locatie is altijd wel bekend. Maar als natuurlijk de kaart zelf van Google of van Apple niet geladen kan worden, kan dat puntje waar jij bent op de kaart niet getoond worden en heb je er nog niks aan.
1: Ja, precies.
2: Dus je hebt allebei nodig. Nou, de eerste gebeurt altijd, waar je ook ter wereld bent, mits je onder een enorm dik ijzeren dak staat. Ja,
1: in
2: dan lukt
1: een grot.
2: Dat natuurlijk niet.
1: Nee.
2: Of in een grot, inderdaad, dan lukt dat ook niet.
1: Nee.
2: Dus die positie, dat lukt altijd wel, maar de kaart heb je wel nodig.
1: Ja.
2: Nou ja, en die kan je dus van tevoren zeg maar offline beschikbaar maken, waardoor die toch gedurende die hele vakantie. En in Europa is dat wat minder van toepassing, met die roaming waar we het zo nog even over hebben. Maar ga je naar landen buiten Europa, dan betaal je natuurlijk gewoon dik voor je data.
1: Ja, zeker.
2: Nou, als
1: ja.
2: je dat dan van tevoren niet hoeft te doen en je kan gewoon vanuit je hotel eerst die kaarten downloaden.
1: Ja.
2: Nou, dan maakt dat het natuurlijk wel een stuk makkelijker.
1: Zeker, goede tip.
2: Dat is een goede. Nou, vertalen met je camera. Je kan een vertaal-app openen, bijvoorbeeld Google Translate. En of je nou in Griekenland zit of naar een instructiebord in Tokio kijkt of naar je menukaart in Spanje, je kan gewoon je camera eroverheen houden en de vertaalde tekst wordt er dan gewoon overheen gelegd vertaald en wel.
1: Nou, geweldig. Ja, ik moet je zeggen, ik wist hier dus niets van. Maar ik heb vorig jaar toevallig in een Frans museum waren er alleen maar Franse kaartjes. Toen dacht ik, nou, wat stomzinnig, want ik wil ook weten wat er over de. Toen heb ik dat dus inderdaad gevonden. En het is ongelooflijk. Ik maakte een foto van dat bordje. En ik kreeg gewoon, plop, inderdaad zo, de Nederlandse tekst. Nou, ik vond het echt waanzinnig.
2: Je hoeft niet eens een foto te maken.
1: Ja, dat was toen wel zo. Maar je kan het gewoon met je camera.
2: Je kan hem gewoon letterlijk, en dan hoef je je camera, je moet hem een beetje stil houden. Maar stel dat dat echt een enorme lap tekst is, kan je gewoon zo van boven naar beneden die tekst volgen. En dan doet hij het gewoon live, doet hij het vertalen. Ik was bijvoorbeeld vorig jaar in Indonesië. Maar dat is natuurlijk een taal die absoluut niet op onze Nederlandse taal lijkt. Weet je, als je natuurlijk vaak in een land komt, of in Duitsland of in Spanje of dat soort dingen, dan kan je met de letters vaak nog wel een beetje bedenken wat het misschien betekent. Nou, dat kan je in Indonesië met die rare tekens natuurlijk wel vergeten. En om maar te zwijgen over China of Japan.
1: Ja.
2: Maar dan kan je dus gewoon met je telefoon inderdaad gewoon de kaart scannen of wat je dan ook wil zien. En het wordt gewoon letterlijk voor je vertaald naar het Nederlands.
1: Real time.
2: Real time? Ja. Ja, je moet wel ook daar weer een internetverbinding voor hebben.
1: Ja.
2: Dus het moet of data zijn of wifi.
1: Ja.
2: Maar het is natuurlijk, ja, het kan gewoon alles vertalen. En het kan het ook nog oplezen als je dat zou willen.
1: Ja. En dat is een vertaal-app. Dus heb je een tip van welke jij goed vindt? Want er zijn natuurlijk ook weer 80.000 verschillende.
2: Ja, ik gebruik altijd Google Translate.
1: Oh, dus gewoon Google Translate. Ja. Ja. Okay. Ja.
2: En dan kan je inderdaad gewoon het cameraatje aantikken en dan kan je gewoon scannen.
1: Ja. Leuk, goed. Ja.
2: Nou, je Apple Wallet en je Google Wallet, al je digitale dingen op in één portemonnee, zeg maar. Je instapkaartje, treinkaartje, je hotelreservering. Je kan het allemaal daar bewaren.
1: Ja.
2: En dat betekent dus dat je nooit meer papiertjes kwijt bent. Of dat je papiertjes moet zoeken. En je kan gewoon altijd in je telefoon kijken naar de dingen die je nodig hebt.
1: Ja, dan even, ik ben natuurlijk echt een leek. Ik ben echt niet hoor. Ik heb dan inderdaad sommige dingen vragen dus. Hè. Bijvoorbeeld een concertkaartje vraagt die van wil je het in je wallet? Nou, dan gaat het allemaal goed. Maar ik weet niet eigenlijk hoe ik dat actief daarin moet zetten. En ik doe dus ook dubbel klikken en dan komen ze tevoorschijn samen met mijn bankpasjes en weet ik van wat. Maar het is meestal een toevalstreffer dat ik alles open krijg dan dat ik dat nou heel goed weet wat ik nou precies doe.
2: Nou, dat zijn inderdaad vaak de kaartjes die worden aangeboden. Maar je kan in je Apple Wallet bijvoorbeeld kan je ook op een plusje drukken. En dan kan je ook nog andere dingen toevoegen. Een openbaar vervoerkaart of inderdaad kaarten die niet genoemd zijn, die kan je daar ook gewoon toevoegen.
1: Ja, oké. Dus dat kan je dus ook zelf actief doen. Top.
2: Ja, of bijvoorbeeld je kortingspasjes van de lokale bouwmarkt of dat soort dingen. Die kan je daar allemaal aan toevoegen.
1: Oké, super.
2: Dat is ook wel heel handig.
1: Ja.
2: Nou, je hebt het net al even genoemd, de digitale simkaart. Een e-sim klinkt heel erg technisch, maar het is feitelijk gewoon een simkaartje in je telefoon, maar zonder het plastic dingetje wat je erin moet stoppen. Je koopt hem direct in een app van een aanbieder en hij komt digitaal op je telefoon. En je hebt dan internet in het land waar je op dat moment bent voor een paar euro per week, want je werkt via een lokale provider. En het voordeel is, en dat gebeurde als je natuurlijk een simmetje koopt, kan het ook. Maar dat nadeel is dan dat je op je normale nummer niet meer bereikbaar bent.
1: Ja, dat moet je in en uit. Dat was vroeger zo, hè? Ja. Dat je dat kaartje moet verwisselen.
2: Ja, dan moet je steeds dat kaartje verwisselen. En een e-sim komt er gewoon digitaal naast te staan. En je kan dan opgeven welke data je wil gebruiken.
1: Ja, gewoon in je instellingen dat je dat even selecteert.
2: Ja. En dan ben je dus gewoon op je normale telefoonnummer bereikbaar. En de data gebruik je in het buitenland. Ook dat heb ik vorig jaar in Indonesië gedaan. Waardoor ik daar heb ik ter plekke en heb ik met een provider heb ik een e-sim geregeld op mijn telefoon gezet. Nou, ik heb daar gewoon heerlijk al die tijd data gebruikt tegen het lokale tarief. Maar ik kon wel gewoon bellen en gebeld worden met mijn normale nummer.
1: Ja, dat kan gewoon naast elkaar, zeg maar. Als jij dan wordt gebeld, dan komt dat automatisch gewoon op je eigen nummer binnen.
2: Ja, precies.
1: Superhandig.
2: Dat is het voordeel. Ja, dus dat is ook wel een handige om even te weten met die e-simmetjes. En je kan ze vaak per maand afsluiten.
1: Ja.
2: Of zelfs voor een bundel. Je kan zeggen, joh, ik wil een databundel van 1, 5 of 10 gig. En als die op is, is die op.
1: Ja, dan heb je het gewoon al in de hand. Nou ja, ik was laatst, dan ging ik skiën in Frankrijk. Maar we kwamen natuurlijk aan op een soort Zwitsers gebied. Nou, ik moest wat taxis dingen doen en ik had dus helemaal niet door. Ik was zo 40 euro verder. Maar ja, ik had dus inderdaad. Maar dat is wel tricky, want dan zit je net bij grens. En ja, nou ja,
2: dan tikt die door. Ja.
1: Tikt die door. Ja. Nou ja.
2: Nou, hey. deze dingen is wel goed om even te onthouden. Dit zijn wel dingen die je vaak thuis even moet doen.
1: Ja.
2: Besteed er thuis een half uurtje op de bank aan en daarna gebeurt ter plekke, doet je telefoon eigenlijk de rest.
1: Oké, ja. Dat is dus, dat moet je niet gaan doen als je al onderweg bent en dan op in het buitenland half zit. Nee, helemaal goed. Ja, Google Maps werkt alleen als je internet hebt, begreep ik.
2: Nee, dat is dus niet waar. We hebben het eigenlijk net al besproken.
1: Oh ja, oh ja. Oh god, ja nee. Oh, dat is... Ik lees nu een vraag van iemand die vroeg dat aan mij. Werkt Google Maps alleen als je internet hebt? Ik ben een beetje snel. Nee, dat hebben we ook al besproken.
2: Je kan het gewoon offline maken. Dus dat ga ik verder niet... Ik ga dat niet nog een keer bespreken.
1: Nee, Cindy, dan weet je dat nu al. Google Maps werkt, dus dat is dus niet waar. Ja, ga verder.
2: Nou ja, we hadden het net al even erover gehad. Wat je ook wel eens hoort is dat mensen zeggen dat je inderdaad als je in het buitenland bent, dat je moet betalen voor je dataverkeer en voor je telefoon en sms'en. Nou, dat is niet het geval. Sinds 2017 heeft de Europese Unie vastgelegd dat je, en dat hebben ze, die regel hebben ze genoemd, roam like at home. Oftewel, je moet roamen alsof het thuis is. Dat betekent dat je in het buitenland dezelfde bundel gebruikt die je ook in Nederland gebruikt.
1: Okay.
2: En daar mogen geen extra kosten voor gerekend worden.
1: Nee, roam like a...
2: Behalve als je over je bundel heen gaat, zoals jij net schetste.
1: Ja,
2: maar
1: precies.
2: Dat zou je dan ook in Nederland hebben gehad, dan had je die kosten ook gehad.
1: Ja, en ik zat natuurlijk niet in de EU, natuurlijk, hè?
2: Nee, dus ook dat je zei Frankrijk.
1: Ja, maar ik zat dus aan het Zwitserse gedeelte. Dat was zo
2: om...
1: Ja, dat had ik natuurlijk niet door. Je komt aan daar en dan bewegen je eigenlijk tussen Frankrijk en Zwitserland. En ik zat blijkbaar dus wat meer richting Zwitserland. Ja,
2: dat is inderdaad wel een dingetje om op te letten. Dat als je dat niet alle landen binnen Europa die wij kennen onder die regel van de EU vallen. Want dat is natuurlijk wat anders.
1: Ja, precies. Oké, dus
2: dat
1: goed om te weten.
2: Ook voor Engeland, dat is ook goed om dat Engeland geldt, valt daar ook niet onder.
1: Nee. Ja.
2: Nou, net kwam die al even voorbij. Een eSIM klinkt heel erg mooi, maar daar sommige mensen denken dat je daar een nieuwe telefoon voor nodig hebt. Nou, waarschijnlijk niet, want de meeste iPhones of elke iPhone sinds 2018 ondersteunt een eSIM.
1: Oh ja.
2: En bij de meeste Android-toestellen van de afgelopen 4-5 jaar zit dat er ook gewoon kant-en-klaar bij.
1: Ja. Ja. Oké. Ja. Is goed, inderdaad. En kan je als iemand zegt, nou, ik wil toch met zo'n kaartje werken, kan dat wel? Nog?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Zolang je telefoon gewoon zo'n slotje heeft waar je hem in kan doen, dan kan je er natuurlijk ook gewoon een fysiek simmetje in doen.
1: Ja.
2: Je eSIM werkt ook naast je bestaande simkaart.
1: Ja, dat is handig.
2: Dat
1: is ja. Top.
2: Nou, dan heb ik nog wel een aantal praktische tips. Echt wel dingetjes om even van tevoren inderdaad te doen. Dat ik net ook al zei. Dingetjes om even thuis op de bank in een half uurtje te doen voordat je koffer dicht gaat. Download je kaarten thuis. We hebben hem net al even besproken. Zorg dat de kaarten waar je naartoe gaat, dat die offline beschikbaar zijn in de app die je gebruikt. Installeer een vertaal-app.
1: Ja, wacht. Dus inderdaad. En kan je heel praktisch even zeggen, je opent Google Maps en dan?
2: Je opent Google Maps. Ik moet zeggen, en dan kan je kiezen voor offline kaart downloaden.
1: Oh, daar heb je echt een keuze in. Ja.
2: Ja. En dan staat hij gewoon van dat moment lokaal. En dat kan even duren, afhankelijk van hoe groot het gebied is of het land. Kan dat een paar honderd MB tot een aantal gig zijn, maar dat past ook bijna op iedere telefoon past het wel op.
1: Ja. Ja, precies. Oké. Okay. Dus dan kijk je waar je bent en dan sleep je dat zo erin. Oké. Okay. Helemaal goed.
2: Ja. Installeer een goede vertaal-app. Google Translate of Apple vertalen zijn alle twee gratis. En ook daar moet je even de taal vooraf downloaden. Want dat is ook vaak een offline pakketje wat je dan even moet downloaden, wat dan op je telefoon staat. Zodat je dat taalpakket wel hebt.
1: Ja. Ja.
2: Dan zit je dus op je locatie en dan doet hij het niet.
1: Oké, nee, dat is ook niet handig. Nou, en dan zie je dus ook een offline ding. Dat zijn allemaal, dat wijst zich vanzelf.
2: Ja, dat is, over het algemeen is het heel goed zichtbaar. Of het zit in een menuutje onder een optie. Kan je hem gewoon aanklikken om dingen offline beschikbaar te maken.
1: Ja, kan je het een beetje thuis lekker proberen. Dan ben je niet aan het klooien als een ober op je staat te wachten. Hè? Dat is misschien wel handig.
2: Ja, of als je je kaartje, dat is de volgende tip. Die hebben we ook al een beetje besproken. Zet alles in die wallet voordat je vertrekt.
1: Ja.
2: En dat je niet op het moment dat je het nodig hebt, dat je moet gaan zoeken of het wel in je wallet zit, ja of niet. Of dat je toch nog een papieren kaartje hebt.
1: Ja, oh, bij het vliegtuig is dat ook vervelend. Als je denkt, ik heb al ingecheckt en dan kan je het in één keer niet vinden en zo.
2: Precies, ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja, en dan de laatste, maar die heb ik eigenlijk ook al genoemd, besef ik. Dat is regel de eSIM voor buiten Europa.
1: Ja.
2: Doe dat inderdaad ook thuis al. Of kijk in ieder geval welke aanbieders er zijn, zodat je het heel makkelijk kan regelen.
1: Ja.
2: En er zijn er velen, maar check ook met dit soort dingen de reviews over welke wel en niet goed zijn.
1: Ja, ja, precies. En misschien je eigen provider, die heeft misschien ook nog wel een paar tips, of niet? Of maakt dat niet uit?
2: Nee, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat natuurlijk vaak om of bedrijven die het echt wereldwijd aanbieden.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk het makkelijkste. Of ter plekke in het land waar je naartoe gaat, daar kijken naar een provider die dat aanbiedt.
1: Ja, duidelijk. Nou ja, even hè, als je het even zo bekijkt. Je telefoon is eigenlijk je beste reisgids. Hè? Het beste woordenboek, de beste kaart, het handigste kaartenmapje dat je eigenlijk ooit hebt gehad. Dat is eigenlijk de conclusie.
2: Alles is natuurlijk daarop te vinden of te bewaren of dat soort dingen. Dus het is een uitermate praktische reisassistent.
1: Ja, super. Nou, dan heb ik inderdaad, ik had één vraag natuurlijk al er doorheen laten glippen. Maar er is hier nog een vraag van Rachid. Die zegt, ik ben steeds banger voor dat ik mijn telefoon kwijtraak op reis. Of dat die stuk gaat en dat ik niks meer kan. Ja, dat is natuurlijk wel reëel. Het is natuurlijk echt te gek dat alles in één zo'n ding zit. Maar ja, wat als je hem kwijtraakt?
2: Ja, nou ja, dat geldt natuurlijk eigenlijk hetzelfde voor als dat je hem thuis kwijtraakt.
1: Ja.
2: Maar het is natuurlijk in het buitenland altijd wat lastiger. Eentje inderdaad, zet voor zowel Apple als Google kan je aanzetten dat je telefoon wordt gevonden. Dat heet bij Apple heet dat Find Me of Find My. En dan kan je dus altijd je telefoon lokaliseren vanaf een ander apparaat. Of je kan zelfs op de site van Apple inloggen en kijken waar die staat. En dan kan je hem zelfs wissen.
1: Ja.
2: Een tweede, om even met dat soort dingen goed over na te denken. Maak één keer een digitale map met scans van je paspoort. Je boardingspas en bijvoorbeeld je reisverzekering. En deel die met iemand thuis.
1: Oké, maar je zegt dat moet je digitaal dan scannen?
2: Nou, je kan het natuurlijk een foto maken.
1: Ja.
2: En ja, of een scan, dat maakt natuurlijk niet zo heel erg veel uit. Maar dat je dat in een mapje zet op je telefoon. En dat je, of op je Google Drive of je iCloud. En deel dat dan met iemand thuis.
1: Ja.
2: Zodat mocht je telefoon wordt gestolen en je er dus niet bij kan, dat die persoon wel die dingen eventueel van jou heeft en je daaraan kan helpen op wat voor manier dan ook.
1: Ja, precies. Dus echt. En ik doe ook altijd nog gewoon een kopie van mijn paspoort print, hoor. Die doe ik gewoon in een zijvakje in mijn tas.
2: Ja, ja, dat is natuurlijk ook een zekere methode. En dat is natuurlijk wel een lekker gevoel dat als je inderdaad je tasje met je paspoort kwijtraakt, of weet ik veel wat, of je vergeet hem ergens.
1: Ja.
2: In de stress met het zoeken naar je boardingpas. Dat je dan nog het kopietje hebt.
1: Zeker. En qua verzekering, want dat is natuurlijk ook wel handig. Hè? Dat vind ik dan denk ik meteen met dit euvel. Dat is ook iets wat je dan goed moet regelen. Want je wil natuurlijk eigenlijk ook snel een nieuwe telefoon aanschaffen. Ook op reis.
2: Ja, ja, de meeste reisverzekeringen wordt een telefoon wel vergoed tot zo'n €500. Check wel even je polis of er misschien nog een aparte module voor nodig is. Want dat varieert een beetje per verzekeraar.
1: Ja. Want dan kan je ook alles, als je weer een nieuwe telefoon hebt, dan kan je het natuurlijk allemaal weer uit de cloud halen en er weer opzetten.
2: Ja,
1: en dan
2: ja.
1: Is het eigenlijk ook allemaal zo geregeld. Nou, Martijn, het is gewoon, ik voel me helemaal safe.
2: Helemaal klaar voor de vakantie.
1: Op vakantie. Hey, en over vakantie gesproken natuurlijk. Jij gaat lekker op vakantie.
2: Dat klopt, ja.
1: Dus
2: ik ga inderdaad op vakantie. En dat zorgt er ook voor dat ik er volgende week zondag, want dan ben ik echt op reis.
1: Ja. Dus dan
2: beschikbaar ben voor
1: nee.
2: Tips en trucs deze keer.
1: Nou, maar dan gaan we kijken of, want je bent even lekker een paar weken weg.
2: Ja.
1: Waar ga je heen, Denemarken, begreep ik?
2: Ja, ik ga naar Denemarken inderdaad, erg lekker.
1: Ja. Heerlijk. Nou ja, dus inderdaad, dan is er volgende week niet. Maar weet je al waar we het die week daarop over gaan hebben? Of laten we dat gewoon even nog in het ongewisse?
2: Nou, ik heb wel een idee. Ik heb nog geen exact idee, maar het wordt wel weer een tip of een aflevering met goede tips. En misschien ook wel toch weer wat waarschuwingen. We hebben natuurlijk nu een aantal wat leukere insteeks gehad. Maar er zijn toch nog wel veel dingen om op te letten. En ik denk erover om te hebben over dat gratis niet altijd gratis is op internet.
1: Hey, goed zo. Ja, we moeten ook wel weer een beetje. Ik vind het wel leuk hoor, om ook even de positieve kant van technologie. En ik merk, het helpt me ook echt hoor, dat ik echt wel meer bewust ben met wat ik allemaal aanklik. Martijn, ik wens jou een hele fijne vakantie. Dit nummer ook voor jou. En ik spreek je hopelijk dan over 2 weken wel. En de luisteraars, ik laat weten wat we gaan bespreken. Jullie kunnen natuurlijk altijd reageren. 0600 500 538. Voor nu, Martijn, ontzettend bedankt. En voor jou, Dreadlock Holiday van 10cc.
2: Dankjewel.

0: jij zin in de vakantie? Lekker. We gaan naar het nieuws. Straks deel 2 van Wietske op zondag.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws. Weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Straks de lentefair in Heemstede. Ik was erbij. Blijf luisteren. Ja, en een prachtige film ook. Haarlem in oorlogstijd. We gaan het er zo even over hebben. De lentefair en de straatvraag. Maar eerst

was In Case You Missed It van Matt Simons. En ik zie net dat mijn lieve collega Luc Hasselman, die is lekker aan het luisteren. Super gezellig, Luc. En jij wil graag Joy van Mama's Gun horen. Nou, dat ga ik natuurlijk voor jou doen. Speciaal voor jou, Joy.

fan van deze lekkere soulvolle plaat. Ja, na dit nummer gaan wij eens even de lente ver op. En laat ik jullie even horen wat daar om een beetje te doen was. Hier is Luke Combs.

0: Combs met Rethink Some Things. Lekker gitaartje. Ook een lekker nummer. En vandaag was natuurlijk de Lente Fair in Heemstede. Een evenement dat inmiddels zo'n 25 jaar een vaste traditie is in het dorp. En ja, de Binnenweg en Raadhuisstraat stonden vol met kramen, muziek, terrassen en bezoekers. Volop die genoten van een gezellige dag in het centrum. Er was van alles te doen, mode, lekkernijen, kinderactiviteiten, live entertainment. Er was voor ieder wat wils. Dus ik dacht, tijd om eens even lekker dat te gaan bekijken. Dus ik ben vanmiddag zelf even naar Heemstede gegaan om de sfeer te proeven. En ik sprak met bezoekers, ondernemers en deelnemers hoe zij deze Lente Fair hebben ervaren. Luister even mee.
1: Ja, en ik loop dus inderdaad op die Lente Fair in Heemstede. En ja, het is super gezellig. Het is lekker druk, niet al te warm. En de mensen zijn heel ontspannen, lekker al die kramen aan het aflopen. Er is heel erg veel te doen. Dus ik ga eens eventjes kijken of ik wat mensen kan spreken en vragen wat zij allemaal hebben gekocht. U loopt hier lekker over de Lentefair in Heemstede. Ja. Komt u hier vandaan?
2: Hoofddorp.
1: Komt van Hoofddorp. En bent u vast een gast hier?
3: Vaste gast. We gaan hier regelmatig naartoe omdat ik het een heel gezellig dorp vind.
1: Ja.
3: En hele fijne winkels.
1: Ja, precies. En deze Lentefair, die is elk jaar? Komt die elk jaar?
2: Ja, ja.
3: Ja, heel leuk. Ja. Ik heb net een jurk gekocht. Nee. En ik vind hier altijd wel iets, omdat er toch ook wel aparte dingen te koop zijn hier. Ja.
1: Dus anders dan op andere markten?
3: Vind ik wel. Nou, niet allemaal. Maar wel een aantal, nou, meerdere stands dat ik zeg van, nou, dit is interessant om hier naartoe te gaan.
2: Leuk. Het is gewoon wat gezelliger hier.
3: Ja. Ja. Ja.
1: Leuk.
3: Een grote verscheidenheid. Ja. En ook met de muziek en de restaurantjes en waar je wat komt eten en drinken. Helemaal leuk.
1: Ja. Nou, dus tot volgend jaar.
3: Oké, doen we.
1: Ja, dank u wel. Nou, en ik sta hier dus bij een hele mooie stand en met heel grote letters staat er het Wiebelmannetje. Nou, daar vraag je af, wat is dat allemaal? Maar hier zit ook de schrijver Harald Timmer en hij is schrijver en illustrator. En het Wiebelmannetje is volgens mij echt een groot succes, hè?
4: Ja, dat is zeker een groot succes. Ja, het eerste deel van het Wiebelmannetje ben ik nu aan de achtste druk. Dus, en het is een serie van 12 delen. En in 12 delen vertel ik één groot verhaal in allemaal losse avontuurtjes. Dus je kunt ze allemaal los van elkaar lezen, maar het is ook één groot verhaal. En ja, erg leuk, 12 delen.
1: En wie is het Wiebelmannetje?
4: De hoofdpersoon heet oorspronkelijk Wiebe. En hij komt in een wiebelwolk, waardoor hij zelf enorm begint te wiebelen. En dan komt hij borstdwergen tegen in het eerste deel. En die noemen hem eigenlijk gelijk Wiebelmannetje. En dat neemt hij eigenlijk de hele reis neemt hij dat met hem mee. Want hij gaat op zoek naar de maker van die wiebelwolk om zich weer te laten ontwiebelen. En in deel 12 vindt hij eindelijk de maker.
1: Ah, wat mooi. Ja, dit is radio helaas, maar het is inderdaad prachtig geïllustreerd. Want je bent ook illustrator.
4: Ja, dat klopt. Ik schrijf het niet alleen. Ik teken het ook. Ja, en ik geef het zelf vorm. Ik geef het ook zelf uit. Ja, en ik vermarkt het op markten en braderies. Maar het ligt ook gewoon in de boekhandel.
1: Ja. Geschreven. Oh, ja. Het bord valt er steeds op. Het is best wel een behoorlijk windje. Maar we gaan gewoon onverstoord verder.
4: Ja, we gaan gewoon verder. Ik ruim het zo meteen wel op.
1: Dan heb je Wiebelmannetje. Maar inderdaad, voor de andere, je hebt meerdere reeksen. Voor alle leeftijden eigenlijk.
4: Ja, Stekel is voor kinderen tot een jaar of 4. De boeken van Wiebelmannetjes voorlezen voor kinderen van 4 tot 8. Maar vanaf een jaar of 7 kan je het ook zelf lezen. Dan heb ik 2 boeken over draken geschreven. Dat is zelf lezen vanaf 8. Dan heb ik de Schrijfwedstrijd en de Schrijfacademie. Dat zijn boeken die ik heb geschreven samen met kinderen van basisscholen uit Haarlem.
1: Oh, leuk, samen geschreven.
4: Ja, het zijn echt samenwerkingsprojecten geweest met de school.
1: En hoe gaat dat dan?
4: Ik heb ze begeleid in een traject van ongeveer 13 weken in het schrijven van een verhaal. En die verhalen die heb ik verwerkt in mijn boeken.
1: Wat ontzettend leuk.
4: Ja, echt hele toffe projecten.
1: Ja.
4: En dan voor de alleroudste heb ik ook nog Schaduwland geschreven. Dat is echt een trilogie, jeugdfantasy, vanaf een jaar of 12, 13. Ja. Voor jongvolwassenen en volwassenen.
1: Ja, het ziet er ook serieus uit. Echt zo'n zwarte, spannende kaft. En dat is inderdaad een heel ander genre. Ja. Nou, hartstikke leuk. Er staan hier heel veel mensen. Het is drukte van belang. Jij gaat ook een boek kopen, denk ik, hè?
5: Ja.
1: Ja, welk boek ga je kopen?
5: Wiebelmannetje.
1: Zijn jullie fan?
5: Ja.
1: Ja, nou, dan ga ik je niet langer. Hey, ontzettend bedankt en een fijne dag nog.
4: Ja, dankjewel.
1: Er is hier op dit moment een dansvoorstelling. Ik denk van Dansschool Jolijn. Het zijn de meiden van, ja, ik denk jaar van 8, 9, 10. En ze hebben een hele dans ingestudeerd. En ja, leuk. Er staat nog een andere groep achter en die gaat straks ook beginnen. Dus nou, een grote groep mensen is aan het kijken, dus een groot succes. Oh, meiden, jullie moeten straks hè, dansen, of niet?
5: Ja.
1: Zijn jullie zenuwachtig?
5: Nee.
1: Nee? Nee? Want jullie zijn van dansschool Jolijn, of niet?
5: Ja.
1: Ja. En welk nummer gaan jullie straks doen?
5: Er is niet precies een nummer, maar het is een mix met allemaal nummers.
1: Oh, ja. En hebben jullie veel geoefend?
5: Ja. Een jaar.
1: Een heel jaar voor deze Heemstede Fair, deze Lente Fair.
5: En voor andere wedstrijden.
1: Oh, jullie doen echt mee aan wedstrijden?
5: Ja.
1: Ja. Nou, hartstikke leuk. Ik ga kijken. Heel veel succes, hè, straks.
5: Bedankt.
1: Ja, de eerste groep dansende dames is klaar. En de andere groepen die staan klaar om te beginnen. En veel publiek hier en veel enthousiasme. Zo, dames. Dat zijn best wel veel tasjes.
6: Heel veel tasjes.
1: Wat hebben jullie allemaal gekocht?
6: Ja, wat hebben we niet gekocht?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Vertel. Wil je vertellen wat je allemaal hebt meegenomen?
6: Heel veel mooie schoenen. Lingerie. Prachtige jurken. Het is echt een hele zomercollectie. We hebben er geshopt. Mooi tasje.
1: Wat geweldig. En kom je hier elk jaar?
6: Nou, dit is eigenlijk voor de eerste keer, maar het is zeker de moeite waard om weer eens terug te komen.
1: Ja, ja. Want wat maakt deze markt dan inderdaad dat je zegt, nou, hier ga ik echt even flink los?
6: Nou ja, er zitten natuurlijk een paar mooie boutiques, dus dan is het natuurlijk heel leuk om daar wat mooie spullen te scoren. En het is een heel uitgebreid aanbod. Het is uitgebreid dan in Bloemendaal, dus een beetje een testcase. Maar wij vonden het heel erg de moeite waard.
1: Zeker.
6: Ja.
1: Nou, jij bent klaar voor de zomer?
6: Absoluut.
1: Nee, heel veel plezier ermee.
6: Dankjewel.
1: En ik sta hier bij een echt ouderwets poffertjeskraampje. Het heet de Smulmiep. Het is helemaal ingericht met allemaal oud-Hollandse blauwe tegeltjes. En ook foto's van mensen in klederdracht. Het is een schattig tentje. Je kan allerlei soorten toppings ook krijgen erop. En er wordt hier lekker gesmuld van de poffers. Mevrouw, wat ziet dat er lekker uit, zeg maar. Smaakt het goed?
6: Ja, heerlijk.
1: Echt, je zit helemaal te genieten.
6: Ja, dat doe ik ook.
1: Echt lekker. En ook nog, het is ook helemaal Hollandse, oud-Hollandse, allemaal oud-Hollandse tegeltjes. Ik zie ook een vlag prijken, een Nederlandse vlag, ja, op de poffers.
6: Ja, geweldig.
1: Heerlijk. Geniet u lekker vandaag?
6: Ja, zeker.
1: Ja? Komt u hier vaak? Of elk jaar natuurlijk?
6: Elk jaar, maar ik woon hier ook.
1: Ja, dus het is gewoon echt een thuiswedstrijd.
6: Ja, zeker.
1: Nou, wat heerlijk. Ja, ik begreep dat al 25 jaar is deze Lente Fair, hè?
7: Oh, ja, dat is echt... wij gaan ieder jaar, hoor.
1: Ja? Ja. Ja. En wat vindt u nou het allerleukste?
7: Poffertjes.
1: De poffertjes.
7: Het is gewoon heel gezellig. Ik heb net allemaal leuke armbanden weer gekocht.
1: Oh, ja.
7: En niet een paar, maar heel veel.
1: Ja, want het is de radio. Nou, voor de luisteraar, het is inderdaad echt... Nou ja, ik denk 10 centimeter aan armbanden. Echt met mooie, met witte en met gouden. En welke zijn er nieuw?
7: Die gouden, 3 gouden. Ik heb 1 in mijn tas. En nog eentje met allemaal roze steentjes. Eentje heb ik net ook nog gekocht met blauwe steentjes.
1: Wacht nou, steentjes zijn enorme mooie stenen. Heeft u nog wat gekocht?
7: Heb ik wat gekocht? Kersen.
1: Oh, ja, kersen. Oh, dat is natuurlijk ook weer de tijd van het jaar.
6: Ja, heel lekker.
1: Heerlijk.
7: Hier hebben wij kersen gekocht.
1: Oh, nou, dat wordt straks nog meer genieten. Genieten. Gezellig. Het is jammer dat er geen beeld bij is, want u staat hier zo heerlijk. U bent ook heel

0: Een soort draaimolen met allemaal theekopjes waar de kinderen in kunnen zitten. Die best nog wel redelijk hard ronddraaien. Dus hopelijk, het staat naast Smulmiep. Dus hopelijk hebben ze niet te veel poffertjes gegeten. Want dat gaat natuurlijk niet goed. Maar ze hebben in ieder geval veel plezier. Zo meiden, lekker op de lentefair hier in Heemstede.
1: Ja.
0: Kom je elk jaar?
1: Jawel, gewoon wel elk jaar.
0: Ja, jullie komen hier vandaan?
1: Ja.
0: Ja. En heb je al iets leuks gezien?
1: Ja, ik heb een armbandje gekocht.
0: Oh, leuk. Laat zien. Hoe ziet hij eruit?
1: Een soort goud met een soort driehoekjes.
0: Ja, mooi. Het schittert als een gek. Nou, mooi. Dus je bent geslaagd nu al?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Hey, veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik sta hier bij de stand van Heemstede, hè? Voetbalclub Heemstede.
2: Van VNW, ja, absoluut.
0: Ja, wat leuk. En ik zie hier allemaal voor de kleinste, hè, allemaal mooie spellen, maar ook walking voetbal. Maar ben ik daar al, mag ik daar al aan meedoen?
2: Het is vanaf 65 plus, maar daaronder ook, hoor. En ik schat u daar toch wel bij die categorie.
0: Bij de onder, hoop ik.
2: Bij de onder, ja, zeker.
0: Heel
2: zeker.
0: Fijn. Nou, mijn dag is toch nog weer goed geëindigd. Nee, hoor. Maar wat leuk. En ziet u dat er meer animo is voor de wat oudere sporters?
2: Nou, zeker. En de gemeente Heemstede is daar ook mee bezig. En de oudere inwoners ook aan bewegen te krijgen. En wij zijn er als VNW ook ingesprongen. Dat wij zeiden, ja, bij ons op de vereniging. We zijn een brede vereniging, van jong tot oud. We voelen ons ook maatschappelijk betrokken in Heemstede. Dus vandaar dat we dit initiatief genomen hebben.
0: Oké. En is dit op dit moment al aan de hand of jullie proberen dit nu op te zetten?
2: Wij proberen het op te zetten en we hebben dus heel veel plek voor die 65-plusser die graag wil komen voetballen bij ons op de vereniging.
0: Leuk.
2: Want ik denk dat dit echt wel iets is om mensen ook naar buiten te krijgen, maar ook weer betrokken te voelen bij een gemeenschap als een voetbalclub.
0: Ja.
2: Dat is ook wat wij ermee willen.
0: Ja, het verenigingsleven weer wat meer.
2: Ja, en ook weer dat je andere dingen kan doen bij zo'n vereniging. Ook betrokken zijn misschien wel bij het jeugdvoetbal of een kantinedienst of wat dan ook.
0: Maar loopt dat, zie je dat af, een beetje toch terugloopt, de betrokkenheid?
2: Ik denk dat er een nieuw soort verenigingsgevoel komt. En dat is ook een heel mooi verenigingsgevoel. Maar dat wat er vroeger was, ik denk dat een beetje anders geworden is.
0: Ja. Nou, mooi. En daar gaan jullie dus lekker mee aan de slag.
2: Vanaf 2 jaar hebben wij peutervoetbal op zaterdagochtend op de club.
0: Het peutervoetbal ook, hè? Want wat staat hier? Wat zien we hier allemaal?
2: Nou, we hebben hier 2 leuke dingen te doen. We hebben een baan waarin je punten kan scoren. Dus een bal in het goede vakje schieten. En we hebben knallen erin. Probeer zo hard mogelijk te schieten. Dat zijn jeugdspelletjes, zal ik maar zeggen. We hebben voetbal vanaf 2 jaar. En we hopen een vereniging te zijn echt van 2 tot 99.
0: Ja, nou, dat, volgens mij zijn jullie goed op weg. Nou, dat knallen erin. Echt, die hele kleintjes, die knallen er echt op, hè. Ze zijn piepklein. En ze nemen een aanloop en dan geven ze me toch een trap?
2: Ja, en het is geweldig. En met het WK in het vooruitzicht, je weet maar nooit, hè, of je nog gescout wordt.
0: Ja,
2: dus het is hartstikke leuk hier.
0: Ja, mooi. Hey, dankjewel en veel succes.
2: Dank.
0: En
2: ik
0: sta hier voor echt een heel lief, oud caravannetje. Ik ben helemaal op slag verliefd. Het is een koffie. Caravannetje heet Koffie Express. En ja, ik probeer het te omschrijven. Het is lichtbruin. Ook met allemaal oranje, ouderwetse gordijntjes en vlaggetjes. En ook met lampjes koffie erboven. En er staat ook een dame achter met een mooie bloem in haar haar. Wat een ontzettend leuke. U bent de eigenaresse?
3: Dat klopt.
0: Vertel. Vertel over deze leuke caravan.
3: Dit is de Koffie Express. En die heb ik een jaar of 4 nu, sinds coronatijd. En zelf voor de rest leuk gemaakt. Door de vintage uitstraling te geven. En de vintage stoeltjes en dingen.
0: Oh ja, er staan hiernaast, had ik nog helemaal niet gezien. Maar er staan dus allemaal vintage van die klapstoeltjes met allemaal bloemen erop. Ja, jaren 70 stoeltjes zijn het. Hè? Het is helemaal. Maar heb je dit zelf gemaakt?
3: Nee, de caravan is een Belgische caravan. Een Constructum caravan. En een Belg heeft hem zo ingericht. En via Nederland heb ik hem over kunnen nemen in coronatijd. Na coronatijd.
0: Want coronatijd, vertel eens, hoe ging dat dan? Ja.
3: Nou, ik had met mijn zus had ik een bus, een foodtruck, een koffie. En die is helaas bij een grote brand in Amsterdam. 40, 50 foodtrucks in de grote loods een vlam opgegaan. En daarna afgewacht of corona weer weg zou gaan. En tegen de tijd, en deze had ik te koop gezien. En dan kon ik toch een leuke doorstart maken. En voor de rest eigen gemaakt. Met van die Brabantia blikken, oranje. En alles een beetje in de stijl erbij. En

0: Okay, ja, ja. Wat leuk. En je staat overal nergens?
1: Overal en nergens. Ik probeer een beetje Haarlem, Heemstede, omstreken. Proefpark Haarlem strijkt straks ook weer eind augustus. Ruigoord, Landje Wil, dat soort dingetjes.
0: Ja.
1: Over 3 weken Solstice daar, een groot festival.
0: Ja. Dus de goede tijd komt eraan voor jou.
1: Jazeker.
0: Ja. Hartstikke leuk. Hey, dankjewel en een hele goede zomer.
1: Dankjewel.
0: Ja, en zo wandel ik langzaam de lentever weer af. Het was volgens mij een mooie editie dit jaar ook weer. En volgend jaar, same place, same time, hier in Heemstede. Ja, dat was echt gezellig op de lenteverk. Het was echt ontzettend veel te doen voor jong en oud, midden in het hart van Heemstede. En ik dacht, om lekker verder te gaan in die lentesfeer, heb je de lente blues? Ik zie de

is Dokter Ermee. Ja, leuk nummer van deze Younes Mochin. Het is een Nederlandse zanger. Ik had eigenlijk nog nooit van hem gehoord, maar heel lekker nummer. En deze natuurlijk ook, heb ik lang niet gehoord. A Love Bazaar van Sheila E.

0: Nou, Love Bazaar voor Sheila E. En Prince natuurlijk ook een beetje. 1985 alweer. Ja, en ik wil er eigenlijk nog wat over zeggen. Maar we gaan luisteren naar Miss You van James Hersey. En straks hebben we het over Haarlem in oorlogstijd.
1: Show me what it means to be yours. What it means to be more, more.

Tissue van James Hersey. Er is iets met de microfoon. Ja, en ik weet niet of je hem al hebt gezien. Haarlem in oorlogstijd. Ik heb hem vorige week gezien. Ik was zeer onder de indruk. En het is een film die je meeneemt naar Haarlem in de Tweede Wereldoorlog. Maar het is niet zomaar een documentaire over de Tweede Wereldoorlog. Het bijzondere is dat het verhaal wordt verteld door Haarlemmers die het zelf hebben meegemaakt. Mensen die inmiddels 90 zijn en zich hun kindertijd in de oorlogstijd nog heel goed herinneren. Ze vertellen eigenlijk in de documentaire ook over het leven in de stad, onze stad. En over hoe ze zich dat herinneren. Over de razzia's, de angst, de hongerwinter en de bombardementen. Maar ook over dat ze gewoon kind waren natuurlijk. En in die tijd was alles behalve gewoon natuurlijk. Terwijl zij daar in de stad woonden en de oorlog om hen heen woedde. Speelden zij gewoon op straat, gingen ze naar school en zagen ze de gebeurtenissen die voor ons inmiddels geschiedenis zijn geworden. Ja, herinneringen zijn indrukwekkend omdat ze natuurlijk uit eerste hand komen. En regisseur Sander van Weerten laat in zo'n anderhalf uur zien hoe het dagelijks leven hier toen was. En hij maakte documentaire omdat hij ontdekte hoe weinig jongeren eigenlijk weten over wat er tijdens de oorlog in hun eigen stad gebeurde. Hij vertelde in een soort van documentaire over de film dat hij met zijn dochter was hij aan het overhoren tijdens dat ze voor geschiedenis moest leren. En eigenlijk wist ze gewoon toch heel weinig over Haarlem en over de oorlogstijd. Dus samen met geschiedenisdocenten en een historicus Jan de Roos en het Noord-Hollandse Archief bracht hij deze verhalen samen in een film die dus deze week nog ook in de bioscoop draait, in de filmkoepel, maar ook gebruikt gaat worden voor het onderwijs. En dat is natuurlijk een hele goede zaak. Wat ik ook heel bijzonder vond zijn de vele archiefbeelden van Haarlem. Dat is heel mooi gedaan, want je herkent natuurlijk straten, gebouwen en plekken die er vandaag nog steeds zijn. Maar daar plakt hij dus ook de beelden overheen van toen. Dus de verwoestingen, dat plakt hij gewoon precies op het beeld, waardoor het gewoon heel dichtbij komt en waardoor je het, waardoor je het echt heel erg voelt. Geen droge geschiedenisles dus, maar een persoonlijk en lokaal verhaal over deze mensen die dus als kind de oorlog hebben overleefd. En misschien ook wel de laatste generatie die hun herinneringen zelf kan doorgeven. Dus dat is belangrijk dat dit ook is vastgelegd. En het is dus ook niet alleen maar even naar de geschiedenis kijken, maar ook stilstaan wat deze stad allemaal heeft meegemaakt. Dus voor iedereen die hem nog niet heeft gezien en ook echt Haarlem lief heeft, dit is een film die je echt moet gaan kijken. Nog 1 week dus in de filmkoepel. En daarna gaat hij naar de scholen. Een absolute aanrader wat mij betreft. En dan wil ik graag de Urban Heroes ook draaien met hun geweldige nummer Not Another World War. Want dat is wel, denk ik, de belangrijkste boodschap van deze film.

de Urban Heroes met Not Another World War. Het leuke is, het is een Haagse band uit de jaren 80. En toen was dit thema natuurlijk ook aan de hand, a World War. Ze bestaan helaas niet meer, maar natuurlijk nummer. Hier is Summer Haze.

Yeah, Close to the Fire van Close to the Fire. En dat is muziek uit de buurt, hè? Dat is ook weer wat een goede band hebben we toch hier in Nederland. Nou, toch even goed nieuws voor iedereen die wel eens eindigt met een patatje oorlog in de, op de Belgiëlaan. Want Friet van Piet, die blijft. Eigenlijk moet ik nu even een applausje, hè? Dan heb je ook zo'n dingetje. Hey, jammer dat ik het niet heb. Maar ja, Friet van Piet blijft. Sterker nog, terwijl het hele complete buurtwinkelcentrum in Schalkwijk op de schop gaat, heeft de bekende snackbar al een plekje gekregen in de toekomstplannen. Ik denk dat is wel belangrijk om even te melden op deze zondagavond 31 mei. Dus ja, tussen alle bouwtekeningen, woningplannen en vergaderstukken door is het, ja, is dat toch wel goed nieuws. Want waar halen we straks onze friet? Nou, gewoon weer bij Piet. Het winkelcentrum rond de Vomar wordt de komende de jaren flink vernieuwd. Er komt een grotere supermarkt, meer winkels, horeca en ongeveer 200 nieuwe woningen. De gemeente noemt het huidige centrum verouderd en wil dus ook dat het gebied aantrekkelijker eruit gaat zien. En die terugkeer van Friet van Pieten zal veel Schalkwijkers niet zijn ontgaan, want de snackbar zit al jarenlang aan de Belgiëlaan en noemt zichzelf sinds 1958 net even beter. Dat hè, sinds 1958 net even beter. En voor veel Haarlemmers is het zo'n plek waar je vroeger in je tussenuur stond of even langs reed op een zondagavond om even een frietje te gaan halen. Grappig is dat nostalgische gevoel zie je dus ook terug online. Want op Reddit noemen Haarlemmers Friet van Piet regelmatig een begrip van de wijk. En ja, sommigen zeggen dat ze er al 40 jaar komen en herinneren zich inderdaad de schoolpauzes en snackje halen. Dus dat is wel heel leuk. De bewoners kunnen op 3 juni nog meedenken over de plannen tijdens een inloopavond. Dus wil je dat noteren voor straks al in de agenda. En ja, als alles volgens planning verloopt, begint de bouw in 2028. En is het vernieuwde centrum in 2031 klaar. Dus Schalkwijk krijgt er straks nieuwe woningen, winkels en een grote supermarkt bij. Maar ja, misschien nog wel belangrijker, de friet van Piet. Die blijft ook. Hier is Norah Jones.

I'm in trouble en ik zei Norah Jones, maar het is Alicia Cara en featuring Norah Jones. Dus wel goed om erbij te zitten, want ja, het zijn alle twee hele fijne zangeressen. Een spannend nummer, lekker, I'm in trouble. Ja, en dan zijn we alweer tegen de klok van 10. Dus we gaan de agenda samen doornemen. Wel leuk, ik kreeg een berichtje binnen van Marianne. En die zei, wat leuk, Friet van Piet. De eerste keer dat ik hoorde van Friet van Piet was via tante Henny. Zij bestelde voor feesten en partijen ook vaak bergen Friet van Piet. Geestig dat hij blijft en dat ik het er dus nu over heb. Nou, hartstikke leuk. Ja, Friet van Piet, het is volgens mij echt... Ik ga nog wel volgende week eens even wat over hem hebben. Want hij heeft een hele historie. En dan vertel ik even ietsje meer over wie de originele Friet van Piet heeft gesticht. Dat is wel heel leuk. Ja, en dan gaan wij natuurlijk weer een nieuwe week in. En we gaan eens even kijken wat er allemaal te doen is. Dus ik zou zeggen, luister en schrijf mee. Wat is er allemaal te doen in de week van 1 juni tot en met 7 juni in Haarlem, Bloemendaal, Heemstede? Maandag 1 juni, er is niet echt iets wat ik wil noemen. Maar ga naar Haarlem in oorlogstijd. En hij staat op verschillende dagen op het programma natuurlijk in de Filmkoepel. Deze week dus nog te zien. Leuk, ook dinsdag 2 juni is er de geschiedenis van de koepel. Ook bij de koepel natuurlijk. Het is een avond georganiseerd door Historische Vereniging Haarlem over de geschiedenis van de voormalige gevangenis. En het is een onderdeel van een reeks bijeenkomsten rondom het 125 jaar bestaan van zowel de koepel als de vereniging. Dus dat is leuk. Ook op dinsdag 2 juni is de Algemene Commissie Bloemendaal. Komt de Algemene Commissie bijeen. Op de agenda staan onderwerpen als woningbouw, verkeer richting de kust en leefbaarheid in de dorpen. En dit is het moment waarop de raadsleden dus met elkaar en met de wethouders in gesprek gaan over concrete plannen en ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Dat is dus dinsdag. Nou, woensdag 3 juni is er weer Natuur en Tekenen. Ik heb het vorige keer verteld. Dat is een soort workshopreeks, ook in Bloemendaal. Waar je dus lekker kan tekenen. En vooral natuurthema's schetsen. Het gaat niet om hoe goed je tekent, maar hoe precies je kijkt. Dus het is een soort mindfulness. Donderdag 4 juni. Ook weer toch even de beeldvormende avond in Bloemendaal. Ik vond het wel interessant. Het werkt net even iets anders. Dus men laat zich dus informeren, de raadsleden. Er worden presentaties gegeven. Vragen ook gesteld aan inwoners. Of organisaties kunnen hun visies delen. En op de agenda staan onder meer woningbouw, verkeer, natuur en leefbaarheid. Dus een avond om een goed beeld te krijgen van de onderwerpen. Voordat er politieke keuzes worden gemaakt. En het is openbaar. Dus wil je iets kwijt? Ik zou zeggen, ga er naartoe. 4 juni. De Porsche Sprint Challenge Benelux op het circuit van Zandvoort. Een race met Porsches, 911 GT3, cupauto's. Nou, het zegt mij dus helemaal niks, maar dat maakt helemaal niks uit. Het is de officiële racedag van Porsche dus. Met trainingen, kwalificaties en races. En het evenement is te bezoeken vanaf de tribune. Dus je kunt er gewoon een kaartje kopen en kan je daar lekker kijken. Ook op 4 juni de Bier Masterclass bij Jopen. Een uitgebreide bierproeverij met uitleggen over smaken, brouwen en ook in combinatie met eten. Onderdeel van speciale masterclassreek van Jopen. Wel ontzettend leuk en het duurt van 5:30 tot 10:00. Nou, dan hebben we nog in de patronaat een clubavond. Ook het Clico Fest. Dat is wel grappig. Dat is een allerlei verschillende soorten bands. Een soort festivalgevoel willen ze creëren. En het programma staat vooral live in allerlei genres. Punk, rock en garage. En het begint om 8:30. Clico Fest. Dan als laatste, is er in zaterdag in de koepel weer iets leuks. Het is ongelooflijk, maar het heet Al Hackathon. AI-hackathon, sorry. En deelnemers werken dan één dag aan AI-projecten en technologische uitdagingen. Gericht op studenten, ontwikkelaars en ondernemers. En er zijn ook prijzen te winnen. Hartstikke leuk. Dus dat en meer, denk ik nog wel. Maar dit is het voor nu, want het is al een heleboel. Laat me weten als jij nog een leuke tip hebt voor volgende week. Of over iets leuks om bij te wonen, laat het mij weten. Dat was het. En ik ga nu ook nog even een hele lekkere plaat draaien. Ik zeg je alvast gedag. Misschien doe ik het straks ook nog eventjes. Maar doe hem lekker hard. Hier is Mwaki on Syrup Feature.

dat was een lekkere plaat van Sophia Natsui. Ik moest even kijken. Nou, dit is mijn laatste plaatje. Hij staat klaar van All Saints. Pure Shores, ik wens je een hele goede week. En hopelijk tot volgende week. Groetjes!

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Harry Schonewelle.
3: As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: met Harry Schoonewelle.
1: Goedenavond, beste jazzliefhebbers. Hartelijk welkom bij mijn programma Jazz on op de zondagavond op Haarlem 105. En natuurlijk hebben we weer genoten van de muziek die 2 uur lang voor mijn collega die voor mij aan de buurt is. Dat is Mark Scholz uit Hongkong. Met zijn programma Hongkong Calling. Altijd heerlijke funk en soul en hip-hop en rap. Allerlei kanten van die muziek laat hij ook horen. En dan doe ik altijd mijn programma met een bruggetje naar zijn programma. Dat heb ik vanavond gedaan met het nummer End of the World van Little Mary. En die bracht deze single uit net 2 weken geleden. Dus vers van de pers. Vanavond natuurlijk weer heerlijke jazz die allemaal voor het tevoorschijn komt in mijn programma. Ik ga zo beginnen met de groep uit Zweden, maar er komen ook Dana en Elden komen aan de beurt. Die heb ik gezien in het Noordzee Jazz Festival afgelopen, wanneer was het? 2-3 weken geleden toen ik er was. En ook een oudje, zoals Michel Petrucciani, die laat ik ook horen. Dat is ook af en toe toch wel even waard om naar die man te luisteren. Ik ga vanavond dan beginnen met Nine Spark Riots. Dat is de muzikant, de Zweedse muzikant, trombonist Christian Persson. En die weet altijd een prachtige sound uit zijn trombone tevoorschijn te toveren, kan ik eigenlijk wel zeggen. En zijn muziek is ook een geluid en een smeltkroes van allerlei genres. Luister maar eens naar de prachtige opname van het album Something Forgotten. Ook het nummer Something Forgotten. Nine Spark Riots.

zei het al aan het begin van het programma, dat ik ook iets wil gaan draaien van Michel Petrucciani. De Franse pianist die heel bijzondere muziek altijd heeft gemaakt. Die man was maar heel klein, 1 meter lang en hij woog maar 30 kilo. Want hij had een ziekte dat heette osteogenesis imperfecta. Dat is een ziekte waardoor je niet goed kunt lopen en ook waardoor je botten voortdurend breken. Als hij ook achter de piano zat, had hij een soort verlengstuk waardoor hij toch met zijn voeten bij de pedalen kon komen. Maar misschien wel een leuk verhaal van een anekdote. Hij was gek op snelle auto's. Hij leefde ook heel snel. Hij is maar 36 jaar geworden. En toen vroeg iemand een keer, toen hij zich regelmatig liet rondrijden in Ferraris en Porsches, van, nou, is dat niet gevaarlijk nou voor jou met jouw broze botten? En toen zei hij lachend, nou, als ik moet sterven, dan liever snel en met een glimlach. En dat gaf zijn hele leven weer. Hij leefde ontzaglijk intens. Was geloof ik ook 4 of 5 keer getrouwd. Oké, we gaan luisteren naar Memories of Paris. Michel Petrucciani. Fantastisch mooie muziek.

0: van deze heerlijke samba en allerlei andere invloeden uit Brazilië ga ik weer naar Amerika, naar Dana en Eldon. Die komen uit Brooklyn, New York, en zijn twee broers. En die hebben een groep met allerlei multi-instrumentalisten en artiesten. En die komen dan samen om jazzy melodieën te creëren. Met wat indie-geluiden wordt het dan gemixt. Ik vind het heerlijk om naar te luisteren, heel bijzonder. Het is ook fijn om zulke jongens live te zien spelen. Dat heb ik ook al een keer gedaan. En de invloeden van die twee knapen, dat is van Ahmad Jamal tot Big Thief tot Bad Bunny. Alles zit in hun muziek verwerkt. En misschien wel leuk om te vertellen, een van die broers, die is naast dus muzikant, is hij ook nog een keer inspecteur van biologische boerderijen in New York. Luister maar naar het nummer Speedo. Dana en Eldon.
1: My life will never be the same.

Wil je op de hoogte zijn van alle jazz- en bluesactiviteiten in Haarlem en omstreken? Kijk dan op 023jazz.nl. 023jazz.nl.

hoorde net het nummer Like an Actor van Paoli Di Sabatino. Dat is een Italiaanse pianist. Speelde onder andere jarenlang samen met Mario Bondiondi. En ook op het album If speelt hij samen met Maria Carey. Ik ga nu verder met Piece of You, dat is van Nori. En Nori, dat is een band van Akina Adderley. En die naam gaat je misschien al wel een lampje branden, als je die hoort. Dat is de zangeres. Dat is namelijk ook een kleindochter van de jazzlegende Nat Adderley. En Nori's muziekstijl is divers. Het is eigenlijk allerlei genres die ze door elkaar heen mengt. En met allerlei muzieksoorten. En ook het ensemble weet dan. Het is geworteld, eigenlijk kun je wel stellen, in de Amerikaanse jazz en de volksmuziek. En ze weten dat op een hele mooie muzikale manier uit te wissen. En uit te wisselen. We gaan luisteren naar het nummer van het album ook Piece of You. Nori, Piece of You.

hoorden het nummer Hindsight van David Hasseltine, een Amerikaanse pianist. Samen met Joe Farnsworth speelde hij op deze cd. En dan ga ik nu naar Terry Lynn Carrington. Terry Lynn Carrington is een Amerikaanse drumster. En ook componist en producer en muziekpedagoog. Ze speelde met een Dizzy Gillespie, Stan Getz, de Yellow Jackets. Maar ze heeft ook zo'n 10 jaar getoerd met Herbie Hancock. En toen had hij allerlei verschillende groepen, van elektrisch tot akoestisch. En al die groepen was ze bij. Ze is oprichter en artistiek directeur van de Berklee Institute of Jazz en Gender Justice. Want ze strijdt erg voor de rechten van vrouwen in de jazz. En dat heeft ze ook gedaan door onder andere een American Songbook te schrijven van vrouwen. Er staan 101 songs in. Want ze hebben ooit het originele songboek voor de mannen eigenlijk, zo kun je het wel stellen, onderzocht. En er bleek maar van alle nummers die erin staan, bleek maar 2 door vrouwen zijn geschreven. 1 door Billie Holiday en de ander weten we nog ineens. En zij dacht, dan ga ik een songboek schrijven met allemaal vrouwencomposities aan hun recht komen. En misschien nog een leuk verhaal, een soort anekdote. Ze speelde een keer met Herbie Hancock en Wayne Shorter. En toen was ze bezig met een bijzonder stuk waar ze mee bezig waren. Het ritme was erg losjes. En ze had bij haar een metronoom. Je weet wel, het is zo'n tikapparaat om het tempo aan te geven van de muziek. En dat had ze gedaan om zeker te zijn dat ze het juiste tempo aan kon houden. Maar terwijl ze heel zachtjes oefende, hoorde Herbie opeens dat tikkende geluid. En die vroeg, wat is dat geluid? Is dat een bom? Nou, Terry lachte natuurlijk en die zei, nee, dat is gewoon een metronoom. En toen zei Herbie, time is fluïde. Speel met ons en niet met het tikje. En Carrington vertelde later dat dit moment haar hele kijk op het ritme veranderde. Ze realiseerde zich dat met zulke muzikanten het gevoel van tijd, soms belangrijker is dan het exacte tempo. We gaan luisteren naar een opname van haar. Two Hearts heet het dan, maar eigenlijk is het originele titel is eigenlijk Lance. En dat is weer geschreven ook door een vrouw, dus natuurlijk niet voor niks. En dat is Carla Bley. Two Hearts.

En dan ga ik verder met twee broers. Dat is het Quintetto Lo Greco. Daar heb ik het over Enzo en Gianni Lo Greco. Wel eens vaker wat van gedraaid. En ze weten altijd hun arrangementen zo mooi aan te pakken dat je toch weer de traditie hoort van de jazz, maar ook vernieuwing. Luister maar, dit is een prachtige opname van het album Phonorama, het nummer Nadir. Quintetto Lo Greco.

Fijn dat je nog luistert naar Haarlem 105, naar het programma Jazz or No. Ik hoop dat je nog geniet van de muziek die ik voor je draai. Ik ga verder met The Other Side, dat is van Amanda Whiting. Amanda Whiting is een harpiste en componist uit Wales, Engeland. En die probeert ook de muziek van de harp in een nieuw jasje te steken. Natuurlijk denkt ze nog aan legendes als Alice Coltrane en Dorothy Ashby, maar zij weten toch ook weer nieuwe elementen aan toe te voegen. Werkt ook een post samen zelfs met zo'n Matthew Halsall en Greg Foote, ook mensen in Engeland die de jazz echt weten te vernieuwen. We gaan luisteren naar het prachtige nummer The Other Side. Amanda Whiting.

En van de UK ga ik nu naar Nederland, naar het album van de groep Sticky Wicked. Sticky Wicked is een jazzfusion groep uit Nederland, waar onder andere Matthijs Geert aan de toetsen zit. En daarom heb ik ook weer daarvan een nummer uitgekozen. Ik heb een post geleden een keer uitgebreid hier aan de telefoon gehad met zijn muziek. En hij weet altijd hele bijzondere muziek te maken, vooral op toetsen. Kan hij zich helemaal uitleven. Het is hier geweldig elektrische piano, dus ik dacht, daar ga ik eens iets van draaien. Dit was hun debuutalbum van deze groep, Nightfall. Dat hebben ze gemaakt in die tijd van corona, want toen hadden ze toch weinig optredens. En dan zijn ze aan deze nummers allemaal gaan werken. Ik ga draaien van dat album Humbugger, Sticky Wicked.

En dan ga ik alweer naar het laatste nummer, helaas. En dat is dan Steam Down. Dat is een groep, een Britse afro-punkband, opgericht door de multi-instrumentalist Anansi. In 2017 was dat. En ja, dat is jazz, grime, soul, afrobeat. Alles wordt gemengd in hun shows. Het is fantastisch om naar te luisteren. Wie ook wel eens meespeelde was Nubia Garcia. En in deze opname ook Evernote Zoo. Dank voor het luisteren en tot volgende week. Tempus is het nummer. Steam Down.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Think I'm in love with you van Chris Stapleton. Goedenavond en leuk dat je luistert naar Haarlem 105. Ik ben Brecht van Groen en welkom bij mijn vaste programma van 11 tot 12 op de zondagavond alweer. Genaamd Brecht door Zee. Vorige week was ik er niet en Harry is wat uitgelopen. Maar vrees niet, lieve luisteraar, ik ben gewoon weer helemaal terug. En natuurlijk zijn mijn vaste rubriekjes ook weer terug. En namelijk Speel de Tea, waarin ik elke week een vraag bespreek met mijn luisteraars. Is ook weer terug en die ga ik straks bespreken. En deze week is de vraag: wat is jouw favoriete gezelschapsspelletje? Laat het me weten via WhatsApp op 06-105-105-38. En dan komt eerst hier even, die is ook vast op de zondag te vinden, dit nummer, All I Need van R.

Ja, dit blijft toch wel echt een heerlijk nummer. En ik heb al zelf heel goed bedacht wat mijn antwoord is op de vraag. Wat is jouw favoriete gezelschapsspelletje? En dat van mij, ja, mensen zullen het misschien niet al te goed kennen. Het staat wel bekend om Zweeds pesten, oftewel shithead wordt het ook nogal genoemd. En ja, ik vind dat dus een heel leuk kaartspelletje. En dat is iets wat ik zelf vaak speel. Als ik ergens zit in de kroeg bijvoorbeeld, dan speel ik dat vaak met vrienden. Je kan dat met best wel veel man spelen volgens mij. Maar wij doen het vaak met z'n tweeën, drieën, max vier. En ja, het is een heel grappig spelletje. Het is vooral heel veel gokken. Maar als je slim bent en de kaart van anderen goed kan onthouden, dan wordt het nog wel, kan het nog best wel eens tactisch zijn. En iedereen heeft zijn eigen regeltjes. En ik ben dan altijd wel zo'n persoon die vindt dat mijn regels bij dit spel de beste zijn. Net zoals normaal pesten. Wat is jouw favoriete gezelschapsspelletje? Laat het me alsjeblieft weten via WhatsApp op 050-105-105-38. Gaat goed dit. En dan heb ik eerst nog even een verzoekje van Joey, een vriend van mij. En dat is Colors van de Black Pumas. Hier komt-ie.

You Rock My World van Michael Jackson natuurlijk. En ik kon het niet laten om mee te gaan in de hype. Want ja, natuurlijk is de film Michael uitgekomen en ik heb hem al gezien. Ja, de meningen zijn verdeeld. Ik vond het zelf, de film op zich, best wel redelijk. Ik vond het zeker geen slecht film. Wat ik wel merkte aan de film is dat er eigenlijk heel weinig van klopte. Ik kan niet ontkennen dat ik wel een Michael Jackson fan ben. Vooral ben geweest. Ik vond het vroeger heel leuk. Heb ik een beetje meegekregen van mijn moeder. Maar ik ken dus ook veel feitjes over hem. En bijvoorbeeld Diana Ross komt helemaal niet voor in de film. Ik vind ook best wel dat zijn... hij is natuurlijk mishandeld, dat is algemeen bekend door zijn vader. Zij allemaal, de kinderen daar. En ik vind dat toch, je ziet wel stukjes daarvan, maar ik vind dat toch een beetje gebagatelliseerd. Want er is veel meer gebeurd dan alleen geslagen wordt met een riem, zeg maar. Dus als je zin hebt in een gezellige, nostalgische film, zou ik er zeker heen gaan. Maar er klopt niet heel veel van, dus weet dat alvast. Maar ik moest toch even meegaan in de hype, want ik luister nu heel veel naar Michael Jackson, omdat ik weer die film heb gezien. En ik heb ook weer een leuk antwoord op de vraag, op mijn Spill the Tea-vraag van deze week. Wat is jouw favoriete gezelschapsspelletje? En Joey die reageerde, Risk. En waarom? Omdat het strategisch is en je het een beetje het vertrouwen een beetje van je vriendengroep. Joey, wat is deze zin? Nog in je handen binnen 2 uur had. Oké, wacht. Omdat het strategisch is en je het beetje vertrouwen wat je vrienden nog in je handen had, binnen 2 uur compleet weg kan vagen. Oké, ik snap de zin, maar het is niet heel netjes geschreven. Ik snap wat hij zegt. Je kan het vertrouwen van je vrienden helemaal kapot maken met dat spel. En dat is ook zo. Ik vind het zelf ook wel een grappig spelletje. Heb jij nog een leuk spel in gezelschap? Laat het me alsjeblieft weten. Ik weet toevallig ook dat mijn broer, die is vanavond... Dungeons & Dragons aan het spelen. Dat is natuurlijk ook een heel grappig, heel leuk gezelschapsspel. Dus als je nog een leuke hebt, laat het me weten op WhatsApp via 0600 500 538. En later vanavond komt nog mijn vaste item Braggle Rebel. En deze week ga ik Fairy Ape van Nirvana bespreken. Maar eerst komen er nog wat nummertjes. En nu komt eerst With or Without You van U2.

0: Maybe we could start again.
1: Homecoming van Kanye West natuurlijk. En ik heb alweer een reactie binnen op de vraag: wat is jouw favoriete gezelschapsspelletje? En Harry, mijn lieftallige radiocollega hier bij Haarlem 105, die altijd voor mij zit op de radio, die is nu in het buitenland en die had gereageerd: hi Brecht, ik sjoel graag, maar dan zo dat je met 2 stenen punten kunt halen. Dus dan maximaal 8 punten. Er liggen dan 3 stenen op een rij. Op de middelste ligt dan 1 euro. Gooi je die eraf, dan ben je af. Leuk om te doen. En dat duurt het spel niet heel lang. En geld gaat in de pot. Degene met de hoogste score wint de pot. Hartelijke groet vanuit Nancy. Heel leuk. Hij heeft me ook wat mooie foto's gestuurd. Zo, dat ziet er heel goed uit. Dus heel veel plezier, Harry. Ik hoop dat je het heel gezellig hebt daar. Maar dat lijkt me wel als ik dit zo zie. En Homecoming. Ik had dat even laten horen, want er is natuurlijk veel te doen over Kanye die naar Nederland komt. Wat vinden jullie daarvan? De artiest los van de muziek zien? Want ik draaide net natuurlijk ook Michael Jackson en nu Kanye. Ik persoonlijk ben daar eigenlijk wel van. Maar ik vind het toch ook wel lastig. Iemand zei laatst tegen me van ja, ik zou nooit naar een Kanye concert gaan. Want de dingen die hij heeft gezegd, dat is echt bizar. En eens, de dingen die hij heeft gezegd of waarschijnlijk nog zal zeggen, die zijn ook zeer bizar. Maar toch zou ik het wel gaaf vinden om erheen te gaan. Dus laat me weten of jullie daar problemen mee hebben. Eerst komt nog even Jesus Etc. van Wilco natuurlijk. Even wat zomerse muziek vanavond.

Joey, degene die het nummer heeft aangeraden aan mij, die zegt... Ik zei lekker zomers nummertje voordat ik deze aanzet. En hij zei juist, nee man, ik associeer het juist heel erg met de herfst. Dus dat vond ik een leuk feitje om erbij te vertellen. Mijn vaste item, genaamd Breggle Rebel, is alweer aangebroken. En deze week ga ik bespreken Fairy Ape. Van Nirvana natuurlijk. Fairy Ape is dus een nummer van Nirvana, geschreven door Kurt Cobain zelf en is uitgebracht op het album In Utero in 1993. Het nummer duurt minder dan 2 minuten. Dat is best wel een kort nummer. En heeft een rauwe, ja, harde grunge-stijl. En de producer, ik hoop dat ik dit goed uitspreek, Steve Albini nam het album bewust veel ruwer op dan het eerdere album Nevermind. En nou ja, oké. Maar waarom? En waarom wordt het nummer nou eigenlijk vaak als rebels gezien? Nou, misschien is het voor de hand liggend, maar het nummer spot met de verwachtingen van autoriteit. Dat is natuurlijk heel rebels. Cobain gebruikt sarcastische teksten in plaats van een nette, duidelijke boodschap. Maar ja, zo kennen we Kurt natuurlijk ook. Een bekend voorbeeld is de regel waarin hij zegt dat mensen aan niemand anders moeten aan iemand anders moeten vragen als ze hulp nodig hebben. Nou ja, dat is een van mijn favoriete lyrics ook uit dit nummer. Überhaupt van Nirvana eigenlijk. De tekst lijkt voor mij kritiek te geven op beroemdheid. Dus de muziekindustrie. En mensen die denken dat, dat ze alles beter weten. En Cobain voelde zich na het enorme succes van Nevermind steeds ongemakkelijker met de aandacht van media en fans. Want hij wilde ook eigenlijk helemaal niet bekend zijn. En hij wilde ook überhaupt niet de frontman zijn van Nirvana. Maar ja, hè, dat is duidelijk mislukt. Ja, Fairy Ape wordt dus vaak gezien als een sarcastische reactie daarop. En muzikaal klinkt het nummer natuurlijk expres heel chaotisch en agressief. Voor de mensen die mij kennen, die weten dat ik best wel een Nirvana-fan ben. Vroeger was ik helemaal gek hiervan, dus ik kan uren doorpraten over Kurt Cobain, maar dat gaan we niet doen. De rebellie van Fairy Ape zit dus niet alleen in de harde muziek, maar echt ook wel in de sarcastische houding en de lyrics. En mijn favoriete lyrics, want die bespreek ik ook altijd nog even bij Breggle Rebel. Breggle. is... En ik zei het net al een beetje. If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first. I'm too busy acting like I'm not naive. I've seen it all. I was here first. Nou jongens, geniet ervan op de zondagavond. Het is een heftige, maar ja, daar is Breggle Rebel ook voor. Hier komt die Fairy Ape van Nirvana.

zoveel te doen. Zo, van toontje lager. Ik ben een beetje schoor vanavond. Jullie hadden het waarschijnlijk al door. Heerlijk nummer. Deze heb ik van mijn vader aangeraden gekregen. En nu komt Cocaine Man van Baxter Dury.

Cocaine Man dus van Baxter Dury. En ik heb nog een klein cadeautje voor mijn vaste luisteraars. Namelijk, ik heb een nieuw rubriekje bedacht. En dat is misschien een gekke, maar we gaan het gewoon uitproberen. Ik heb namelijk een playlist met een... Dat was de microfoon trouwens voor de luisteraar. Met een vriend van mij. En die heet... Mensen snappen dit niet. Nou, dat is een playlist met allemaal gekke nummers. Dat kan zijn van bijvoorbeeld de Efteling. Of bijvoorbeeld van spelletjes. Of weet ik het, noem het maar. Het zijn allemaal gekke nummers. En ik dacht, dat is best wel een leuk rubriekje om dat te bespreken. En waarom mensen dat niet snappen. Of in ieder geval waarom ik het wel heel leuk vind. En ik ga het maar gewoon bespreken. Vanavond eerste keer. En deze keer ga ik Luigi's Mansion bespreken. En dit is een soundtrack van het eerste spel van Luigi's Mansion. En werd vooral geschreven door Kazumi Totaka en Shinobu Tanaka. Nou, ik vind dat ik het nog redelijk uitsprak. Zij maakten de muziek speciaal om een grappige, maar ook mysterieuze sfeer te geven aan het spookhuis. Kazumi Totanaka. Totaka, zo ja, dit had ik beter in mogen studeren, is een bekende componist bij Nintendo. Waarschijnlijk heb je dus al best wel veel nummers van hem gehoord. Hij werkte ook aan muziek voor onder andere Animal Crossing, wat nu heel populair is, en Mario Paint. Dat heb ik zelf nooit gespeeld, helaas. Een bijzonder detail van de soundtrack is Luigi's gefluit en geneurie van het hoofdthema terwijl hij door het huis loopt. Nou, het is best wel een goed nummer gewoon voor een spelletje. Maar Nintendo staat er ook al bekend om, hoor. De muziek gebruikt lichte jazz-invloeden, een spookachtig orgel-piano-geluid en plotselinge veranderingen wanneer geesten verschijnen. Maar dat is dus in het spel zelf. Nou, geef het even een kans. Ik laat even een stukje horen. Hier komt-ie, Luigi's Mansion.

0: voor de mensen thuis. Ik vind het toch wel echt een banger, al is het maar voor een Nintendo-spelletje. Ik ga dit rubriekje er toch wel inhouden, want ik vind het zelf gewoon hilarisch. Ik moet afsluiten, want het is helaas al 12 uur. Maar ik ben er volgende week zondag weer van 11 tot 12. Leuk dat jullie geluisterd hebben. En hier komt het nieuws.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: HF Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is

soms okura, 8 gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks. En soms helemaal niks. Soms New York, soms Londen. Soms high en stom dronken. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks.

elke dag. Soms balen, soms huilen, soms. Soms liever niet naar buiten, soms. Soms bang zijn voor later.

mijne. En de mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen. Voorbij als hazeltreinen of sneller Concorde.

0: is 105. Het is 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking.